Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected Alase.
1: Connected na Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected Alase. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable.
3: Telus,
1: you're keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste broer, beste zus. Het is weer zondagavond en weer tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Bergkleef en ik ben hier, uw gast hier, tot 12 uur. Dit programma komt elke zondag hier op Radio Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Mensen die willen livestreamen of die het willen volgen via internet, die kunnen gaan naar www.shalomsuriname.com en dan kunt u live radio volgen en ook de tv. U kunt ook tv live streamen op diezelfde website. Vandaag, beste broer en zuster, vandaag gaan we een beetje stilstaan bij het gebed van koning David. En we weten dat koning David een man naar Gods hart was. Maar het was ook een man die diep gevallen was. Hij had gezondigd met Bathsheba. En de last van die schuld, die drukte zwaar op hem. En toch bad hij. Herstelde. Ja, dus hij bad tot God om zijn vreugde en heil weer te herstellen. En dat kunnen we lezen in Psalm 51. Maar ik wil het zo'n beetje hebben meer over Psalm 51, vers 12, waar er staat: herstel mij de vreugde van uw heil en ondersteun mij met een gewillige geest. Dit gebed is ook ons gebed. Want wie van ons heeft niet gezondigd? En wie van ons zondigt nog steeds niet? Ja, wij allemaal zondigen elke dag weer opnieuw. Wie van ons kent ook de pijn van falen, de schaamte van die misstappen? Maar juist hier klinkt het evangelie van Jezus Christus. Ja, dus wat Jezus Christus allemaal aan het kruis heeft gedaan voor ons. Dat hij al onze zonden heeft gedragen aan het kruis. Voordat ik verder ga, laten we eerst naar muziek gaan luisteren. En dan ben ik straks bij u terug. Tot zo.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see, maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Thank you, God. Next verse.

0: We praise your name tonight. We praise your name tonight, Jesus. Hallelujah to the Lamb. Oh, somebody shout yeah.
1: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembly in het district Para. En ook hier op Assembly is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha.

0: 11 uur.
1: Ja, ik ben er weer met dit programma You Raise Me Up. En na muziek te hebben geluisterd, dan gaan we verder met het thema uit Psalm 51 vers 12. Het eerste punt waarover ik even wil hebben is de realiteit van zonde. Ja, David wist dat hij gezondigd had en hij probeerde het eerst te verbergen. Maar God zag het en uiteindelijk beleed David zijn zonde. En zo is het ook met ons. Misschien draagt u een last van schuld. Misschien worstelt u met een fout uit het verleden. Misschien fluistert de vijand in uw oor. En onthoud één ding, weet één ding. God alleen kan uw en mijn zonde vergeven. En ja, de vijand die luistert, wanneer je zo hebt gezondigd, dan fluistert de vijand altijd in de oren, God kan jou niet meer vergeven. Maar het is duidelijk wat ik zo net zei, God alleen kan uw zonde vergeven. God staat daar klaar om uw zonde te vergeven, want God, zijn genade is zo groot. En het tweede punt is ook het kruis van Christus. Het kruis van Christus op Golgotha. Ja, op Golgotha droeg Jezus, de Christus, onze zonde. Hij nam de straf op zich, die wij eigenlijk verdienden. Ja, en in Jesaja zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat betekent, uw zonde, uw schuld, uw schaamte heeft Jezus Christus gedragen. U hoeft niet langer deze zonde en schuldgevoelens en schaamte te dragen. Maar let op, beste broer, beste zus. Dit betekent niet dat we mogen blijven zondigen. Want sommige mensen zeggen, ja, Jezus Christus is gestorven voor onze zonde, dus we mogen blijven zondigen. Nee. We mogen niet blijven zondigen. Genade is geen vrijbrief. Jezus zei tegen de vrouw die betrapt was op overspel. U ken dat verhaal toch? En hij zei tegen die vrouw, ga heen en zondig niet meer. Genade bevrijdt ons van schuld, maar roept ook ons tot een nieuw leven. Dus dat wil zeggen, wanneer we een zonde zijn begaan en we beleden het in ons gebed naar de Heer, dan moeten we proberen om niet meer te zondigen. Voordat ik verder ga, wil ik muziek aankondigen en dan ben ik straks bij u terug. Luistert u naar mooi, rustig muziek die er geselecteerd is voor u. Tot zo.

0: gekregen. Daarom vragen wij voor shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars. Ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom.

Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En ik zou verder gaan met punt 3. En daar was dat David bad om een gewillige geest. Ja, dus een oproep tot een heilig leven. Hij wilde niet langer, dus David wilde niet langer alleen vergeving, maar ook kracht om anders te leven. Zo is het ook voor ons, wanneer Jezus ons vergeeft, roept Hij ons om Hem te volgen en om niet terug te keren naar de oude wegen, maar te wandelen in nieuwheid van het leven. Heiliging is geen last, maar het is een vreugde. Het is een vrucht van vergeving. Ja, dus wanneer we hebben gezondigd en we vragen om vergiffenis, dat we niet terug naar het verleden gaan. Het verleden houdt ons allemaal achter. En het vierde punt, dat is de herstel van vreugde. En daar, ja, we weten allemaal, wanneer we hebben gezondigd, daar is er geen vreugde meer. Dus die zonde die we zijn begaan, rooft ons van onze vreugde. Die schuld maakt ons zo zwaar en somber. Maar vergeving, wanneer u de Heer om vergeving vraagt, dan voelt u dat u weer vreugde binnenkreeg. En als we naar het verhaal van David keken, bad David, de woorden van David waren: herstel mij de vreugde van uw heil. En dat is wat God doet. Hij geeft ons vreugde terug. Hij geeft ons een gewillige geest om met Hem, om Hem te dienen, om God te dienen. Dus wanneer u worstelt met zonde, kijk naar het kruis. Daar vindt u vergeving. Daar vindt u vrijheid. Daar vindt u vreugde. Kijk allemaal wat Jezus voor ons heeft gedaan. En tot slot wil ik nog meegeven, broeders en zusters, als u worstelt met zonde, weet dit. Jezus heeft het gedragen. U bent vrij, maar leef dan ook in die vrijheid. Ga niet terug naar die ketenen van zonde, maar ga vooruit in de vreugde van Gods heil. Nee? Deze boodschap is een oproep tot hoop en herstel. Dat het kruis genoeg is. Genade is sterker dan schuld. En vreugde wacht op ieder die zich toevertrouwt aan Jezus Christus. Nee? Ik wil in gebed gaan. Heer, herstel ons de vreugde van uw heil. Geef ons een gewillige geest, zodat wij niet terugvallen, maar dat wij wandelen in uw licht. Uw genade is zo groot, uw liefde is zo oneindig. Heer, wij danken u dat u zoveel geduld met ons hebt. Was ons schoon met het bloed van uw Zoon Jezus Christus en help ons wanneer wij zo zwak zijn, wanneer wij verzwakt raken, Heere God. Geef ons die kracht, o Vader God, om te blijven in uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. Dit was het voor vandaag, beste luisteraar. Elke zondag via dit mooie station, Radio Shalom 94.5 FM, kunt u het volgen. Dit mooie programma van You Raise Me Up. U kunt ook livestreamen via de www.shalomsuriname.com. Daar kunt u radio en tv volgen. Zolang u internet hebt, gaat u naar de website www.shalomsuriname.com. Mijn naam is Maarten Bergkleef. En zo de Heer ons genadig is, dan hoort u mij komende zondag weer. Ik groet en ik wens u voor deze nieuwe werkweek een gezegende werkweek. Gedenk het kruis van Jezus Christus waaraan hij genageld was, dat hij al uw zonde, al uw pijn, al uw verdriet heeft
genomen en dat u nu vrij mag leven. Ik groet en u hoort mij dan komende zondag weer. Bye bye.

It's where I'll start.

Right.

dedicate this song.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Glorie aan de Allerhoogste God, u die leeft tot in alle eeuwigheid. Ik prijs u omdat u alleen God bent. Ik kom voor uw machtige troon van genade.

0: met onze regering, o papa. Zo leg ik de president in uw machtige doorboorde handen. Heer, ik vraag u, o mijn God, om deze vrouw onder uw controle te nemen. Ik breng haar voor uw grote machtige troon, omdat ze mag weten, Heer, dat u de levende waarachtige God bent. Vader, ik bid bescherming voor haar, o papa. Vader, bescherm haar ingang en haar uitgang. Heer, ik dank u, o mijn God, dat wanneer u haar 's morgens wakker maakt, dat ze mag weten, o mijn God, dat ze in de eerste plaats bij u moet komen. Om u te danken, om u te prijzen, om u te eren. Vader, o mijn God, om advies te mogen ontvangen van u en u alleen. Vader, help deze vrouw, o mijn God, om niet te steunen op haar eigen inzichten. Maar dat ze mag weten, o mijn God, Heer, dat u God bent, o mijn God, die alles weet en alles kan. Vader, o mijn God, zo bid ik. Vader, geef deze vrouw, o mijn God, Heer, uw goddelijke wijsheid. Uw goddelijke wijsheid om dit land en volk te leiden. Vader, o mijn God, Heer, dat ze mag weten, o mijn God, Heer, dat wanneer ze haar ogen mag heffen, o mijn God, naar de hemel. Heer, dat ze mag weten dat er hulp komt van u die hemel en aarde gemaakt heeft. Vader, o mijn God, leid haar, o mijn God. Leid haar, o mijn God, Heer, wanneer ze beslissingen moet nemen, o mijn God, aangaande de leiding van dit land en volk. Heer, dat ze mag weten, o mijn God, dat u alleen haar op de juiste weg zal leiden, o mijn God. Vader, zo bid ik, Heer, Vader, geef haar nog meer daadkracht, o papa. Meer daadkracht. Heer, help haar om te komen, o mijn God, bij het volk. Vader, om samen, o mijn God, met dit volk, Heer, alles te doen, o mijn God. Vader, o mijn God, de natuurlijke hulpbronnen, o papa, die u ons hebt gegeven in dit land. Vader, help haar. Geef haar wijsheid, o mijn God, samen met de regering. Vader, o mijn God, Heer, om te komen, Heer, mijn God, om goed beleid, o mijn God, uit te stippelen, papa. Vader, goed beleid, o mijn God, om dit volk, o mijn God, te leiden. Heer, dat ze mogen weten, Heer, dat u, daar hebt, dat u haar daar hebt geplaatst, o mijn God. Niet om gediend te worden, maar dat ze mag weten dat ze daar geplaatst is om dit volk te dienen, mijn God, Heer. Vader, zo bid ik, Heiland, Heer. Vader, opent haar ogen, opent haar oren, o mijn God, Heer, om te zien wat u van haar vraagt, om te horen wat u tot haar zegt, o mijn God, om te doen. Heer, dat ze haar focus mag leggen op u en u alleen. Vader, o mijn God, zo bid ik, Heiland, Heer. Vader, Heer, dat u haar hemelse adviseur mag zijn in alle beslissingen die ze zal nemen. Vader, om dit land, o mijn God, naar hogere hoogte te brengen. Om dit land, o mijn God, te halen uit de dieptepunt waarin we beland zijn, Heer. Vader, o mijn God, help haar om vooruit te kijken, om vooruit te blikken, o mijn God, Heer. Wat voorbij is, is voorbij. Maar ik bid, o mijn God, Heer, uw genade over haar leven. Uw genade is meer dan genoeg, Heer. Vader, o mijn God, dat ze haar blikken gaat richten alleen op u, o mijn God, om van u, o mijn koning, alle adviezen te mogen ontvangen, hoe verder te gaan, hoe te handelen met alle informatie, o mijn God, die ze krijgt uit de samenleving, dingen die minder goed gaan, o mijn God, Heer, dat ze mag weten dat ze bij u mag komen, Vader, o mijn God, zodat u haar leidt, o mijn God, Heer, leidt haar, Heer, op haar pad, leidt haar, o mijn God, in de naam van koning Jezus, Vader, dat ze mag weten. Ja, Heer, dat ze mag weten, o mijn God, Heer, dat u het bent die alles kan. Dat u het bent die alles weet. Dat u het bent, o mijn God, Heer, die weet, Heiland, Heer, zaken op te lossen, papa. Vader, zo breng ik haar voor uw machtige troon. En ik dank u, o mijn God, Heiland, dat uw hand op haar rust, dat uw ogen op haar gericht zijn. En dat ze mag weten dat ze niet hoeft te vrezen, o mijn God, Heer. Want u bent haar voor- en achterhoede. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Halleluja. Broers en zusters, goedemorgen vanuit Radio Shalom. Uw vrede station. Ik ben broer Grootvam die u weer wilt bemoedigen bij een nieuw begin. We starten een nieuwe dag met de Heere. Hij zegt, ken mij in al uw wegen, dan zal ik uw paden recht maken. Spreuken 3 vers 6. U kent het Bijbelse gedeelte. Als we de Heere kennen in alles wat we doen. Het is een advies die men geeft en een belofte die erachter staat. Dus wat ik u wil bemoedigen deze ochtend, is dat wij de Heere kennen wanneer u bent opgestaan. Opo sukum masra. Teju opo afosam teju ai. Opo is genade. Wij leven gewoon door genade. Het moment dat uw ogen open zijn, u voelt, u hebt uw adem, u hebt uw gehoor, uw spraak, uw gevoel. Dank de Heere onder alles. Want dan kunt u de dag beginnen. En wanneer u de dag zal beginnen, begin de dag positief. Het maakt niet uit wat u gisteren had meegemaakt. Dat wil zeggen, als u in een nieuwe vandaag bent opgestaan, hebt u gisteren overwonnen. You win is de if you opotide, dat want taki you win is de. You win de noto, you win de praxeri, you win a sondu ook toe. Voor is de, want God de getrouw. Hij zegt, elke dag heeft zijn eigen zorgen. Alla de konanga de egi zorgu. En God is het. Na God de awang sa eyepu, nanga de zorgu voor wie. Wie de God dankbaar. Wie de God dankbaar in alles aan we do. Is een nieuw begin. Een goed begin. Wat u ook, waar u ook gaat. Peye gomi brada, peye gomi sa. A Bijbel lay nanga teksten. Pe ay taki umusu. Beveel de Heer al uw werken, dan zullen al uw voornemens gelukken. No jompo opolek na you abadei. No jompo opolek na you mek a grontapu. No jompo opolek na you mek a dei. Maar suku masra. Suku masra omdat hij a de ete te vinden. Suku masra. De sani sa you must do, betrek masra bij. Halleluja. Betrek de Heere uw God bij in alles wat u gaat doen deze dag. Is het nou maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, al de 7 dagen van de week. Maakt niet uit, zoek de Heere, roep hem. Zeg hem, Heere, kom met mij, want als u niet met me gaat, dan ben ik niet zeker dat mijn dingen gaan lukken. Maar als u met mij gaat, dan weet ik 100%. Als het in uw wil is en als het een rechtvaardig iets is, gaat u erachter staan. Dus Vader, komt u met me mee. Waar ik u van nodig heb, Heere, zend u uw engelen. Want de Bijbel leert ons in Hebreeën 1 vers 14, dat de engelen niet alleen dienende geesten waren van Christus, maar dat ze nu ook ons dienen, door wij die gered zijn door Christus. Uno san gado redden, we maken aanspraak op de engelen. We maken aanspraak op de engelen. Dat we bemoedig u te de manting, na een nieuw begin, vanuit Radio Shalom, een inspiration station. Pay you can take your freedom. Pay you can take your lobby. Pay you can take the motivatie. Pay a fury, a anointing, a glory for Masra. Pay I for the ser you seal, you geestelijke mens. Pay a word to ek motto. Pay a inspiratie ek motto. A manting. Dus die de manting, mi kon fu bemoedig you baka in a name for Jesus. En mi want taigi you takim. You de unique, you de unique tapi you fasi. When Gado make you a make a terawang, ma unono aba one character, unono abi de self de gave, unono abi de self de talenten. Maar laten we de Heer danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Tide mi wan bless you mi lobby brada. Mi wan bless you mi lobby sa. Na a new begin disi. Taki wins na wan kondre yo go kar masra. Wins sa yo do kar masra. Yo yupchoga bet for your kinderen. Bet wanneer je uit huis gaat. Want den passi, die wegen zijn besoedeld. De wegen zijn besoedeld. Er zijn geestelijke dingen die aangeroepen zijn. Opgeroepen zijn. Dus sanikari roepen op. You no sabi. You edin masra. Want trouwen de bezig na een plan offer et do. Want ze na infasi. Aikar geesten. Magado. Poti abrudu, kara brudu fu masra, kara brudu fu masra, go you for, en te opo you wayi, ina yeye, taigi masra tide, masra mi opo adoro, ano you wang, men nodig uit, men nodig a santa yeye, men nodig a pa, en send de engelen fu you, go me na nga unu, da me taigi you brada na nga sa, me taigi you, taki, if you ben, be weary en iben go enis in wan sribi a engel de drape fu wiki you na sani sami make me de engel de fu you, het zijn dienende geesten a de yeye, we zijn niet alleen fysieke mensen, maar we zijn ook geestelijke mensen, en er zijn ook geesten geestelijke wezen die God voor ons gezet heeft. God opot yeye sani de engelen, God opot die minanga you, want a sabitaki a grond tapu disi a overste Fagron Tapodis. Abi de manager Fentu. Tide mi wan bless you. Broers en zusters, ik wil u zegenen vanuit deze plaats. Van hou de Heer uw God. Brasa masra hori. Er is nu geen tijd om te verliezen. Teno de fulasi, mi lobby brada. Zoek de Heer. Zoek de Heer in alles wat u doet. En alles wat u eet. Hij zegt alles wat ter verkoop wordt aangebracht. Moge eten onder dankzegging. If anego nanga you skin no go doing it. Anego in a lobbying no go doing it. Maar alles aan zei wanyang. Doe onder dankzegging. Roep het bloed van Jezus over alles wat u gaat doen. U gaat een huis bouwen. Eerste steenlegging. Roep het bloed op dat erf. Kara brudu abra ajari. Kara brudu abra anyu wagi sayobai. Kara brudu abra anyu sturu sayobai. Kara brudu serf abra a telefoon sayobai. Reinig alles van u. Reinig, roep het bloed, dat het bloed alles van u besoedelt. Dat wil zeggen, het is bedekt. Want de dingen worden gemaakt. Wij weten niet waar, van waar de dingen komen. Uno sabi, penes en ek motones aan sayobai. Uno sabi, if a man of a uma dat dragen san op na ewezen. Want iedereen gelooft in waar hij of zij wilt. Maar minanga yu, unu abi wan voorrecht na abrudu fu masra. U abi wan voorrecht. Mek u kara brudu. Mek ataki ken mij in al uw wegen. Dan zal ik uw paden recht maken. Dus een advies en een belofte. Tide manting. Vanuit Radio Shalom. Tide maten Bigi Adeibung. Bigi Adeibung. No denki taki sami bas otegi mi tide. No denki ei. Sang mi collega otegi mi. No go ruw om nanga yu collega. No go ruw om nanga yu arbeiders. Tide me tak nanga waswa. God bless you nanga onderneming. Langa onderneming di masra. Ano te money bige kongba, ano te a onderneming bige bloeien, dat je liep masra. Nee, de vijand staat daar in het duisternis om alles weer tegen te werken. Maar tidemi wa opo yu ai. Tidemi konfu opo yu ai in a neem fu Jezus Christus. Fu taigi yu taki suku masra in alasan saedu. Karing, na daarom met ade. Ataki roept tot mij en ik zal u antwoorden. En uw ondergrondelijke dingen verkondigen. enige waarvan gij niet weet. Tidem manting, me kona you in die huiskamer, waar u zich ook bevindt, PUD of in wawagi, of terwijl idee aan momenten die zie een regen na meeting, je go tidem manting, na belangrijk zijn, voor een positief zijn, tidem manting kan de je go voor go begi gewoon sma, tidem manting kan de ik kies itapi ati, tak no ga atoso, go begi gewoon sick gewoon, en tidem manting, miwa opo, en tidem manting, miwa begi gewoon na de celhuis, miwa begi gewoon na de wees, de kinderen te huis, de bejaarden te huis, de verpleeghuis, ziekenhuis, inrichtingen, opo na wapo, denk aan uw medemens, denk aan uw medemens, een positieve vibe moet u hebben, inom denk voor uw wang, denk dat, hey, sang mi bifrouw nyanti de, hey, sang a abinya, heren, voor sisse heren, voor iedereen die nog niet weet wat ze op tafel zullen brengen of wat ze op tafel zullen zetten, wat ze vandaag gaan eten, ze weten nog niet, want u sabi attendi stranga, mami want tegi you, terwijl u e begi en a begi if you de warekvaardig begi, dat mi want tegi dat God overhoor u gebeden, God overhoor u gebeden, mi brada, mi sa, God overhoor u gebeden, en terwijl a mooi wang, terwijl je begi gi atrawang gado e arki a begi sa Jesus e begi gi you. Want terwijl je begering gi you brada na you sa, Jesus e begering gi ook to na appa. Hey, we hebben een voorrecht. Brada na sa u abi wan voorrecht. Ti dem manteng, make God bless you in alles an sa yo do. Make alla de voornemens voor you geluk terwijl you kar masra in de san sa yo do. Ti dem manteng, and of you look gonna is de mi tegi you ba is de overwin ba. Is de you overwin. Ti de you opo ti de. Ti you na wan nyun de. Maak je planningen. Maak je plannen. Plan you day. Plan your day. Plan your day. Positief. Karmasra. Want God is geen God die negatieve dingen doet. Nee. No. God is liefde. En next no man change je naar identiteit voor master dat. Dat die liefde is. En no man change je voor liefde kona boosheid of na work. No. Maar God na lobby. En ti de manting. Mi want tegen you. Opo ti de manting. Dat na amoro bigi gafo. A lobby. En bigi denki boom abrawasma. Begi denki bo ook to abra you feyanti. If a kon klop en you a suku nyang, a suku watera, mi want tegi taki blessing, omdat u alles doet als aan de Heer. Jezus heeft geen vijanden en had geen vijanden. Vijanden waren tegen hem, maar hij hield van iedereen. En ti de mante mi want tegi you taki, love you brada, love you sa, en Up one blessed day, make a day more git, tide me begi masra gado, bless you one tide manting, go nanga one tide manting, san car you gado papa, one te you a door one presi, a feyanti abif go up the flug gado, masadaram tide manting, me begi giwa lobby wang, one sambe up up tin so broko, one sambe up up tin so swak yes, gado me begi, papa fi for quick gado papa, de kania fooding. Papa voor kwek neken de knieën. Gado, papa voor kwek den die den krak die masra. Papa, masra gado, me begi you tide vanuit radio shalom taki. Den nga wansma, gwen nga wansma masra. Papa, in a name for Jesus. En gado, terwijl wansma osuku you tide manteng. Terwijl wansma olei wansma ontrawang kontot you. Gado, papa, misap tak fees dena in die hemel. Denki abra you brada. You sap you brada no bekeer. Ti de mante mi want taigi you taki waka meeting. Isabi di ube do de ogri. Di ube do de suta do. Uno be frede go do de ogri. Uno be frede fut nima negatieve beslissing. Well, no frede fu chara evangeli. No frede fu waka meet you brada. No frede fu jeng a ware boodschap. No frede fu jeng a blijde boodschap. Jeng a breti boodschap. Make a breti. Make a breti like you. Make a she taki hey, mi breti. Want you must strale uit. You must strala freedom. You must strala blessy uit. And bless once ma. No fluk once ma. Bless once ma. And today, me begi, me gado denanga you. Wari ook gaat, wari ook ben. Mogen de Heere zijn handen op uw leven rusten. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. Halleluja.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: zin in een spangenburger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
1: Zranazani, naskip, Navio.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Connected naar Broco, met TNSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. TNSU keeping us in touch.

Rhapsody Time, Reality Time. Vervul uw evangelische opdracht met moed. Dat is vandaag onze thema, Happy Beautiful Morning, geliefde. Onze thematekst is gehaald uit Joshua 1, vers 9. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Halleluja. Moed is het goddelijke vertrouwen om te spreken en te handelen in overeenstemming met Gods wil, ongeacht tegenstand of omstandigheden. Het is vaak het resultaat van vervuld zijn met de Heilige Geest, dynamische evangelisatie, het evangelie met durf verkondigen. We zien dit in Handelingen 4, vers 31. De heiligen werden allen vervuld met de Heilige Geest en zij spraken het woord van God met durf, zelf in het aangezicht van bedreigingen en hevige vervolging. Wat hebben we dat toch hard nodig in onze wereld de dag van vandaag? De uitwerking van goddelijke moed en dapperheid in de verkondiging van het evangelie. Iemand met moed, geliefde, begrijpt dat elke tegenstand een kans is op overwinning. Halleluja. Dat zien we ook in de vroege kerk. De apostelen deinsden niet terug voor vervolging. Ze verkondigden het evangelie juist met nog grotere moed. Nadat ze bedreigd waren, baden ze niet om veiligheid, maar ze baden om moed. En toen ze opnieuw met de Heilige Geest vervuld waren, halleluja, spraken ze het woord met vrijmoedigheid. En dat mag u zelf lezen in Handelingen 4, vers 29 tot 31. Zelfs toen ze geslagen werden en het bevel kregen om niet te prediken, gingen ze vol vreugde weg en bleven ze dagelijks Jezus Christus onderwijzen en prediken. Handelingen 5, vers 40 tot 42. Ze waren niet bang voor koningen. Ze waren niet bang voor heersers of de dood. Nee, ze waren sterk en zeer moedig. God heeft ons dezelfde bediening van verzoening gegeven. 2 Korinthe 5, vers 18. Aan u is het evangelie toevertrouwd, geliefde, om uw wereld voor de Heere Jezus te bereiken. Daarom moet uw leven in het teken staan, halleluja, van het evangelie. Weiger om u te richten op de minder belangrijke dingen in het leven. Paulus zei in 1 Korinthe 9, vers 16. Als ik het evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Halleluja. Dat zou uw bewustzijn moeten zijn, geliefde. U bent de ambassadeur en een beheerder van het mysteries van Christus. Negeer de zondaars om u heen niet, geliefde. Het is niet Gods wil dat iemand verloren gaat. Lees dat maar in 2 Petrus 3, vers 9. Hij wil dat ze gered worden. Hij wil dat ze gered worden en door u, geliefde. En hij rekent ook op u, lieve mensen. Romeinen 10, vers 14 zegt: en hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Halleluja. Halleluja, geliefde. Hoe kunnen zij horen zonder iemand die predikt? U bent die prediker, geliefde. Ja, u bent die prediker. Weiger om te zwijgen. Wees moedig, geliefde. Wees dapper en verkondig het evangelie met overtuiging. Dit is uw moment, lieve mensen. Neem uw plaats in. Vervul uw opdracht met moed. En beïnvloed uw wereld voor Christus. Halleluja. Dat is de oproep van morgen, geliefde. We zullen samen beleiden. U mag me nazeggen. Ik ben moedig. Dapper en door de Heilige Geest bekrachtigd. Om het evangelie met durf, kracht en overtuiging te verkondigen. Ik ben een ambassadeur van Christus. En door mij bereikt het woord mijn wereld met kracht. Waardoor vele redding en transformatie ontvangen. Halleluja. Amen. Geliefde, wauw. Wat een oproep van morgen. U bent de prediker. U bent de prediker, geliefde. God rekent op u.
Predik voor de mensen in uw wereld. Weiger niet, halleluja. Maar doe het, zodat uw licht kan stralen. Geliefde, ik bedank u voor het willen meedoen met de Rhapsody van morgen. En om de Rhapsody te krijgen van ons, mag u gerust het thema van de dag sturen naar ons. En dat is nogmaals, vervul uw evangelische opdracht met moed. En dit stuurt u naar 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsindi en ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Welkom, welkom, welkom, welkom. Shalom, familie, shalom. Het is wederom genade. Het is wederom genade, genade, opgenade. Het is niets anders dan genade. We hebben niet ervoor gewerkt om deze dag te mogen zien. We hebben niets gedaan om te mogen verdienen nog een kans om te kunnen zien, te horen, te leven. Evengoed konden wij in slaap zijn gebleven. Maar we zijn weer wakker en wij danken de Heere daarvoor. Het is vandaag maandag 10 augustus en het is momenteel 7 over 6. Het is weer tijd voor een nieuwe editie, een nieuwe uitzending. Een nieuwe uitzending en een nieuwe aflevering van het programma The Morning Move. Mijn naam is Ian Bourassim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Ik ben blij om vanmorgen weer in uw midden te mogen zijn. Donderdag was ik afwezig, vorige week donderdag, omdat dat mijn 5-jarige anniversary was, 5 jaar getrouwd. Dus ik dacht van, hey, en ik was ook vergeten om jullie te vertellen hoor, die woensdag nog, dat ik donderdag niet zou komen. Want ik kreeg berichten binnen. Ja, broeder Ian, is alles oké? Okay? Ja, ik hoor u niet op de radio en inderdaad, I'm very sorry. Maar ik wilde dus de hele dag eigenlijk beschikbaar zijn vanaf de ochtend vroeg voor mevrouw. Maar mooi, ik heb genoten en ik ben vandaag weer hier in uw huiskamer, in de auto, samen met u als u onderweg bent naar het werk momenteel. Voor degenen die pas wakker zijn, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki. Sta op, sta op, sta op. Ga je gezicht wassen, drink een beetje thee, drink een beetje koffie. Kom even bij, alhoewel ik geen warm drink, want als ik warm drink in de ochtend, dan ga ik geen morning move kunnen presenteren, want dan ben ik in de donkere kamer. De kleine kamer, noemen we de wc. Maar ik ben blij nogmaals om hier te mogen zijn. Goedemorgen nogmaals. Welkom, welkom, welkom, welkom. Misschien bent u bezig bontot klaar te maken. Misschien bent u zich bezig voor te bereiden om te vertrekken. Naar het werk, naar school. Er zijn nog kinderen die naar school moeten. Nog even volhouden. Het is 10 augustus. Nog een paar, misschien nog een week. Hè? Nog een week. En dan is het vakantie. Dus nog even volhouden. Nog even volhouden. Maar voor degenen die al vakantie hebben. Ik weet niet als ze opstaan om te luisteren naar Shalom. Ik denk het niet. Maar als je dat bent, stuur even een WhatsApp bericht. Laat weten als je al wakker bent. Laat weten als je luistert. Naar 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het nummer is 875-5358. Stuur even snel een WhatsApp bericht. Laat weten als u luistert. Ik wil tenminste 5 mensen. Oh, laat maar kijken, er zijn al berichten binnengekomen. Oké, ik zie 3 berichten binnenkomen. Tenminste nog 4. Tenminste nog 4 mensen. Stuur even snel jouw bericht. Laat weten van waar je uit luistert. Laat weten. Als de uitzending helder is. Als je misschien een bemoediging hebt op je hart, laat dat ook weten. Zodat we samen radio kunnen maken. Zodat we elkaar kunnen bemoedigen. Mooi zo. We gaan even luisteren naar een pokoe. En om 6:15 starten we dus precies met de bemoediging. Ja, tot zo.

Ja, hij was heen terug. We hebben geluisterd naar het lied uit de opwekkingsbundel 510. Dit is mijn verlangen. En dat is ook waarover wij vanmorgen gaan praten. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. We zijn op het punt gekomen waarbij we dan de overdenking gaan doen vanmorgen. En ik wil je ook danken voor het, voor het appen. Ik zie een aantal berichten hier binnenkomen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik kan nog niet reageren op die WhatsApp berichten. Maar als je een bericht hebt gestuurd, wil ik u van harte, harte danken. Mooi zo. Nou, vanmorgen gaan we praten over intimiteit. Hè? Intimiteit met God. Dat is eigenlijk het onderwerp. Maar de titel van vanmorgen... De titel van vanmorgen, of de of het titel, Nesabi, is: ik kan niet zonder u, o Heer. Ik kan niet zonder u. Ik kan niet zonder u. Weet je, ik weet ook niet als u het heeft hoor. Misschien de mannen, hè, of de vrouwen, die getrouwd zijn. En ik heb vaker gezegd, mevrouw, weet je, ik kan niet zonder je lief hoor. Ik kan niet zonder je leven. Als ik kijk naar mijn leven, dan zie ik dat het... mevrouw is een heel groot deel van mijn leven. Maar laatst, ik kon kies Miss Revie. En ik zei, hoe romantisch dat nou klinkt. Het lijkt iets te zijn dat ik alleen aan God zou mogen zeggen. Ik kan niet zonder je leven. Het geeft een beeld alsof jouw vrouw of jouw man eigenlijk jouw alles is. En natuurlijk mag je van je vrouw houden. Natuurlijk mag je van je man houden. Maar er is een bepaalde grens, geloof ik, dat je niet kan overschrijden. Want ook jouw man, ook jouw vrouw, kan jouw God worden. In plaats van dat de Heere uw God is. Heel makkelijk kan je afgoderij plegen. Door eerder naar jouw man te luisteren of eerder naar jouw vrouw te luisteren dan naar de Heere. Begrijpt u me? Maar vanmorgen wil ik het meer hebben over de uitspraak: ik kan niet zonder u, o Heere. Kunt u zonder God? En ik vraag niet om gelijk antwoord te geven, maar denk even na. Kunt u zonder God? Want velen, ook ik, heb gezegd: Heer, ik kan niet zonder u. Ik kan niet zonder u leven. Maar er waren wel weken, maanden zelfs in mijn leven, waarbij ik geen contact heb gehad met mijn God. Waarbij dagen voorbij zijn gegaan zonder eigenlijk een goed gesprek te hebben met God. Dan praat ik niet alleen over: Heer, dank u wel voor dit eten, dank u wel voor het spijs en drank in Jezus' naam, amen. Heer, dank u wel dat ik wakker ben. Heer, dank u wel dat ik mag gaan slapen. Dat soort gebeden zijn shallow, ze zijn globaal. Zijn geen gebieden waarbij er intimiteit wordt verdreven. Het geeft niet aan van: Heer, ik kan niet zonder u. Maar een relatie dat op het punt is gekomen waarbij je niet zonder de Heer kan,
en werkelijk niet zonder de Heere kan, is de relatie waarnaar God verlangt. En weet u wat de Heere heeft gedaan alleen om die relatie met u te hebben? Hij heeft zijn beste gegeven, zijn Zoon Jezus Christus. En daarom, misschien vanmorgen, luistert u voor het eerst naar Radio Shalom. En u hoort dit woord voor het eerst. Wil ik u zeggen dat de Heere verschrikkelijk veel van u houdt. En het klinkt misschien cliché, ja, Jezus houdt van u. Maar inderdaad. En dan vraagt u zelf even af, maar waarom? Wat heb ik gedaan? Ja, we hebben niets gedaan om die liefde te kunnen verdienen van de Heere. Hij houdt gewoon van ons. We zijn zijn schepsels. We zijn zijn creatie. En hij houdt van ons. En hij wilde altijd alle relatie met ons hebben. Maar vanwege Eva en Adam. Eigenlijk moet ik zeggen vanwege Adam. No? Want Adam kon kies alle schuld. Maar vanwege dus de eerste mens. Dan ook al las een relatie dat hij. Maar de Heer Jezus Christus is gekomen om eigenlijk die verzoening te brengen tussen God de Vader en de mensheid. Alleen zodat hij toch dicht bij u kan komen. Zo dichtbij dat hij nu in ons is. De Heilige Geest. En dan nog zijn er gelovigen dat desondanks hij in ons is, er geen relatie is. Er zijn koppels, er zijn gehuwden, er zijn mensen die getrouwd zijn, die slapen in één bed, rijden in één auto, zitten aan één eettafel, zitten op één bankstel of sofa. Maar er is geen relatie. We praten niet met elkaar. Het is alleen, hey, ik vertrek hoor, doei. Hey, ik ben er al hoor, oké. Maar er is geen intimiteit. En weet u, ik ga misschien een stapje verder. Weet je dat je seksuele gemeenschap kan hebben, maar er is geen intimiteit? Je probeert gewoon je behoeften te bevredigen. Maar other than that, is er geen intimiteit. Er is geen passie, er is geen liefde, er is geen overgave. En daarvoor moeten we waken. Dat wij wel naar de gemeente gaan. En wel de dingen doen van de Heer. Maar we hebben niet zoiets van, Heer, ik kan niet zonder u. Minoman zonder u, Masra. Ik weet niet als u ooit gehoord van Catherine Coleman. Is een heel tengerige vrouw die geliefd heeft. Maar de salving die op deze vrouw was. En de relatie die deze vrouw had. Was een relatie van overgave. En ik was altijd onder de indruk van deze mevrouw. Hele kleine mevrouw. Maar wanneer ze eigenlijk in de ruimte kwam. Dan kwam the presence of God. Dan kwam de aanwezigheid van de Heer met haar mee. Zij bracht het overal waar ze heen ging. En mensen konden het ervaren. Van hey, zij liefde echt dicht bij de Heer. En het bracht ook honger over naar de anderen. Waarbij ze ook het verlangen hadden. Ik wil hebben wat deze vrouw heeft. Ik wil ook zo dicht bij de Heer wandelen. Weet u, u moet zo dicht bij de Heer wandelen, dat anderen ook verlangen om ook zo dicht bij de Heer te wonen. U moet zo dicht bij de Heer blijven, dat anderen bewonderen en ook ernaar verlangen om zo'n relatie te hebben. We moeten niet alleen maar praten, praten, praten, praten, maar het is tijd om dit praten.
praten in daden te zetten. En echt wel te gaan leven. Weet u hoeveel voorgangers, en ik bespreek ze niet hoor, maar hoeveel leiders vandaag de dag in de gemeente zitten. En spreken. En bemoedigen. Maar de relatie tussen hun en God is bijna nihil. Is leeg. Is er bijna niet. En dat is heel gevaarlijk. Maar heb een hart. En als je nog niet op dat punt bent gekomen, werk er naartoe en zeg: Heere, ik wil tijd met u hebben. Misschien moet u in vasten gaan. Misschien moet u even iets aan de kant zetten en zeggen: Heere, ik doe dit voor u. Ik wil bij u zijn. En ik wil alleen

Neem niet uw Heilige Geest van mij weg. Mogen hij voor altijd met mij blijven, want ik kan niet zonder u. Hebt u dat verlangen ook? Of bent u misschien een beetje lauw geworden? Misschien bent u niet meer zo heet voor de Heer. Maar zorg ervoor en ik hoop dat deze boodschap u weer heet mag maken. Dat het u tenminste mag opwarmen. En dat u zelf ernaar gaat werken om weer vuur aan die relatie te brengen. En dat u echt naar de Heer mag gaan verlangen. En u zegt, Heer, ik wil dicht bij u blijven. En al voor ik ga, wil ik natuurlijk een Bijbeltekst aan u geven. In de psalmen. Psalm 63, dit is het hart van David. Hè? En David die zegt, God, mijn God. Psalm 63, vers 2. God, mijn God, wat verlang ik naar u. Mijn hart en ziel, met hart en ziel, verlang ik naar u met hart en ziel. Zoals een dor en droog land verlangt naar water. In vers 9 zegt hij, ik wil altijd dicht bij u zijn, want ik kan niet zonder u. U houdt mij altijd vast. Dus uit de basisbijbel. Ik wil altijd dicht bij u zijn, want ik kan niet zonder u. U houdt mij altijd vast. En in Psalm 73, dat zegt Asaf, in vers 25. Wie heb ik in de hemel behalve u? Ook op aarde verlang ik niets anders dan u. Dit is Asaf. Asaf zegt, ook op aarde verlang ik niets anders dan u. Zelfs als ik zou sterven, bent u alles voor mij. U bent de rots onder mijn voeten. Voor eeuwig bent u alles voor mij. Laten wij de houding en het hart gesteldheid van Asaf en van David hebben. Ik kan niet zonder u. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. Ik hoop dat er iets is gaan borrelen in u. Want dat is de bedoeling, dat we elkaar bemoedigen om dichter bij de Heer te gaan leven. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe editie van The Morning Move. U krijgt zo meteen de dagtekst van vandaag. Na de dagtekst krijgt u dan de Happy Kids. En na de Happy Kids hebben wij dan om 7 uur het nieuws van vanmorgen. En na het nieuws van vanmorgen dan kom ik dan terug bij u in de uitzending. Welkom bij The Morning Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 10 augustus 2026. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. Psalm 103, vers 19. Het leerwoord. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. Matteüs 25, vers 31 tot en met 32. Het gezang. Zijn troon omdringt een glans.

0: werken. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Maar wij zijn weer meer in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
2: Je hebt niet dingen
1: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om een phone chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are Su.
4: Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.
5: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

0: Goedemorgen, Happy Kids. Ik ben zuster Jolanda. Hoe gaat het met jullie? Ik geloof dat het heel goed gaat met jullie. Blijf er gezellig bij. Nodig heel snel een vriendje uit om mee te luisteren. Of vertel ze later dat wij het programma herhalen om 5:00 's middags. Happy Kids, we gaan de Heere God samen loven en blij maken deze week. Ik ga de vertelling doen. We hebben Heppietje Tanja erbij, die deze week onze Bijbeltekst gaat aanleren. Jullie luisteren mee en doen mee en wij gaan samen bidden. Tanja, ga je even groeten?
1: Goedemorgen, Happy Kids. Ik ben Tanja Commissie. Ik ben heel happy om erbij te zijn.
0: Happy Kids, de vertelling van deze week gaat over Netipa Wiro. Netipa Wiro was de eerste Javaanse evangelist in Suriname. Hij was een heel lieve en respectvolle man die jaren als evangelist heeft mogen werken voor de evangelische broedergemeente, de EBG. Netipa Wiro was een Javaan. Hij kwam vanuit Indonesië naar Suriname. Hij woonde tot zijn 25ste jaar in Indonesië. Zijn vader was een schoenmaker. Netipa Wiro was een Mohammedaan. Mohammedanen zijn islamieten en hun kerk heet de moskee. Happy Kids. In Indonesië ging Netipa Wiro naar een school waar alleen Mohammedaanse kinderen zaten die later een Mohammedaanse priester wilden worden. Als je geen priester wilde worden, mocht je de school niet bezoeken. Netipa Wiro was opzichter op een plantage. Hij was dus de baas daar. Op een dag zei iemand tegen Netipa Wiro: "Hey, wil je naar een ander land gaan? Ik ga alles voor je regelen en daar ga je heel goed verdienen." Netipa Wiro vond dat geweldig en de persoon had ook alles geregeld. En Netipa Wiro vertrok met een van de stoomboten naar Suriname. Op zo'n stoomboot waren er honderden Javanen die allemaal naar Suriname kwamen. De reis was niet makkelijk, Happy Kids. Netipa Wiro baalde van, want het was niet aan hem verteld dat de reis weken zou duren. Eindelijk, na lang reizen, kwamen ze aan in Suriname. Ze zagen de palmbomen van Paramaribo. Netipa Wiro die bleef wel niet lang in Paramaribo. Hij bleef in Nikeri. In Nikeri bleef hij op een plantage. Elk gezin bleef in een piepkleine woning met één kamer. Het was heel hard werken. Eind van de maand was het voor hem echt inkopen doen en lekker chillen en dobbelen. Een kansspel is dat. Tegenwoordig heb je in Suriname Suribet. Bij Suribet is het echt je take your kans, je pot your money. Als je wint, heb je geluk. Als je verliest, ben je een loser. Soms speelde Netipa Wiro met alle geld dat hij verdiende. Niet goed en Happy Kids, doe niet mee met kansspelen. Op een middag was Netipa Wiro op bezoek bij een vriend. De vriend kwam ook samen met hem vanuit Indonesië. Ze spraken over alles en nog wat. Terwijl ze zo tori spraken, zag Netipa Wiro dat zijn vriend een sigaret rolde. En dat deed hij niet met sigarettenpapier. Happy Kids, hij rolde zijn sigaret met een plaatje uit een boek. En dat boek was in het Javaans geschreven. Netipa Wiro vond dat niet goed. Hij zei gelijk aan zijn vriend met een luide stem: "Jij weet zeker niet te lezen, hè? Hoe kan je dit boek scheuren? Er zijn al heel weinig boeken in Suriname die in het Javaans zijn geschreven." Maar de vriend zei: "Jij weet niet om welk boek het gaat. anders zou je niet zo reageren. Je zou het helemaal niet erg vinden. Het is een boek van de christenen. Er zijn ook plaatjes van Jezus en de profeten in. Ben jij niet bang? Je weet toch dat we niet met de christenen mogen bemoeien? Niti Pavero was stil van wat zijn vriend allemaal zei. Hij zat er echt mee. Het kostte geld. En we hebben heel weinig boeken in Suriname in onze eigen taal. Ook al gaat het over christenen. Waarom scheur je het? Dat dacht Niti Pavero in zichzelf. Happy Kids, wil jij weten wat er verder gebeurde? Kom morgen weer gezellig bij. We gaan nu de Bijbeltekst van de week aanleren. Luister heel goed en aandachtig.
1: Happy Kids, de Bijbeltekst van de week is gehaald uit Markus 1 vers 15. Luister mee en doe mee. We gaan het 2 keer herhalen. Bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Markus 1 vers 15.
0: Gaan we samen bidden, Happy Kids? Ga eerbiedig staan of zitten. Trouwe God in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel voor alle Happy Kids. Ik bid dat u ze zegent. Ik bid dat u ze wijsheid schenkt. Ik bid dat ze oplettend zijn in alles wat ze doen, ook op school. Ik bid dat u ze helpt om nu al keuzes te maken. Ik bid, Heer Vader, dat ze beseffen dat uw woord het licht der wereld is. Vader, ik bid dat uw woord ook een lamp voor hun is. Vader, ik bid dat ze nu al weten wat het verschil is tussen goed en kwaad. Help ze, Vader, om nee te zeggen als hun vrienden verkeerd zijn. Maak ze wijs en verstandig. In Jezus' naam. Amen. Zo, Happy Kids. Jullie mogen genieten van de gospelliedjes. Tot morgen. Vergeet niet, vertel een vriendje over Niti Pavero en nodig ze uit om morgen ook mee te luisteren. Doei! Tot morgen!

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. We zijn met Chepko Smala. Maar we zoeken kwaliteit toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuwa nieuw verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere. Dofi dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk. En een verfi dizi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangezijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
3: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Verkeersdoden en verdrinking dit weekend. Man met meerdere steekwonden naar ziekenhuis, naar ruzie bij discotheek. Rapport Visterfte onthult mogelijk grotere schade voor mens, dier en milieu. Bouwbedrijf tekende 5-jarige overeenkomst met Garasalco voor goudwinning. Times of Suriname schrijft vandaag verkeersdoden en verdrinking dit weekend. Afgelopen weekend vonden in Suriname 2 dodelijke incidenten plaats. Op zondag 9 augustus kwam een man om het leven bij een verkeersongeval aan de commissaris Wijtingweg. Hij liep ernstig letsel op en overleed ter plaatse. Zijn identiteit en de exacte oorzaak van het ongeval zijn nog niet bekend. Daarnaast kwam de 44-jarige DR om het leven nadat een boot op vrijdag 7 augustus op de Koezewijnenrivier kapseisde. 3 opvarenden wisten veilig de oever te bereiken, maar DR raakte vermist. Tijdens een zoekactie door familie werd zijn lichaam zaterdag in de rivier gevonden en geborgen. De politie onderzoekt beide incidenten verder. Waterkant Net schrijft vandaag: man met meerdere steekwonden naar ziekenhuis na ruzie bij discotheek. Een 28-jarige man, RH, is zondag gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jozef Israëlstraat bij een discotheek. Hij kreeg ruzie met een illegale parkeerwachter, waarna de woordenwisseling escaleerde. RH werd meerdere keren gestoken in zijn buik en borstkas en naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht. De politie onderzoekt de zaak en is bezig de verdachte op te sporen en aan te houden. Uit Starnieuws halen wij vandaag: rapport Visterfte onthult mogelijk grotere schade voor mens, dier en milieu. De massale visterfte in de Saramaka-rivier wordt mogelijk veroorzaakt door een chemische lozing. In het water zijn onder andere cyanide en kwik aangetroffen, maar de exacte oorzaak is nog niet vastgesteld. De vervuiling kan risico's vormen voor mens, dieren en het milieu. Bewoners wordt daarom afgeraden rivierwater te gebruiken of dode en zieke vissen te eten. De vissterfte heeft ook gevolgen voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van de rivier voor voedsel en inkomsten. Het onderzoek naar de vervuiling en de verantwoordelijken loopt nog. Uit de ware tijd halen wij vandaag: bouwbedrijf tekende 5-jarige overeenkomst met Garasalco voor goudwinning. Een chemische lekkage in de Maripastong-concessie wordt mogelijk gelinkt aan de Safe Residence NV, dat eerder door de NMA als niet compliant werd beoordeeld. Het bedrijf had een 5-jarige overeenkomst met staatsbedrijf Garasalco voor goudwinning. De exacte verantwoordelijke voor de lekkage is nog niet definitief vastgesteld. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
4: We
0: Steam Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23. We go the extra mile.
4: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom a Daily Inspiration, Not Just Radio.
5: Voel jij de roeping om te groeien in Gods woord en actief te dienen in de gemeente? Schrijf je dan nu in voor de School for Harvest and Ministry. Jong en oud, iedereen is welkom bij deze unieke interkerkelijke bijbelschool in Suriname. Kom naar de informatieavond op donderdag 3 september van 6 uur tot half 8 s'avonds. De inschrijving sluit op 11 september en de lessen starten op donderdag 8 oktober. Formulieren haalt u af bij de Tabernacle of Faith and Love Ministries aan de Quattaweg 96 en bij Majesty Bible Plus aan de Malabatrumstraat nummer 10. Online aanmelden kan via een WhatsApp-bericht naar het nummer 855-0022 of 8810223. Laat je toerusten met Gods woord.
6: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
7: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
8: Connect met je mensen, deel data en bel te goed, eenvoudig via de MyTelesure app.

0: Ja, en we zijn terug. Live in de uitzending. Hier onder 94.5 FM. Een hele goedemorgen. Het is bijna 7:15. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik denk dat u, de meeste van u, reeds onderweg zijn naar het werk. Of onderweg naar school. Een hele goedemorgen aan die kindertjes. De groeten aan al de tehuizen, de bejaardentehuizen, de kindertehuizen, de stichtingen. Vooral Stichting In de Ruimte. Ik groet jullie. One blessing, Manting. Good morning. Goedemorgen, Stichting Betal Yada. Ook de mensen die luisteren vanuit de ziekenhuizen. Goedemorgen ook aan jullie. Blijf vertrouwen op de Heer. Ik bid dat de Heer jullie kracht mag geven vandaag. Maar dat genezing uw deel mag zijn vanmorgen. Ontvang het in Jezus' naam. Voor degenen die onderweg zijn naar school, nog even volhouden. En dan is het grote vakantie.
1: Mogelijk voor u. Kom op, zing het.
2: U maakt de weg in de wildernis. Stormen van
0: het zijn echt de laatste loodjes. Die het zwaarst wegen. Nog even blokken. Nog even de laatste repetities. De laatste tentamens.

0: We luisteren naar Eline Bakker en Dwight Dissels. Alles nieuw. Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move, waarbij ik uw presentator ben, Ian Mourasim. Ik lees zo meteen even de WhatsApp berichten, dus als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 8755358. 8755358. Laten we samen radio maken. Let's have fun together. Het is een nieuwe werkweek, een nieuwe schoolweek. Het is maandag 10 augustus. En ik groet jullie allemaal. Blessie, blessie, blessie. En de eerste persoon die een WhatsApp bericht heeft gestuurd was om, twaalf over half zes. Dus bijna kwart voor zes. En deze persoon die zegt, God zegen lieve broer, Charlesburg is wakker. Heb een gezegende dag en laat de Heer u leiden in alles wat u gaat doen. Blessed day. Dus van afzender Diane, no? Goedemorgen, Diane.
1: Alles is mogelijk.
0: En dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. Ook toe aan Blessie Day, Guillaume.

We gaan het een beetje rustig gaan doen vandaag. Niet te jugu jugu. Want er zijn nog mensen die nog een beetje wakker moeten worden. En als ik dan te rumoerig ga afspelen, dat was skip, was skip. En dat willen we niet. Ik wil dat u gaat genieten van de uitzending.

We luisteren nog steeds naar Alles Nieuw van Elina Bakker, feat. Dwight Dissels. Zometeen om 7:30 hebben wij dan de recap van onze bemoediging van vanmorgen. Heeft u dus gemist? Hebt u dus gemist? Om 6:15. Geen probleem. U krijgt hem dan om 7:30 te horen. Zuster Sietje die zegt goedemorgen, shalom familie en broeder Ian. Wij danken de Heere voor deze nieuwe dag, vol van zijn genade. Psalm 5 vers 2 tot en met 4. Neem mijn redenen ter oren, o Heere. Let op mijn verzuchting. Sla acht op mijn hulpgeroep, o mijn koning en mijn God, want tot u richt ik mijn gebed. Heere, des morgens hoort gij mijn stem, des morgens leg ik het u voor en zie uit een gezegende week. Dank u voor uw bemoediging. Den Haag is wakker. Groetjes van zuster Sietje. Zuster Sietje, dank u wel en groetjes daar te Den Haag. Zuster Cindy die zegt frisse morgen, shalom familie. Psalm 73 vers 23 tot 24. Toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast. Door uw raadgevingen zal ik mij laten leiden. En wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in uw heerlijkheid bij u komen. Hey, hierover sprak ik vanmorgen ook, over Asaf. Hè? Asaf sprak zijn vertrouwen uit in Gods aanwezigheid en leiding. Van de wieg tot in het graf zijn wij in Gods handen. Maar ver daarbovenuit hebben wij de verwachting van de opstanding. Hoewel onze moed en kracht kunnen falen, weten wij dat we op een dag tot het leven worden geroepen om hem voor eeuwig te dienen. God is onze zekerheid en wij moeten ons aan hem vasthouden. Dat is dus de WhatsApp-bericht van onze lieve zuster Cindy. Goedemorgen Cindy en shalom, shalom, shalom. Ons lied, volgende lied is Te Podemos Sentir.

En we luisteren nog steeds naar Te Podemos Sentir. Dat betekent we can feel you. Ik kan u voelen, we kunnen u voelen. Of je kan ook zeggen in het Engels, we can sense you. We sense you.

Ook voor degenen die vandaag jarig zijn of wat te vieren hebben. Van harte, harte, harte, harte, harte gefeliciteerd. En mogen de Heer u zegenen. Met goede gezondheid, kracht, wijsheid en inzicht. En nog vele, vele, vele, vele gezonde jaren naar deze toe gebeden. Broeder Henry die zegt voor zijn morgen, brada Ian. God zegen u. Witty Kriki luistert mee. Gezegende nieuwe werkweek. Thank you, my brada. En zo lobby, zo lobby. En van harte goedemorgen, broeder en luisteraars. Een nieuwe week vol nieuwe ideeën, nieuwe kansen. En vergeet niet dat God onze almachtige redder is die ons beschermt. Help waar nodig. Geef en vergeef. Blijf positief onder alle omstandigheden. Prettig werken en een perfecte luisteraarsplezier met Shalom. Rut groet vanuit Noord. En dat was om 6:15. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. En groetjes aan Rut. Dank u wel, Rut. Voor uw WhatsApp bericht. Als u nog je WhatsApp bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 875-5358. Er zijn nog een paar of een aantal WhatsApp berichten dan die ik nog moet lezen. Maar dat ga ik in delen moeten doen. Want het is momenteel al 7:30. En het is dus dan tijd voor de bemoediging om die te gaan herhalen vanmorgen. Mooi zo, waarover hebben we vanmorgen gesproken? Vanmorgen hadden we een titel gekoppeld aan onze bemoediging, zoals we dat normaliter doen. En de titel van de bemoediging van vanmorgen was Ik kan niet zonder u, o heren. Ik kan niet zonder u. We hebben wat teksten gelezen aan het eind van de bemoediging. Die teksten hebben we gehaald uit psalmen. Als je leest in psalm 63, vers 2, dan zie je dat daar de woorden van David klinken. God, mijn God, wat verlang ik naar u? Met hart en ziel verlang ik naar u. Weet wat dat betekent? Met hart en met ziel verlang ik naar u. Zoals een dor en droog land verlangt naar water. Dat na echte jaren, aan op Chinzo, na echte verlangen. En vers 9, dan zegt David verder, ik wil altijd bij u zijn, want ik kan niet zonder u. U houdt mij altijd vast. En dat is de relatie eigenlijk dat we moeten hebben met de Heer, die intieme relatie. Want we hebben ook aangehaald dat er gehuwden zijn. Er zijn mensen die getrouwd zijn, mensen die in een relatie zijn, maar het lijkt niet alsof ze... het lijkt alsof ze alleen in de relatie zijn, laat me het zo zeggen. Toch? Want er is geen intimiteit, er is geen gemeenschap. Ik haalde ook aan, misschien je bent in één huis, maar het lijkt erop alsof jullie twee aparte levens leiden. Je slaapt in één bed, maar toch lijkt het gewoon erop alsof je alleen op bed bent. Je rijdt in één auto, maar is, hoe jullie praten niet met elkaar. Jullie kijken bijvoorbeeld naar één tv, maar that's just it. Jullie zitten op één bankstel, maar er is geen relatie, er is geen gemeenschap, er is geen communicatie. En zo kan het ook zo zijn met ons, met God. Hè? Je kan naar de kerk gaan, maar je hebt geen relatie met God. Je kan... naar elke samenkomst gaan, maar that's just it. Er is geen intimiteit. Er is geen verbondenheid. Er is geen, you know, echt diep verlangen. En ik haalde ook aan, in mijn leven, ik moet transparant zijn, ook in mijn leven, waar ik dacht dat ik niet zonder God kon, ben ik vaker dagen.

eigenlijk zonder in gebed te gaan, door het leven gegaan. Ik ben zelfs weken, er was een periode waar ik maanden eigenlijk niet met God sprak. Ik dacht wel aan hem, maar ik sprak niet met hem. Maar dat kwam ook door ik was boos op God, laat me zo zeggen. Het ging niet goed, het ging helemaal niet goed tussen God en mij. En dat was een periode. Maar ik merkte dat ik, weet je, minimaal zonder elkaar door echte. Je zegt, want alles in mijn leven, het draait gewoon om God. Ik ben echt op een punt gekomen met de Heere, waarbij ik zeg van, Heere, als u nu met me gaat, ga ik niet. If you no send me go, and you no go nanga me no go. Weet je, en dat is wat wij moeten bereiken. Dat is waar we moeten komen. En er is eigenlijk iets mis als wij zonder de Heere door het leven heen kunnen. Er is gewoon iets mis. Je kan niet zeggen van, ik geloof in God. Ik heb hem lief. Maar je elibi, je eigen libi. Je doet gewoon wat je wilt. Je betrekt de Heere niet in hetgeen dat je doet. Je doet maar je eigen wil en je eigen plannen. Maar er is geen intimiteit. Er is geen gemeenschap. Ja, er is niet zoiets van, hey, zang. Oei. Mina begit idee, jong. Van mij verkit, jong. Ik zei dat u schuldgevoelens moet hebben, maar er moet, wasa moest dangra, joh. Weet je, er moet iets in u zijn dat eigenlijk mist wanneer u niet hebt gebeden. Wanneer u niet tot God, laat me niet zeggen bidden. Want soms bidden klinkt zo een verplichting. Toch? Maar waarbij u niet met God hebt gesproken. Er moet iets missen. Je hebt het one day minute aan mijn vrouw. Mist er iets? Eve, het is 3 minuten aan mijn vrouwtje, jongen. En zo moet het ook zijn bij ons. Het moet zo dan op een punt komen waarbij we zeggen van, ik kan helemaal niet zonder God. Minamang. En zoals David het zegt, ik wil altijd dicht bij u. Niet altijd bij u zijn, maar altijd dicht bij u zijn. Want ik kan niet zonder u. U houdt mij altijd vast. Er is de bemoediging van vanmorgen. Misschien bent u lauw geraakt. Misschien vanwege omstandigheden. Misschien vanwege teleurstelling. Misschien vanwege problemen en zorgen. Dat kan de windy wajupsa even. Isabi toi iguashore. Je bent een beetje aan de kant gegaan. Maar ga weer in diepe water met de Heer. Misschien bent u lauw geraakt en koud geworden. Maar wie is heet voor God? Laat die liefde branden. En zeg, Heere, ik wil opnieuw met u starten. Ik wil opnieuw met u beginnen. Ik wil vandaag de stap nemen om meer met u bezig te zijn. Heer, ik heb lang niet gebeden met u. Heer, ik heb lang de Bijbel niet echt genomen en gelezen voor mezelf. Ik heb lang geen Isabi echte intimiteit. Een intieme tijd gehad met u. Waar je echt Isabi toch vijkaring. Een stille tijd. Waarbij je echt gewoon bij de Heere bent. En niemand anders. Dat moet missen. En als je dat mist, zeg vandaag nog, maak vandaag nog de stap. Zeg, Heer, ik wil bij u zijn. Dichtbij u. En ik had ook een psalm gelezen uit psalm 73, als ik het goed heb. Waarbij Asaf zegt, wie heb ik in de hemel behalve u? Ook op aarde verlang ik niets anders dan u. Zelfs als ik zou sterven, bent u alles voor mij. U bent de rots onder mijn voeten. Voor eeuwig bent u alles voor mij. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen. Dat was dus de dingen van vandaag. De bemoediging van vandaag. Als ik u heb mogen bemoedigen, laat het toch even weten op het nummer 8-75-5358. Als je een opmerking hebt of je hebt een aanvulling, dan mag je dat natuurlijk ook appen naar het nummer 8-75-5358. Het is momenteel 8:08. Dus we gaan nog even luisteren naar een pokoe. En na die pokoe gaan we dan over tot
een reclamebreak. En na die reclamebreak zijn we dan terug. Laten we even luisteren naar Apoko Disi Fayekar. More of You. More of You van Foos Worship.

0: in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music. Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schunks Center and Schunks Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schunks Center and Schunks Music today.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
6: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
5: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
6: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
5: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
6: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
5: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
6: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
7: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zelf gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
8: Thank you, cause you keep on blessing.
9: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de My Telesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
10: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

we zijn terug na de reclamebreak. En we zijn op het punt om af te sluiten. Het is momenteel 7:58. Ik heb nog een paar WhatsApp berichten om te lezen. Dus terwijl we zo luisteren naar Jesus at the Center, dan zullen we dan de rest van de WhatsApp berichten dan behandelen. God zegen aan u allen. Ik stuur een bemoediging over het geheim van vreugde. Lees Filippenzen 1, vers 1 tot en met 5. Vier kinderen weg is met genade wakker. Thank you very much. And God bless you.

volgende persoon is broeder Ben. En hij zegt: goedemorgen broeder Ian. De boer buiten is wakker, bro. Jesus, Matthäus 7 vers 1 tot en met 2. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Dank u wel, broeder Ben. En ook een hele goede morgen aan u. Jesus.

Zuster Sylvie die zegt goeiemorgen broeder. One blessy day. Van zuster Sylvie, goeiemorgen broeder. Ja, goeiemorgen zuster Sylvie. Goedemorgen broeder, God zegen. We hebben weer genade gehad van de Heer Jezus. Amen. Wanika is wakker en wij luisteren ook graag naar Shalom. Blessings. Goedemorgen, Para is wakker. Kom van Jeremiah en Joshua de lobby. Groetjes. Hi Jeremiah en Joshua. Geniet van de uitzending en blijf luisteren naar Radio Shalom. Fredio, die heeft ook een app gestuurd. Fredio, je moeilijk me. Hij stuurt een bericht in een... waarschijnlijk is dit Saramakaans, no? Uitgelaten 6 vers 14. Gezien de tijd kan ik niet echt lange berichten gaan lezen. Want anders kom ik niet uit. Maar lees dan Galaten 6 vers 14. En hij zegt goedemorgen Radio Shalom en alle luisteraars. Genesis 25 vers 5. Maar Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaac. Ja, dankjewel Fredio. En zuster Wendy, die zegt, God zegen u, broeder Ian. Een gezegende dag toegewenst voor u. En ook voor iedereen die luistert naar Radio Shalom. It was my cross. Frans Guyana geniet en luistert mee naar de gezegende liederen van Radio Shalom. Wat een zegen is het. God is goed. Afkomstig van zuster Wendy uit Frans Guyana. Bonjour, bonjour. We hebben nog maar 3 minuten samen. Dus ik lees even echt nog de laatste berichten. Goedemorgen broeder Ian. Kasaba Olo luistert mee. God bless. Hey Kasaba Olo, groetjes. Goedemorgen. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Zuster Graciela. Die zegt blessings. Ik wil mijn schoonzus Chantal Rijker feliciteren. Ze is 55 geworden. We bidden haar Gods kracht toe van hieruit. En bogo blessie. Ook mijn opa Rani Cyrus is vandaag met de genade van de Heer 104 geworden. 104 jaar. Prijs de Heer daarvoor. We danken de Heer ook echt voor zijn genade aan hem getoond in het nieuwe levensjaar. Bogo blessie van zuster Graciela en gezin uit Mol, België. Jo, 104 jaar. Maar van harte gefeliciteerd met uw schoonzus en met uw opa. Zo blessie.

En het laatste bericht die zegt, groetjes. Het is onze plicht om elke dag onze stille tijd te hebben met onze schepper. En dat is de intimiteit met God. Amen. Dat komt van mama Corneli. Dus groetjes. En zo'n lobby.

0: Er zijn berichten binnengekomen waarbij zeggen, die heb ik ook niet gelezen in de uitzending. Er is ook gevraagd om het niet te lezen in de uitzending. Maar die zeggen gewoon van, hey, ik ben heel erg bemoedigd geraakt door de bemoediging van morgen. Die heeft me aangesproken en me aangespoord. Dus ik ben blij dat de Heer heeft bewogen en dat de Heer jullie mocht opbouwen. Door middel van het woord dat ik mocht brengen. Het is alleen maar genade en genade. Het is een voorrecht. Maar mensen, ik ben, we zijn eigenlijk aan het einde gekomen van dit mooie programma. Het was opnieuw een voorrecht. Het was een eer om u te mogen bedienen met de uitzending, de aflevering, de nieuwe editie van het programma, The Morning Move. Zo de Heer wil, ben ik morgen weer aanwezig van 6:00 a.m. tot 8:00 a.m. met een nieuwe programma van The Morning Move. Eigenlijk een nieuwe editie van The Morning Move. Ik wil u groeten. Rest mij nog te zeggen, milopju nanga de lobby voor Masrek. Zeg bye bye, swai swai en mwah mwah. Doei doei.
1: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Halleluja. Broers en zusters, goedemorgen vanuit Radio Shalom. Uw vrede station. Ik ben broer Grootvam die u weer wilt bemoedigen bij een nieuw begin. We starten een nieuwe dag met de Heere. Hij zegt, ken mij in al uw wegen, dan zal ik uw paden recht maken. Spreuken 3 vers 6. U kent het Bijbelse gedeelte. Als we de Heere kennen in alles wat we doen. Het is een advies die men geeft en een belofte die erachter staat. Dus wat ik u wil bemoedigen deze ochtend, is dat wij de Heer kennen wanneer u bent opgestaan. Opo sukum masra. Teju opo afosan, teju ai opo is genade. Wij leven gewoon door genade. Het moment dat uw ogen open zijn, u voelt, u hebt uw adem, u hebt uw gehoor, uw spraak, uw gevoel. Dank de Heer onder alles. Want dan kunt u de dag beginnen. En wanneer u de dag zal beginnen, begin de dag positief. Het maakt niet uit wat u gisteren had meegemaakt. Dat wil zeggen, als u in een nieuwe vandaag bent opgestaan, hebt u gisteren overwonnen. You win is de if you op het idee dat want taki you win is de. You win de no to. You win de praxeri. You win a sondu ook to. Voor is de, want God de getrouw. Hij zegt, elke dag heeft zijn eigen zorgen. Alla de konanga de egi zorgu. En God is het. Na God de awang sa eyepu nanga de zorgu voor wie. Wie de God dankbaar. Wie de God dankbaar in alles aan we do. Is een nieuw begin. Een goed begin. Wat u ook, waar u ook gaat. Peye gomi brada, peye gomi sa. A Bijbel lay nanga teksten. Pe, ay taki, umusu. Beveel de Heer al uw werken, dan zullen al uw voornemens gelukken. No jompo opolek na you abade. No jompo opolek na you make a grontapu. No jompo opolek na you make a day. Maar suku masra. Suku masra, omdat hij a de ete te vinden. Suku masra. De sani sa you must do, betrek masra bij. Halleluja. Betrek de Heer uw God bij in alles wat u gaat doen deze dag. Is het nou maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, al de 7 dagen van de week. Maakt niet uit, zoek de Heer, roep hem. Zeg Heer, kom met mij, want als u niet met me gaat, dan ben ik niet zeker dat mijn dingen gaan lukken. Maar als u met mij gaat, dan weet ik 100%. Als het in uw wil is en als het een rechtvaardig iets is, gaat u erachter staan. Dus vader, komt u met me mee. Waar ik u van nodig heb, heren, zend u uw engelen. Want de Bijbel leert ons in Hebreeën 1 vers 14, dat de engelen niet alleen dienende geesten waren van Christus, maar dat ze nu ook ons dienen, wij die gered zijn door Christus. Uno san gado redden, we maken aanspraak op de engelen. We maken aanspraak op de engelen. Dat de man bemoedig je te de manting, na een nieuw begin, vanuit Radio Shalom, a inspiration station. Pay you can take your freedom. Pay you can take your lobby. Pay you can take the motivatie. Pay a fury, a anointing, a glory for Masra. Pay I for the seal you seal, you geestelijke mens. Pay a word to ek motto. Pay a inspiratie ek motto. A manting. Dus die de manting, mi kon fu bemoedig you baka in a name for Jesus. En mi want taigi you takim. You the unique tap you fasi. When God make you a make a trawang, ma uno aba one character, uno no abi de self de gave, uno abi de self de talenten. Maar laten we de Heer danken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Tide mi want bless you mi lobby brother. Mi want bless you mi lobby sa. Na a new begin this. Taki wins na. Want kondre yo go karmasra. We say yo do karmasra. Yo choga bet voor je kinderen. Bet wanneer je uit huis gaat. Want den passie. Die wegen zijn besoedeld. De wegen zijn besoedeld. Er zijn geestelijke dingen die aangeroepen zijn. Opgeroepen zijn. Dus sanikari roepen op. You no sabi. You edin masra, want trouwen de bezig na een plein offer et do, was na infasi, aikar geesten, magado poti abrudu, kara brudu fu masra, kara brudu fu masra, go you for, en te opo you waji, ina yeye, taigi masra ti de masra mi opo adoro, ano you wang, men nodig uit, men nodig a santa yeye, men nodig a pa, en send de engelen fu you, go me na nga unu, da me taigi you brada na nga sa, me taigi you, taki, if you be weary en iben go enis in one sribi, a engel de drape fu wiki you, na sani sami mek mei, de engel de fu you, het zijn dienende geesten, we zijn niet alleen fysieke mensen, maar we zijn ook geestelijke mensen. En er zijn ook geestelijke wezenen die God voor ons gezet heeft. God op het jeje sani, de engelen. God op het diminanga you. Want a sabitaki, a grond tapudisi, a overste van grond tapudisi. Abi de mannetjes ventu. Tide mi want bless you. Broers en zusters, ik wil u zegenen vanuit deze plaats. Van hou de Heer uw God. Brasa masra hori. Er is nu geen tijd om te verliezen. Teno defu lassi, mi lobby brada. Zoek de Heere. Zoek de Heere in alles wat u doet. En alles wat u eet. Hij zegt, alles wat ter verkoop wordt aangebracht, moog gij eten onder dankzegging. If anego nanga you sking no go doingi. Aneg in olobeng no go doing ima alasan say wanyang doing onder dank zeggen. Roep het bloed van Jezus over alles wat u gaat doen. U gaat een huis bouwen, eerste steenlegging. Roep het bloed op dat erf. Kara brudu abra ajari. Kara brudu abra anjuwagi sayobai. Kara brudu abra anjuwsturu sayobai. Kara brudu serf abra a telefoon sayobai. Reinig alles van u. Reinig, roep het bloed, dat het bloed alles van u besoedelt. Dat wil zeggen, het is bedekt. Want de dingen worden gemaakt. Wij weten niet waar, van waar de dingen komen. Uno sapen is aan echt motor is aan sayobai. Uno sabi, if a man of a uma dat dragen san op na ewezen. Want iedereen gelooft in waar hij of zij wil. Maar minanga yu, unu abi wang voorrecht na abrudu fu masra. U abi wang voorrecht. Mek u kara brudu. Mek ataki ken mij in al uw wegen. Dan zal ik uw paden recht maken. Dus een advies en een belofte. Tide manting. vanuit Radio Shalom. Tire maten Bigi Adeibun. Bigi Adeibun. No denki taki sami bas otegimi tide. No denki ei. Sang mi collega otegimi. No go ruw om nanga yu collega. No go ruw om nanga yu arbeiders. Tire metak nanga wasma. God bless you nanga onderneming. Langa onderneming di masra. Ano te money bige kongba, ano te onderneming bige bloeien, dat je liep masra. Nee, de vijand staat daar in het duisternis om alles weer tegen te werken. Maar tidemi wa opo yu ai. Tidemi konfu opo yu ai in a neem voor Jezus Christus. Fu taigi yu taki suku masra in alasan saedu. Karing, na daarom met ade. Ataki roep tot mij en ik zal u antwoorden. En uw ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Tidem manting, me kona you in die huiskamer. Waar u zich ook bevindt. PUD of in wa wagi. Of terwijl ide a moment idisi. E reigwe na wa meeting. Je go tidem manting na wa belangrijk san. Fi wa positief san. Tidem manting kande. Ye go fu go begi gi wansma ti de mante kande I kis itapi ati tak no mo ga atoso go begi gi wan siki wan en ti de mante mi wan opo en ti de mante mi wan begi go na de selle huise mi wan begi go na de wiese huise de kinder te huise de bejaarde te huise de verpleeg huise sieken huise inrichtingen opo na wampo denk aan uw medemens een positieve vibe moet u hebben inom denk voor you wang. Denk je dat hey, sang mi bifrongo nyanti de hey, sang a abinya heren voor sisse heren, voor iedereen die nog niet weet wat ze op tafel zullen brengen, of wat ze op tafel zullen zetten, wat ze vandaag gaan eten, ze weten nog niet, want u sabi attendi stranga, mami wan tegi you terwijl u e begi, en a begi you de warekvaardig begi dat mi wan tegi dat gado overhoor you gebeden, gado overhoor you gebeden mi brada, mi sa God over hoor je gebeden. En terwijl, a mooi wang, terwijl je begi, gi atrawang, gado, e arki a begi sa Jezus, e begi gi you. Want terwijl je begering, gi you brada na you sa, Jezus e begering gi ook to na appa. En we hebben een voorrecht, brada na sa, u abi wan voorrecht. Ti dem manting, met Godo bless you in alles aan sa yo do, met alle de voornemens voor you geluk, terwijl you kar masra in de san sa yo do. Ti dem manting, and of you look u gonna is de mi teigi you ba, is de overwin ba, is de you overwin. Tide opo tide. Nou een nieuw day. Maak je planningen. Maak je plannen. Plan your day. Plan your day. Plan your day. Positief. Karmasra. Want God is geen God die negatieve dingen doet. Nee. No. God is liefde. En next no man change je na identiteit voor masra dat die liefde is. En no man change je voor liefde kona boosheid of na warok. No. Maar God na lobby. En ti de manting. Mi want tegi you. Opo ti de manting. Dat na amoro bigi gafo. A lobby. En bigi denki boom abra wasma. Begi denki boom ook to abra you feyanti. If a kon klop en you a suku nyang a suku watera. Mi want tegi taki blessing. Omdat you alles doet as aan de Heere. Jezus heeft geen vijanden. En had geen vijanden. Vijanden waren tegen hem. Maar hij hield van iedereen. En ti de manting. Mi want taigi you taki. Love you brada. Love you sa. En up one blessed day. Met ade moigi. Tide me begi masra gado. Bless you one tide manting. Go nanga one tide manting. San kar you gado papa. One te you edoro one presi. A feyanti abif go up the flug gado. Masra darom tide manting. Me begi giwa lobi wang. One sambe op op tiso broko. One sambe op op tiso swak yes. Gado me begi papa fi for quick gado papa de kenia fuden. Papa verkwek neken de knieën. Gado, papa verkwek den. Die den krak die masra. Papa, masra gado. Me begi you tide vanuit Radio Shalom taki. Denanga wansma. Gwenanga wansma masra. Papa in a name for Jesus. En gado, terwijl wansma osuku you tide manteng. Terwijl wansma olei wansma wantrawang kontot you. Gado, papa misap tak feest dena in die hemel. Denk je, abra je brada. Je sap je brada no bekeer. Tide mante mi want taigi je taki waka miting. Isabi, di ube do de ogri, di ube do de suta do. Uno be frede go do de ogri. Uno be frede fut nima, ni katifa beslissing. Well, no frede futara evangeli. No frede waka mit je brada. No frede fujeng a ware boodschap. No frede fujeng a blijde boodschap. Jeng a briti boodschap. Make a briti. Make a Breti like you. Make a she taki Amy Breti. Want you must strale uit. You must strale freedom. You must strale blessing uit. And bless once ma. No fluk once ma. Bless once ma. And today, me begi, me gado de nanga you. Wari ook gaat, wari ook ben. Mogen de Heere sa handen op uw leven rusten. In de naam van Jezus. Hallelujah. Dank u Jezus. Hallelujah.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schunk Center and Schunk's Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schunk's Center and Schunk's Music today.
5: De nieuwste Parabode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parabode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parabode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid, met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parabode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parabode Extra via www.parabode.com en volg ons op Facebook.
6: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
7: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
8: Zranazani, Naskip, Naviu.
9: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
10: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bitawiri moxalisi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, pompoen mix gerookte kip, cassavesoep met kip erin. En als groenten hebben wij kozenband en dagoeblad. Dus, wil je opnieuw verliefd raken, kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossie.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, broeders en zusters, luisteraars op deze Hernutter-programma. Vandaag, maandag 10 augustus. Ik ben broeder John Maat Kalsum van gemeente Wijitresno der IBGS te Leliendaal. En ik mag dan de dagwoorden, de overdenkingen voor deze week verzorgen. Mag ik u dan alvast groeten met de votum: onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk zijner handen. Genade zij u allen van God onze Vader en van Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Vandaag is 10 augustus en de dagwoorden voor vandaag, allereerst de dagtekst, die is gehaald uit Psalm 103 versen 19, die luidt als volgt: De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. En uit Matthäus 25, versen 31 tot en met 32, het is de leertekst: Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En het bijbehorend lied: Zijn troon omringt een glansrijk licht te schitteren voor onze ogen. Zelf engelen dekken het aangezicht en bidden neergebogen. Der hemelen boog omvat hem niet, hij is zichtbaar. Het schepsel ziet hem enkel in zijn werken.

Laat ons in gebed gaan, lieve trouwe God en Vader. Dank u wel voor deze nieuwe dag, deze nieuwe week die wij mogen ingaan. O Heer, we vragen u om uw leiding, om uw kracht, uw genezing, uw ontferming over elk van ons op deze dag, maar ook in de komende dagen van deze week. O Heer, wilt u ook dit gedeelte van vandaag, o Heer, uw woord zegenen en tot zegen te mogen zijn voor allen die het mogen aanhoren. Heer, dank u wel in naam van Christus Jezus. Amen, amen, amen. De schriftlezing voor vandaag, die is gehaald uit Johannes. Het is een serie lezingen voor deze week uit Johannes 8, de verse 46 tot en met 59. Laat ons luisteren. Daar staat: wie van u kan mij beschuldigen van iets slechts? Ik spreek de waarheid. Waarom geloof u mij dan niet? Wie bij God hoort, begrijpt wat hij zegt. Omdat u niet bij God hoort, begrijpt u hem niet. Hebben wij niet gezegd dat u een Samaritaan bent, zeiden de Joden. U bent bezeten. Ik ben niet bezeten, antwoordde Jezus. Ik eer mijn Vader, maar u doet iets anders, niets anders dan mij beledigen. Ik ben overigens niet op mijn eigen eer uit. God geeft mij eer en hij is degene die oordeelt. Onthoud dit, wie doet wat ik zeg, zal nooit sterven. Geliefde, dat is de tekst die wij mogen overdenken. De kern van deze bemoediging in Johannes, wat wij zo net gelezen hebben, Johannes 8 vers 46 tot en met 59, is dat Jezus, de eeuwige Ik Ben, is die ons vasthoudt. Die jou vasthoudt, waardoor de dood en de gebrokenheid van deze wereld nooit het laatste woord hebben. En hoewel dit gedeelte leest als een felle discussie met de Joodse leiders, bevat het juist voor vandaag een diepe, rotsvaste belofte voor jou, voor ons allen in het dagelijks leven. Er zijn drie beloften. Zoals we weten, staat Jezus boven de tijd en jouw omstandigheden. In vers 58 spreekt hij de machtige woorden: voor Abraham er was, ben ik. Hij is niet gebonden aan onze verleden, zorgen of de beperkingen van vandaag. Hij was er al voor jouw problemen begonnen en hij is er al in u en mijn toekomst. Waar begint eigenlijk het eeuwig leven, geliefde? In vers 51 belooft Jezus: als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood misnoemen in eeuwigheid. Onthoud dit, zegt hij. Wie doet wat ik zeg, zal nooit sterven.
En dat betekent dat jouw ziel, onze ziel, veilig verankerd is bij hem. Wat voor tegenslag het ook mag zijn, het zij fysiek of anderszins, zoals angst, kunnen onze diepste identiteit en bestemming nooit roven in Christus Jezus. Verder hoef je jezelf niet te bewijzen of te verdedigen in je geloof. Jezus zegt in vers 50 en 54 dat hij niet zijn eigen eer zoekt, maar dat hij de eer van de Vader zoekt. Wij, u als volger van Christus, hoef je de strijd om erkenning in deze wereld niet te winnen. Maar in geloof win je van alles. Nogmaals, van alles. Jouw waarde die ligt volledig verankerd in de liefde die de Vader voor Jezus Christus en dus voor jou en elk een heeft. Zolang u gelooft, zolang u in Christus blijft. En wanneer, zoals we weten, geliefde broeders en zusters, niet iedereen heeft het makkelijk. Voor sommigen, wanneer de wereld om je heen onrustig voelt, of wanneer mensen je niet begrijpen, mag je rusten in feite dat de grote ik ben aan jouw zijde staat. Je hoeft het niet alleen te doen. Bewaar zijn woorden van liefde en waarheid in je hart. En laat vandaag dat jouw kompas en je rustpunt zijn. Maar jullie, staat er, geliefde, lieve broeders en zusters, moeten ervoor zorgen dat jullie groeien in je allerheiligst geloof. Dat doe je door bij het bidden te laten leiden door de Heilige Geest. Blijf leven vanuit Gods liefde die in jullie is. En blijf vertrouwen op de liefdevolle goedheid van onze Heer Jezus Christus. Hij zal jullie het eeuwig leven geven. Dat mogen we vasthouden uit Judas 1, hoofdstuk 1, versen 20 tot 21. En zoals we weten, vergeet ook het thema niet die wij hebben meegehad voor deze augustusmaand. Vernieuwt mijn geest, maak mij standvastig. Iedereen, we zijn werkelijk afhankelijk van hem. Weet je waarom? Omdat je het niet zelf hoeft te dragen. Daardoor zal het ook lichter zijn wanneer je in een moeilijke situatie bent. Dat je jezelf, jouw geest, jouw innerlijke, die mag je toevertrouwen aan de Heer. Bid, vraag en hij zal u gegeven worden. Amen.

Amen. Amen. Geliefde, mogen wij deze dag beëindigen met het gebed die de Heer ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam, o Heer, wil geschieden, uw woord van genade, dat het tot ons allen mag zijn, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze zondaren. Heer, gaat u verder met ons, in naam van Christus Jezus. Amen. Amen. Amen. Ik ben broeder John Mark Kalsum van gemeente Wichitresno. Ik groet u allen en wens u een gezegende dag verder.

0: is 9 uur.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begunu uno prefur pure dape. No sana a problem.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echt sweet tizzy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, bitawiri moxalisi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, pompoen mix gerookte kip, cassavesoep met kip erin. En als groenten hebben wij kozenband en dagoblad. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
3: Shalom, Easy Hours. Elke morgen van maandag tot vrijdag tussen 9 en half 11. Hier via Shalom FM. Voor de juiste arbeidsvitamine, inspiratie en bemoediging. Bent u zeker afgestemd tijdens Shalom Easy Hours via de FM 94.5. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio.

Dit is de AI version van Inda Yuru, een song uit de oude doos. Die onbekende song. Komt voor in de meeste lijsten van aanbidding uit de kerken. Inda Yuru gedaan door Prishan. Ja, een man die momenteel heel goed bezig is en een hele YouTube-channel heeft opgezet met de oude songs in een nieuw jasje. Ja, met natuurlijk behulp van AI. Nou, daarmee zeg ik goedemorgen en welkom bij Shalom Easy Hours live op de radio. U bent goed afgestemd. Het is de FM 94.5. Het station waar Christus centraal staat. Dat wil dus zeggen dat we niets anders doen dan gospel vanuit de FM 94.5. U mag ons ook beluisteren via www.shalomsuriname.com. Ik ben Leandro Marto Suwiknyo, uw presentator en gastheer tot en met 10:30. En we doen niets anders dan de rustige songs op de radio. Nou, van waar je ook luistert, ik zou zeggen, blijf gewoon afgestemd. Laat je bemoedigen en wees gezegend op deze maandag van 10 augustus 2026. Goedemorgen, welkom. Dit is Shalom Easy Hours. We gaan naar deze van Doe. When I pray.

Fayo Godu van niemand minder dan Lydia Singwai. Ja, daarmee doen we nog steeds. Shalom, Easy Hours. Welkom als u net erbij bent. Ik geloof dat u de zegen en inspiratie mag ervaren. Want de Heer is in ons midden. En het is de bedoeling dat u afgestemd blijft. En u zich laat bemoedigen vanuit Shalom FM. We gaan verder met Jessica Reedy. Met one of my personal favorite. Something out of nothing.

Dit is nog steeds Shalom Easy Hours. Dit is Ayrton en Greta Day met Solo Jesu. Een geweldig nummer tijdens deze editie van Shalom Easy Hours, waar we alleen de rustige zongs doen. Live vanuit de FM 945. Het is geworden 7 minuten voor 9:30 in de Republiek Suriname. De groetjes voor de mensen thuis, de mensen op het werk. En natuurlijk ook de mensen die luisteren vanuit het buitenland. We gaan verder met Travis Green. Dit is geen onbekende, een big tune. Intentional.

Dus ik met deze geweldige zang My Prayer stond ook op de nummer 1 positie van de hitparade hier bij Shalom FM. Ik geloof dat u nog steeds geniet van de bemoedigingen en al de rustige songs tot eer van God. Ik zou zeggen, blijf gewoon afgestemd en laat je zegenen tijdens Shalom Easy Hours op de radio. De blessings voor de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan terwijl u mag genieten van de FM 94.5. We gaan naar wederom eentje uit de oude doos. Niet al te oud. Lauren Daigle met You Say.

Who Am I van de welbekende Casting Crowns. Een bijdrage in Shalom Easy Hours op deze maandagmorgen. We willen vanuit deze plaats ook de familie Breveld en natuurlijk de totale Surinaamse gemeenschap condoleren met het heengaan van een bekende Surinamer. Dat is namelijk Borger Breveld. Dat is broertje van, of broer van onze Karel Breveld. Die kennen we hier van Taihori Tip. Heeft jaren zijn bijdrage geleverd. U bent goed afgestemd. Dat is nog altijd Shalom FM de 94.5. Met Shalom Easy Hour. Casting Crowns was dat met Who Am I? En op weg naar 10 uur gaan we naar een Surinaamse nummer. Dit is Miesa Castiri samen met Licenta Watsam Winters. Mikonu.

Sanya D. Daarmee zeggen we welkom in de tweede helft van Shalom Easy Hour. Het is 10 uur geweest. Dit is Janiviel Adam met Sanya D. Een van de nieuwe songs uit dit jaar uitgebracht. Nou, welkom terug bij Shalom Easy Hours. We zijn er tot 10:30. We zijn vanaf 9 uur begonnen op deze maandag van 10 augustus 2026. We blijven nog bij de nieuwe nummers. Van Janiviel gaan we naar Nova samen met Om J. Dit is Minaufika.

Michael W. Smith, je onbekende in de gospelwereld. Nou, met deze song ga ik u moeten groeten, want de tijd zit erop. We hebben nog ruimte voor 1 tot 2 nummers. Dan hebben we het gehad voor het betreft Shalom Easy Hours op deze maandag van 10 augustus 2026. We zijn er elke dag weer om 9 uur live vanuit de FM 94.5. Shalom met Daily Inspiration, Not Just Radio. Je mag ons ook live streamen via onze website, dat is www.shalomsuriname.com. We gaan eruit met een nummer van Vanessa Breidel. Ik ben Leandro Martos Uwiknyo. Tot zover mijn bijdrage in Shalom Easy Hours. We sluiten af met Mi Es Don Praxeri en daarmee zeg ik goedemorgen. Heb een gezegende dag verder.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga you si wan soro, go wan ting na datra. Chari you patna outu. Freiri nanga koni, weri you condom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fu eng.
3: Alla you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi teka horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
4: Would you please honor our special guest all the way from Uganda? This is the African Children's Choir.

We love Uganda. You can move a little.

0: Des elf uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw. Ik ben zuster Aruna en we zijn het half uurtje weer bij elkaar om onze hele leuke vrouwenpraat te hebben. Wat ik heb opgemerkt de laatste tijd is dat het heel moeilijk is om een bepaalde goede keus te maken in de winkel als je bijvoorbeeld honger hebt. Als ik honger heb, ik heb trek en ik stap een winkel binnen omdat ik misschien een paar kleine dingen voor thuis moet kopen, dan ben ik gauw geneigd om ook een pakje chips bij te nemen of een bol van Fernandes of noem maar op, iets zoets of zouts, een gebakken snack of een heel zoetigheid. En dat is helemaal niet goed voor je maag en voor jezelf. Dus we moeten keuzes maken om bijvoorbeeld liefst eten van huis mee te nemen. En dat heb ik dan ook gedaan de laatste tijd. Om eten mee te nemen zodat ik op straat geen honger heb. Dat ik geen trek heb. Dat ik een winkel binnenstap en ik wil dan gewoon iets uit de winkel eten. We moeten gezond blijven en op onze gezondheid letten, lieve mensen. Want er zijn ook zoveel importproducten waarvan we niet weten wat de afkomst is. Dus laten we voorzichtig zijn met onszelf. Ja? Hoe gaat het met jullie, met ieder die luistert? Hoe gaat het met jou, mijn lieve zus, mijn Jajas Rana Uma, mijn mede, hoe zal ik het zeggen? Want u bent een vrouw net als ik en we moeten vrouwen als ons opkrikken en altijd willen zien dat het goed gaat met de ander. Wij moeten elkaar niet in de haren vliegen. Oh, letterlijk kan het ook, hè. Maar we moeten elkaar helpen, omhoog helpen. Mooi. Over gezond gesproken, dan zou ik toch wel twee tips willen delen. Twee recepten eigenlijk die ik gevonden heb in een boek met visrecepten. Ik hou heel veel van vis, maar ik kan het niet zo lekker klaarmaken. Dus heb ik een visreceptenboek gekocht. En het heeft een paar hele... het is een oud boek. Laat maar even kijken hoor, van welk jaar het is. Want tegenwoordig kan je alles op het net vinden. Zodra je een recept wil maken, kan je gewoon op het net kijken. Laat maar even kijken. Dit boek dateert van... Ik zie geen copyright. Ik zie ISBN. Oh, het is van 2000. Van het jaar 2000. Copyright 2000, Nederlandstalige editie. En de titel is Vis en Zeevruchten. Nee, het grote boek met vis en zeevruchten. That's all, ja. En het heeft hele mooie recepten. Dus dit boek heb ik dan gekocht. Ik heb het al een tijdje, maar ik heb niet echt eruit gewerkt. Maar het wordt tijd, denk ik. Want toen ik het opensloeg om een paar recepten voor u te lezen, dan zag ik van, hey, het is echt wel aantrekkelijk. Oké, wat me heeft aangetrokken is dat woordje van piri piri garnalen. Nou, het klinkt zo Surinaams, hè? Piri piri. We herkennen het in de taal, we herkennen het in een bepaalde liedjes en zo. En dan zie je het hier in een Hollands boekje. Piri piri garnalen. Nou, de voorbereidingstijd is 20 minuten en 3 uur die je moet marineren. En de kooktijd is 10 minuten. En het is voor 4 personen bestemd. Wat heb je nodig? Je hebt 6 eetlepels olie nodig. 2 theelepels grof gesneden gedroogde Spaanse pepers. Wat zijn die Spaanse pepers? We hebben chilipepers hier, we hebben Madame Chanel. Oh, die Spaanse pepers zijn die ronde. Die ronde, je hebt ronde gele en je hebt ronde rode. Dat zijn de Spaanse. En dan heb je 4 grote tenen knoflook nodig. En die moet je ingeknepen hebben. In die knoflookknijper. Zodat hij helemaal fijn is. 1 theelepel zout. 1 kilo rauwe middelgrote garnalen. Dus niet die te grootste, maar de middelgrote. Die kosten volgens mij 240 of zo een pakje. 75 gram boter. En 60 milliliter citroensap. Je ziet dat wij de ingrediënten hier hebben. Het zijn geen ingrediënten die je hier niet kan vinden. En wat ga je doen? Je gaat de Spaanse peper, de knoflook. Wat moet je met die Spaanse peper doen? Oh, je moet hem grof snijden en drogen. Ja, dus die voorbereiding moet je treffen. Wauw, grof snijden en drogen. Dan wordt het echt pittig. Ik eet helemaal geen peper, maar als u peper eet, als u iemand bent die een peperliefhebber bent, dan zal het zeker heerlijk zijn. Oké, dus meng de olie, de Spaanse peper, de knoflook, het zout in een glazen kom en pel de garnalen behalve het staartje. Trek het donkere darmpje eruit en begin bij de kop. Schep de garnalen door de marinade. Dek de kom af en zet hem 3 uur in de koelkast. Schep af en toe om. Oké, 3 uren in de koelkast zetten en af en toe omscheppen in die kom. En dan verwarm je de grill, want dit is een grill en barbecueboek. Verwarm de grill voor op een zeer hoge stand. Verwarm de grill voor. Op een zeer hoge stand, leg de garnalen naast elkaar in een bakblik. Bestrijk ze met de resterende marinade en grill ze ongeveer 5 minuten totdat ze gaar zijn. En dan smelt je intussen je boter met citroensap in een pannetje. Dien de garnalen heet op en giet er wat gesmolten citroenboter overheen. Dus smelt intussen je boter met citroensap in een pannetje en dien de garnalen heet op en giet er wat gesmolten citroenboter overheen. Ja, dat is het wat de peri-peri garnalen betreft. Dat woordje peri-peri heeft me even aan het denken gezet. Want we hadden een opdracht in de klas, een muziekopdracht, waarbij de kinderen Surinaamse folksongs moesten zingen. En ik zei ze van, ze mochten geen liedjes als Anaisa en Afaisa en weet ik veel, dat soort gromma liedjes zingen. Ik vroeg me ook waarom, het werd een hele discussie. Want de studenten zijn al op leeftijd, dus ze kunnen hun keuzes maken. En ik zei ze ook, waarom niet? Dus daar begonnen ze maar echt te plagen in de klas. Zodra ze een lied tegenkwamen, dan zeiden ze, ja, deze gaan we zingen, deze gaan we zingen. En ik keek ze gewoon lachend aan. En ze wisten van dat het natuurlijk nee is. Maar op een gegeven moment had een groep studenten een lied uitgekozen. En het was te kort. Het ging over, was dat lied van A la Presi, Commissie d'Aboterie. En dat lied is een keukenliedje, toch? Overal waar je gaat, is er een keuken. En daar heb je dus overal waar je gaat in een keuken, dan krijg je lekker eten. Dus dan hadden ze dat lied gezongen, maar het was te kort. Dus ze zeiden van, weet je wat, we gaan moeten plakken, we gaan nog een lied erbij moeten nemen en het ook moeten zingen. Nou, ze hebben er iets heel leuks van gemaakt, want ze hebben volgens mij het volkslied bij gezongen. En om te groeten als laatst hebben ze een Indiaans lied bijgenomen waarmee ik niet helemaal eens was. Want ze zeiden, juf, dit wordt ook gezongen wanneer ze hun dingen doen. Ik zei van, oké, maar doe jullie maar. En dan zongen ze dat lied. Het was een Indiaans lied, maar ik ben vergeten hoor hoe het heet. En aan het eind dan hebben ze dit gezegd. Piri, piri, piri, piri. Ik weet niet wat het betekent. Of het echt een groet is of niet. Maar dus dat woordje hier heeft me aangetrokken. Waardoor ik dit recept heb gedeeld. Ja, we moeten echt heel erg oplettend zijn. Wat we doen en zeggen en zingen en noem maar op. Want het is belangrijk dat je precies weet wat je doet in dit leven. Het is niet gewoon leven. We leven niet gewoon. Maar we hebben een doel en we hebben een bestemming. Dus vandaar dat je op moet letten. Want elk woord kan een sta in de weg zijn voor je doel en je bestemming. Maar piri piri in Surinaams betekent in pira a garnaal. Dus je moet het schillen. Je moet hem openmaken. Pira a bakba. Ja, toch schil die bakoven. Dat is piri. En het klonk zo Surinaams in mijn oren. Dat ik dus dit heb uitgekozen. En dan wil ik nog een recept met u delen. Dat is gebarbecuede vis met ui en gember. Wel, wauw. Ik vind dit zo spannend. Want ik wil het ook gaan doen. Ik heb het nog niet gedaan. Maar ik ga het met u delen. En dan weet ik zeker dat er meerdere mensen zijn die proberen. En hoe meer mensen proberen, hoe meer resultaten we hebben. Oké, gebarbecuede vis met ui en gember. Wat heb je nodig? Nee, wat is de voorbereidingstijd? 25 minuten en 20 minuten marineren. Kooktijd is 25 minuten en dit is voor 4 tot 6 personen. Wat heb je nodig? 1 kilo kleine, hele stevige witte vis. Bijvoorbeeld, hier staat rode poon, karper, snapper, schoongemaakt, geschubt. Welke witte vis hebben we? Wit-witty. Wit-witty is zo zacht, hè? Kan je die wel barbecuen? I don't know. Maar mensen die verstand hebben van vis, ik ga bij mijn partner te raden gaan. Welke stevige vis je op de barbecue kan zetten. Oké. Dan heb je nodig 2 theelepels groene peperkorrels uit een potje. Uitgelekt en licht gekneusd. Peperkorrels, dat is zwarte peper, maar in die korrelvorm. Dus hij is nog niet fijn gemaakt. Nou, hier staat 2 theelepels. Dat zijn hele kleine lepeltjes. Uit een potje, uitgelekt en licht gekneusd. Dat wil zeggen, je moet hem... Ja, ik heb geen idee hoor. Ik ben echt geen keukenmens. Maar ik zou dan gewoon mijn zwarte peper gebruiken. Naar smaak. Dan heb je 2 theelepels fijn gesneden rode Spaanse pepers. We zeiden al, die Spaanse pepers zijn die ronde. Ronde gele, ronde rode. Maar dan moet je hem fijn snijden. En als je hem hebt fijn gesneden... Dan, gewoon fijn snijden, hè. 3 theelepels vissaus. Oh, ik heb een vissaus van Sunyi heb ik in de kast staan. Maar die is wel heel zout, hoor. Dus ik gebruik niet zoveel. Ja, theelepels, ja, kan wel. En 3 eetlepels olie. 2 uien in dunne ringen. 1 stuk verse gember van 4 centimeter in dunne schijfjes. 3 teentjes knoflook in flinterdunne plakjes. En 2 theelepels suiker. 4 lenteuitjes julienne. Vraag me wat julienne lenteuitjes zijn. Zijn dat hoe heet dat, prei? Kan ook prei zijn. Dus zoekt u even op wat het is, want dat heb ik niet opgezocht. En dan heb je een dipsaus met citroen en knoflook. Daarvoor heb je 60 milliliter citroensap nodig. 2 eetlepels vissaus. 1 eetlepel suiker. En 2 verse rode Spaanse pepertjes. Fijn gesneden. En 3 teentjes knoflook gesneden. Nou, waarschijnlijk zijn die Spaanse pepertjes dan niet zo heet. Hè? Want ik zou dat echt niet kunnen eten als het echt heet is. Mooi, dus wat zijn de ingrediënten? 1 kilo kleine, hele stevige witte vis. 2 theelepels groene peperkorrels. Oh, groene peperkorrels, mijn lieve mensen. We moeten goed lezen. Uit een potje, uitgelekt en licht gekneusd. 2 theelepels fijn gesneden rode Spaanse pepers, 3 theelepels vissaus, 3 eetlepels olie, 2 uien in dunne ringen, 1 stuk verse gember van 4 cm in dunne schijfjes, 3 teentjes knoflook in flinterdunne plakjes en 2 theelepels suiker. Verder 4 lenteuitjes julienne. Ja, dat vind ik een mooi woordje. En dan heb je dipsaus met citroen en knoflook. Daarvoor heb je nodig de 60 ml citroensap, 2 eetlepels vissaus, 1 eetlepel suiker, 2 verse rode Spaanse pepertjes fijn gesneden en 3 teentjes knoflook gesneden. Mooi, dan gaan we nu naar het recept. 1. Spoel de vissen schoon en dep ze droog. Snij ze op het dikste stuk aan weerskanten 2 of 3 keer diagonaal in. Dat is in kerven toch, maar niet met die ribben mee. Maar gewoon een dwarse snee in die rug, kan je zeggen. Aan de zijkant. En dan meng de peperkorrels, Spaanse peper en vissaus in een blender. En bestrijk de vis met de pasta. Oké. En hierna zet je de vis 20 minuten in de koelkast. Dus het eerste gedeelte is dat je ze droog dept wanneer je ze hebt schoongemaakt. Je snijdt ze op het dikste stuk aan weerskanten 2 of 3 keer diagonaal in. Meng de peperkorrels, Spaanse peper en vissaus die je hebt, zoals ik het heb van Sunny. Zet ze in een blender en bestrijk de vis met deze pasta. Oké, 20 minuten in de koelkast. Daarna vet je een zeer hete grill of barbecue plaat in met 1 eetlepel olie. Rooster de vis 8 minuten aan beide kanten of totdat het vlees gemakkelijk loslaat. En zet de vis niet te dicht bij de grill, bij het grill element. Yes? Oké, dus je gaat die zeer hete grill en barbecue plaat invetten met 1 l olie en dan zet je die vis 8 minuten aan beide kanten om te roosteren. Oké, daarna verhit je de rest van de olie intussen in een pan en bak je de uien op een matig vuur goudbruin. En dan voeg je de gember, de knoflook en de suiker toe en bak je ze 3 minuten mee. Toch? Dus je verhit de rest van de olie in een pan en je bakt de uien op een matig vuur goudbruin. Wanneer het goudbruin is, dan voeg je je gember, je knoflook en je suiker toe en bak je ze nog 3 minuten mee. Schep de uienmassa over de vis en strooi de lenteuitjes eroverheen. Oké, dan roer je de dipsaus ingrediënten door elkaar totdat de suiker is opgelost. De dipsaus ingrediënten doe je door elkaar totdat die suiker is opgelost. Dat serveer je bij de vis. En that's it. Nou, dat klinkt heerlijk. Ik ga het zeker proberen. Ja, ik ga het zeker proberen en u ook. Dus dat hebben we samen geprobeerd. En mensen die van koken houden, voor hun is het een fluitje van een cent, hè? Ja. Maar voor mensen als ik, ja, wij moeten extra moeite doen. Maar het gaat lukken, want God is goed. Ja, we hebben een music break en dan zijn we zo meteen terug bij het onderwerp van vandaag. Tot zo!

0: ja, wij zijn hier terug bij elkaar in het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. En we hebben een music break gehad. Ik bid altijd dat jullie echt dat lied in je laten zinken. De woorden en het uitzingen voor de koning der koningen, de Heere Jezus. Ja, we zijn nu terug met het onderwerp. En dat is, God doet geen half werk. En dat is ook zo. En ik wil hierover praten aan de hand van iets dat gebeurd is. Dus het is eigenlijk een getuigenis waarbij ik keer op keer zie dat de Heere zo trouw is en dat hij werkelijk geen half werk doet. God doet geen half werk. En de Heere heeft me een aantal keren geleid om met mensen samen te vasten en te bidden als ze in een bepaalde situatie zijn. En wat ik persoonlijk heb gezien bij dit vasten en bidden, is dat, dat de Heere dingen afmaakt. Hij doet geen dingen half en dan zit je midden in de zee op een bootje en je weet niet waar je naartoe dobbert. Nee, het gaat dus om het Daniël vasten. Het gaat om het Daniël vasten van Daniël 1, waarbij 1 of 2, waarbij Daniël weigerde om het voedsel van de koning te eten. En dat hij zegt van, geef mij 10 dagen alleen groente te eten. En hij had in zijn hart, had hij zich voorgenomen om zich niet te verontreinigen met het voedsel van de koning. Wat was het voedsel van de koning? Varkensvlees werd ruim geroosterd en op tafel gezet. En als je kijkt naar die film van Esther, dan zie je ook dat ze ergens dat de neus optrekt voor dit varkensvlees dat ze krijgen om te eten en dat ze het gooit voor apen. Dus Daniël had zich voorgenomen om zich niet te verontreinigen. En dan eet hij dus 10 dagen lang groente, groente met rijst. En dan moest de overste die over hun ging, want hij had het samen met zijn 3 vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, gedaan. En hij moest ze dan na 10 dagen examineren, onderzoeken en kijken hoe ze eruit zagen. Want hij zei, je wil dat mijn hoofd eraf gaat. Hè? Als het niet goed gaat, jullie gaan er niet goed uitzien. Dus mijn hoofd gaat er vanaf gaan. En dan zei Daniël, probeer maar. Je gaat zelf zien. Dus hij heeft die uitdaging aangenomen. En God is ook een God. We moeten hem niet uitdagen, maar we moeten de situatie uitdagen tegenover onze God. Dat hij groter is dan onze situatie. Oké. Dan zie je dat hij ze na 10 dagen checkt en hij ziet van wauw, zij ziet er veel en veel beter uit dan zij die het eten van de koning hebben gegeten. En omdat het dus zo was, mochten ze doorgaan met hun eigen voedsel. Ze glommen meer, ze waren krachtiger enzovoort. Ze waren ook pinterder, noem maar op. Dus ze mochten doorgaan ermee. En dit is het vaste dat ik dan met bepaalde mensen, met een heleboel mensen heb gedaan. Dat we 10 dagen geen vlees en vis eten. We eten alleen maar groenten. En als je bijvoorbeeld het tussendoortje wil, dat je goed oplet wat het heeft. Soms vergeet je, weet je. En ik had verleden soesjes gegeten met lekkere, wat was dat heerlijk. Het was extra heerlijk, omdat ik dagenlang geen vlees en vis had gegeten. Dus dan proefde ik het zomaar. Toen ik al lang klaar was met eten, dacht ik, oh, mijn gus, ik heb me vergrepen. Maar goed, God is zo genadig, hè. Wauw, als het niet zijn genade was, was ik direct doodgevallen. Maar de Heere is echt genadig. En in dit vaste met de mensen, wanneer je dan 10 dagen bij elkaar komt in de nacht, want we zijn niet bij elkaar. We wonen ver van elkaar, dus wat doen we? We vasten, we bidden, we doen onze ding. En dan 's avonds komen we bij elkaar om te bidden. Wel, wat ik gezien heb, is dat God wonderen doet. Hij doet heel veel wonderen. Hij beantwoordt gebeden op bijzondere wijze. Het gaat niet echt om het vaste, denk ik. God vormt jou door het vaste heen. Dat je hem meer zoekt. En omdat je hem meer zoekt, dan ben je dichter bij hem. En dan zie je dat hij zoveel dingen doet voor je. Dus we moeten een levenshouding hebben van altijd de Heer te zoeken. En dan zie je dat hij geen half werk doet. God doet geen half werk. Hij gaat een bidder niet laten staan. Hij gaat een zoeker, laat hij zich vinden. Bij een zoeker laat hij zich vinden. En hij gaat dingen doen waarbij je ziet van, hé, maar dat is nog niet gebeurd. En dan zie je plotseling op mijn laatste moment, dan gebeurt het wat datgene dat nog, dat laatste puzzelstukje, komt op zijn plekje. Is dat niet geweldig? Onze God is een geweldige God. Hij is een machtige en een liefdevolle God. En hij laat geen bidder staan. God doet geen half werk. Dus als u nu in een vaste bent, in een gebed of wat dan ook. Of in een situatie. Als je in een situatie bent, ga vasten. Doe het Daniël vasten. Dat is het makkelijkst om vol te houden. Omdat je dus gewoon eet. Maar je eet geen vlees en vis. En dat is toch ietsje makkelijker voor mensen die het niet echt kunnen volhouden. En dat je dan merkt dat je echt dichter bij de Heere komt. Ja, dat was wat ik wilde delen met u. Ten aanzien van onze God die geen half werk doet, ook bij u niet. Dus wees alert. God gaat hele dingen afronden voor jou. En dan zien we elkaar terug bij het volgende programma. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat op prijs. Dus heb je het Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abo a new verfi. Verfi.
1: Hè?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat die.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen ik ba. Verfi. Na a new merk toch. En na verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Mibo ver van een 4 jaar.

0: Het is 12 uur.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
2: Ik wil u zeggen vandaag, mijn broeder en mijn zuster, Jano was so sma. Kies je schreef. Word wakker. Drink een beetje suikerwater. Drink suikerwater. Kies je schreef. Deze zoon, deze verloren zoon, hij is zichzelf kwijtgeraakt. Kwijtgeraakt, zodanig dat hij laag is gevallen. Maar er is een mogelijkheid om laag te vallen en weer op te staan. En het begint bij Jesus Revi. Die verloren zoon had nog steeds een vader. Die weg naar die vader bestond er. Hij had nog steeds toegang tot de vader. Maar er moest iets gebeuren met zichzelf. Ambim Kisens Revi. Ik weet niet, maar ik maak een paar mensen wakker hier zo. In kies je schreef. Iedereen een situatie, maar in kies je schreef. Want pas te luister, God verandert niet. Die vader van die verloren zoon is niet veranderd. Ja, hij is vergevallen, maar die vader was liefdevol. Die vader, de liefde van de vader veranderde niet. En de vader had eigenlijk al bestemd in zijn hart, even boilies kom bakken, moet herstellen in ere. Maar ik profeteer over iemand. U wordt in ere hersteld in de naam van Jezus Christus. En soms die situatie, pastor, is soms een zegen. Want als een situatie nog bent, een verloren zoon wordt dan verloren. Maar situaties en omstandigheden hebben een manier om je te brengen op je knieën. Om te beseffen. Want eigenlijk, als je het mij vraagt, een verloren zoon die staat toen zie langer naar de agu. Ik wilde het netter zeggen tegen u. Maar voor sommigen van u is dit uw persoonlijk woord. Ik aan toemsi langa naar den doodvis die agu. Want je bent meer dan die doodvis die agu. Je bent meer dan die doodvis die agu. Kies je schreefi. Wat ageer je dit toch van die adelaar? Per ongeluk, want ik zie van adelaar belanden. In wang. Ik zie van kippen. Per ongeluk. Weet ik veel hoe. Een adelaar kon geboren tussen alleen kippen. Een adelaar en jalek van kip. En wakkelijk van kip. Van voren toch? Want mensen doen denken wat de kip voor u, mijn goede. Hij njallek wan kip, wan voor u. Hij wakkelijk wan voor u. En op den duur ziet die adelaar, een grote machtige adelaar, vliegen in de lucht. En hij kijkt ernaar en hij bewondert het. En hij vraagt aan die kippen, wat is dat? En weet je wat die kippen aan hem zeggen? Dat is een adelaar. Maar dat heeft niets met ons te maken. Wij zijn kippen. En die adelaar gaat door als een kip. Eet als een kip. Maakt geluid als een kip. En op den duur gaat dood als een kip. Iemand schreeuwt God verbied. Kies iets, Revi. Kom op, iemand schreeuwt daar. Kies iets, Revi. Je bent te lang met kippen geweest, man. Je bent te lang met kippen geweest. Terwijl je een adelaar bent. Wat doe je op de grond? Wat doe je op begane grond? Waarom ben je daar? Je loopt als een kip, je eet als een kip. Terwijl je een adelaar bent. Waar is mijn kiesjes, Revi? Waar is mijn baren eten, Walis? Kiesjes, Revi. Een paar van u zijn in slaap gevallen. Een paar van u zijn nog steeds in die shock. Maar vanmorgen is het de bedoeling dat ik kies, Revi. in kies Jusrevi, want hij las Jusrevi, hij vergiet die. Je bent een beetje vergeetachtig geworden. Die situatie is zodanig geweest in uw leven dat hij vergiet die. Maar kies Jusrevi. Want you nou een nieuwe creatie. You nou een nieuw sotusma. Je bent geschapen in Christus. Je bent meer dan overwinnaar. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Kies you, Srevi. Ja, er zijn situaties, maar je bent boven die situatie. As a matter of fact, je bent met Christus gezeten in de hemelse gewesten als een arend aan het vliegen. En je deelt hier met kippenproblemen. In de naam van Jezus, je bent groter dan je kippenproblemen. Je moet nu vliegen als een arend. De tijd is aangebroken voor een paar mensen hier om te beginnen te vliegen. Want je was te lang hier zo bezig te pikken, maar je moet vliegen. Kies you, Srevi. Je bent een nieuwe schepping. Je bent gezegend met allerlei geestelijke zegeningen. Waar? In de vlieg als een arend. In de hemelse gewesten. Dat wil zeggen, mijn broeder en mijn zuster. You, nou een man of een oma. Samus waka, leg you Srevi. Want ik ben last Jusrevi. Ik ben waka shen shen. Maar die de im kies Jusrevi. Wacht eens even. Ben ik niet te lang met Agus hier zo? Ben ik niet te lang met kippen hier zo? Wacht hier. Me, zo'n man. Arki. Bent u nog met mij? A eerste sani. Sa a zo'n taki. Atak. Wacht even. Mi jazo na Agu. Dan mi pa. De dappen. Zelfs de dagloners hebben een o. U heeft te lang gekeken naar gebrek. Terwijl u bent overvloed. Want als je duistere ogen hebt, zie je alleen gebrek, hongersnood, wat er niet is, problemen, situaties, man, vrouw, kind, werk, collega. Alles wat zijn niet. Maar die deem kies is revi. En begin overvloed te zien. Was maar kies is revi. Kies is revi. As a matter of fact, predik even voor iemand naast u. Predik kies is revi. Come on, bemoedig de persoon. Bemoedig de persoon. Ik ben niet wansani, maar kies is revi. Was aan be shock you, maar kies is revi. My God, want tous my ekis des revi today. Want tous my ekis des revi. Want tous my ekis des revi. Er is een opmerkelijke tekst. Prediker 10 vers 7, die is de laatste tekst dat we lezen. Prediker 10 vers 7. Hier ziet Salomo een omgekeerde wereld. Salomo zegt, slaven zag ik te paard en vorsten te voet gaan als slaven. Begrijpt u wat Salomo hier zegt? Een compleet omgekeerde wereld. Eigenlijk zijn we vandaag gekomen om die omgekeerde wereld weer recht te zetten. Want slaven zag hij op paarden. En prinsen en prinsessen zag hij te voet gaan. Slaven op paarden. En prinsen gaan te voet. Deze omgekeerde wereld, ik bestraf het in de naam van Jezus. En we zeggen het recht in Jezus' naam. Prinses, ga weer op uw paard. Prins, ga weer op uw paard. Want je wakker, terwijl slaven rijden op paarden. Maar in de naam van Jezus, we nak de slaaf puro voor wie asi. Want de asi naf mi, na mi aba asi. Mi wa go tap mi asi. Kies je Srevi. De tijd is aangebroken dat die omgekeerde wereld gekeerd moet worden. Zet het recht. Het kan niet zo zijn dat je nou een goedusma, maar je pina. Nee. Hey, im kies je Srevi voor zijn situatie veranderen. Wat is mijn argument? eigenlijk die verloren zoon is niet hersteld omdat hij naar huis is gegaan. Hij is hersteld bij zichzelf, daarom is hij naar huis gegaan. In een wacht die de situatie verandert. Yusrev moest beginnen veranderen. Yusrev moest kiezen Yusrev. Want als hij kiest Yusrev, vroeg of laat, a situatie o kenki. A tafra o draai. Vroeg of laat. Kies Yusrev. Het is onmogelijk dat ik kies Yusrev en was aan het veranderen. Mijn bemoedig was met idee. Misschien bent u ontmoedigd en de situatie verandert maar niet. Kan de imp kies Yusrev. Want ik las Yusrev. Was aan psa. In plaats van dat je gaat in je kracht, ga je in je vlees. Maar kies Yusrev. Kies Yusrev. Kies Yusrev. En u bent moe. In last krakti. Die situatie het heeft je eigenlijk gebracht buiten adem. Zoals u geestelijk u deed. Ja, zo weer. Bijna mijn oma blauw. Maar de Bijbel zegt, jongelingen worden mat en moe. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Kies je schrijf hier. Zoals maar waar kies Yusrev. Dus ik wilde het niet zo letterlijk vertalen. Maar hoe vertaling ik niet, krijg je zelf. Voor de mensen die meer Nederlands georiënteerd zijn, krijg jezelf. Want broeder, ik corrigeer me, ja, zo correct Nederlands. Kom tot uzelf. Ja? Wat maar, kies Yusrev. Soms moet u kijken naar uzelf in de spiegel. En zeggen van, hey, a situatie is anomie. A toestand is anomie, ja zo. Mim kies Yusrev, man. Mim kies Yusrev. Mim deen a situatie is toem si langa. As an concerno. Mim kies Yusrev. Mim kies Yusrev, want ik ben een prins. Maar me go te voet. Terwijl mijn poen assie. Dan was slaaf dat op mijn assie. Iemand moet stoutmoedig beginnen te worden. En zeggen, weet je wat? Mijn weren in een situatie die zie. Een situatie die heeft me moe gemaakt. Die toestand thuis heeft je moe gemaakt. Je man heeft je moe gemaakt. Maar kies je schrijf je. Want toen zuster ja, ze hem kies je schrijf je. En als je dacht dat vrouwen mannen niet moe maakten. Is niet waar. Man, kies je schrijf je. Als u moe bent, de Bijbel zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En hey, oh Mickey, kies Yusrev. De psalmist zegt, hij doet mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Kies Yusrev. Sommigen van u moeten bij de Heere gaan aan rustige water, aan grazige weiden. Want je bent moe. Moe van die situatie. Maar kies Yusrev. Anderen van u zijn geschokt. Want iets zo ingrijpends is gebeurd in uw leven. En sommigen van u, het is al lang geleden als Anipsa. Maar tot nu toe bent u in een staat van shock. Kies Yusrev. Drink suikerwater. Geestelijke suikerwater, Mickey. Kies Yusrev. Want ik tantum silanga in een shock. Want a shock verlam you. Want new opportunity did up here. Gado open one dorogi. Maar je bent nog steeds in shock. Want je kan niet vooruit. Maar die deur is open. In de naam van Jezus. Kies Yusrev. Want you must go. Na ina opo doro. San gado giu. Kies Yusrev. Anderen zijn compleet afgeleid. Gado giu one richting pe im go. Maar op een of andere manier ben je af afgeleid, afgedwaald. Ik weet wat hertra route. Wat hertra route. I las passie. Zij die las passie, omdat die las is revi. Maar in de naam van Jezus, kies je revi. Kies je revi. Geen afleiding meer. Geen afleiding. Sommigen van u hebben een reset nodig. Want kies is revi reset. Geen enkele situatie, mensen, kippen, weet ik veel wie, zal in staat zijn om u af te leiden. Want die wiki, ik kies is revi. Je bent wakker geworden. Wacht die, pimego. Mimgo in de juiste richting. Sommige mensen, u krijgt een geestelijke redirection. U ging een verkeerde richting op omdat u in slaap bent gevallen. Maar u gaat terug in de juiste richting. Waar God u heeft geroepen. Was maar waar kies is revi. Kom tot uzelf. Want je bent geroepen. Er is een bijzondere hoop die deze roeping wekt. Je hebt een erfenis. Je hebt assets. Je hebt geestelijke hulpbronnen. En je hebt toegang tot deze hulpbronnen. Want God Almachtig is uw bron. En de psalmist zegt, al mijn bronnen zijn in u. Je hebt de erfenis ontvangen. Je hebt er niet voor gewerkt. Je hebt geloofd in Jezus Christus. En in het volbrachte werk. Kies je revi. En je hebt ook kracht ontvangen. Overweldigende kracht. Dat want taki. If a debris of de demonen en alle de trawante. Want kung fu saboteer you. Je hebt overweldigende kracht ontvangen. Om op te staan tegen de hele legermacht van de vijand. Want de Heere heeft u kracht gegeven. Het is een overweldigende kracht. Dat wantaki, alle krachten die komen om u te overweldigen, ze gaan versteld staan. Want ik kies iets revi, you are overweldigd in nu. Het is een overweldigende kracht. Iemand is een overweldigende kracht. A kracht dat je kies. Je bent een kind van God. Maar soms vergeten we het. Iemand zegt, wat mensen dan ook wilden denken, wat mensen dan ook wilden zeggen, alle meningen van andere mensen ten spijt, want nou, je kies je strefi. Iemand geeft de Heer een prijs, want die kies je strefi. Come on, somebody give God praise. Iemand geeft een prijs. My God, my God, my God. Want hoe is mijn kist en schrijf je baldadig nog nodig? Ik kies en schrijf je reet. Ai, ai, ai, ai, ai. Die varkenstal, a agupeng, aan of you. A benarde situatie, aan of you. A armoede, aan of you. A siki, aan of you. A mandi, mandi, fasi, aan of you. Maar was maar kies is revi. Kom on, iemand tek even op uw hoofd. Kies is revi. Was maar seki ede even. Lukbun tak den wiri no sani. Kom on, was maar seki ede even. Tek one stand. Kies is revi. Ja toch? Want na lek one boxring. A tegenstander wiep atrawang. A wiepe, a nake, a mepeng, a nakeng. No afadong, a coach kong. Wanneer hij in die hoek is. Hey, kies is revi. Come on, take krakti. Take blow. Laat me een beetje water spuiten in je gezicht. Huh? Kom je nak even. Want in kies is revi, want itranga moramang. Je hebt more techniek moramang. Je hebt more middelen moramang. Je power biggie moramang. Je hebt more training lekker man. Kisses Revi. Go in a liga. They weeping. Kisses Revi. Kisses Revi. Ay, ay, ay, ay, ay. What is my kisses ref today? Want die belasting ref, maar jouw venue ref bakken. Je gaat die overvloedige jou vinden. Jij kiest een overvloedig you. A good you. A gezond you. Accepteer dat ding niet zo, man. Leep je gado. Ik tek genoegen aan de agu. Dat ben je beki de agu nyang. En dan nog erbij de negi a agu nyang. What is that now? Was maar kies je ze. Iemand moet een beetje boos worden in de geest, man. Was maar, ik ben lief Toomsi. Ik ben teken Toomsi. Je tolerantiegraad is een beetje te hoog geweest. Je moet niet meer zoveel tolereren. Je moet even opstaan en zeggen, Guillermo, Asan kon lange, Asan kon furu, Miko werno, Asari, me kies misrevi, me wiki. Kom maar, als dat uw getuigenis is, geef de Heere prijs. Kies je Revi. In je business, kies je Revi. In je rokope, kies je Revi. In je huis en familie, kies je Revi. Als man, als vrouw, kies je Revi. Want je kies je Revi. Vroeg of laat, als aan kinky. Kom on, iemand geeft de Heer prijs. Was maar maar halleluja! Kom on, stro, halleluja! Wacht. Kom hier, look van want toes maar kies de Revi en prijs aan gado. Kom hier. Kom on. Halleluja! Yes! Revi. Is krek maar kies je Revi. Kies je Revi. Ik weet maar kies je Revi. Ay, ay, ay, ay, ay. My God, want toes maar etek de winning omdat de kies de Revi. En wacht niet totdat die situatie verandert. Want if you verander, eigenlijk etek as an ikba. Kom on, Wasma. Ik tek als aan ik bij je verander. Dat wil zeggen, ik hoef niet te wachten op dat huis of op die auto. Maar als ik kies misrevi, kan ik de Heer beginnen te danken. Halleluja. Mijn afzien overwinning eten. Maar als ik verlichte ogen des harten heb, Messia overwinning. Sla iemand naast u en zeg aan de persoon, kies misrevi. As a matter of fact, vraag aan de persoon. Ik kies Israëli. Ik kies Israëli. En als je vindt dat een persoon net twijfelt, zeg als maar even. Zeg heb je zo. Tak, ik kies Israëli. Kies Israëli. Come on, kies Israëli. Ik wil aan de kies Israëli crew vragen om op te staan en de heren een kies Israëli prijs te geven. Come on, what's my giga do one kiss is every praise? Yes! Hallelujah! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Oh my God, my God. We gaan een kiesisrevi afsluiting doen. Kom ons, iemand schreeuwt nog voor het laatst. Kiesisrevi. Halleluja. Amen. Kom on, want toen kiesisrevi is maar wijven even. Kom op, zijn er een paar kiesisrevis, maar daarboven, kom, laat me uw hand zien. Halleluja. profeteer over u. No die u kies u schrijf. A situatie e kenki. No die u kies u schrijf. A situatie e verander. Want u verander. Halleluja. No die u kies u schrijf. Komt uw blijdschap terug. No die u kies u schrijf. A innerlijke vrede sa ibelassi. Kom terug. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Breng kiesjes even overal. Breng kiesjes even in uw huwelijk. Want zo'n voor las uw huwelijk. Je bent getrouwd, maar je las uw huwelijk omdat u las uw schrijven. Maar kies uw schrijven en vind maar kandra bakka. Was maar kiesjes even. Vader, we danken u voor verlichte ogen des harten. Heer, ook zij die kijken via livestreaming. Verlichte ogen des harten. Zodat we mogen weten dat we erfgenamen zijn van God. En mede-erfgenamen van Christus. Zodat we mogen verstaan de erfenis die wij hebben ontvangen van u. Die overweldigend grote kracht. Heer, we zijn niet krachteloos. We zijn niet hopeloos. Maar soms vergeten wij. Soms wij lassen schrijven. En dan doen wij en zeggen wij dingen die we eigenlijk niet mogen zeggen. Want we lassen schrijven. Maar vandaag, die dit idee, we kiezen schrijven. En we zien wat we hebben ontvangen, wat we reeds hebben ontvangen van u. Verlichte ogen des harten. Verlichte ogen. Breng licht in ons wezen. Licht. Zodat we mogen zien. Heer, en ik dank u wel bij voorbaat. U kent alle noden hier in dit huis. Hier bij de gelovigen. Ik spreek uit gezondheid en genezing over elk lichaam. Ik spreek uit dat u de situatie keert. Er komt een keer een verandering. Een drastische verandering. Ik proclameer dat deuren open zijn voor u. En dat nu, daar ik is Israëvi, u gaat in die open deur. Die deur die de Heer voor u heeft. In de naam van Jezus Christus. Ontvang, hef uw handen op. Ontvang uw doorbraak. Ontvang financiële doorbraak. Ontvang doorbraak in uw familie. Bij onbekeerde waarvoor u al jaren bent, ontvang antwoord. Situaties die al jarenlang vastzitten, ontvang doorbraak. Ontvang herstel. Ontvang rust. Ontvang het nu. In Jezus naam. De Heere, Heere zegene u. En hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u shalom. Vrede. In Jezus naam. Amen. En amen. Kies u schrijfie. Kies u schrijfie. Amen. Halleluja.
1: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beininon. Şıp şıp tırırtı. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Het is 1 uur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Tijd voor de Happy Hours live op de radio. U bent goed afgestemd. Het is de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration. Not Just Radio. Ik ben Leandro Martos Uidjo. En ik groet u op deze maandag van 10 augustus 2026. En natuurlijk heet ik u van harte welkom in de Happy Hours. Want zonder u geen happy hour. U mag dus vandaag wederom bellen of appen naar de studio. Als u wilt groeten, bemoedigen, feliciteren of je pokus wil aanvragen. Kan tot 2 uur. En na 2 uur krijgt u de verplichtingen en natuurlijk de aangevraagde songs. Dus welkom erbij. We gaan het weer gezellig maken en we gaan getuigen van deze grote en levende God. Yes, that is what we do here on the 94.5 FM. Nou, we gaan meteen van start. Want we kijken of vandaag die staat klaar. Het woord van de sponsor, dat staat ook klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

Geweldig gedaan door Prishan. Die heeft de tijd genomen om de oude liederen in een nieuw jasje te stoppen. Dit is the favor of God. Ja, the blessive Masrat did that up me. Onze kick-off voor vandaag. Daarmee zeg ik welkom mensen. De lijnen die staan open. U mag dus bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokoes aan te vragen. In elk geval, de happy hour is live. 422-650. Dat is waarop je mag bellen. Nogmaals 422-650. Of je WhatsApp naar 875-5358. 875-5358. Dat zijn de nummers van de happy hours. Tot en met 2 uur. Na 2 uur de pokoes. So welcome and enjoy the happy hours live on air. We feliciteren alle jarigen. We feliciteren alle, ja, alle kinderen die over zijn. Vandaag hebben sommige, ja, uitslag. Ze hebben nog geen vakantie. Ik wil natuurlijk mijn eigen dochters ook feliciteren. Ja, maar met trots mag ik zeggen dat ze over zijn. En die oudste is de beste van de klas. Weet je, je bent trots omdat jij zoiets nooit hebt kunnen realiseren. Dus dit heb je bereikt, dit soort sandies, dan je breed die toch. Dus de felicitaties van Merkel met het behaalde succes. En ja, status als beste van de klas. Goedemiddag broer Leandro, Gods rijkste zegen aan u. En aan de families van Raja Shalom. En de groeten aan luisteraars en de felicitaties die wat te vieren hebben. Lots of blessings, mijn bemoediging luidt. 1 Korinthe 3 vers 3. Want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Amen, graag dat lied afdraaien. The favor of God is upon me. Fijne dag, many thanks and the blessings. Zie je goed dat ik die pokoe heb gedownload. Maar in elk geval, welkom. The happy hours is live. Gefeliciteerd met zijn broer Leandro. Ja, dankjewel, Hentje. Ja, Arjen, dat klopt. De internet ga je altijd ietsje later horen, hoor. Daarom zeg ik de mensen, het is het best om te luisteren via de radio. Daar heb je de beste geluidskwaliteit. Alles is op tijd. Maar via internet komt het een paar seconden later. U bent in elk geval in de gelegenheid om te bellen of te appen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Het is nog altijd de radio waar Christus centraal staat. We represent the Most High. It's all about His kingdom here on this station. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. De anniversaries. Allemaal die iets te vieren hebben. God bless you. Je mag het feestje hier met ons vieren. En de mensen in de bloemen zetten. Dus welkom.

Deze is ook nieuw op de radio. Marlon van Dalen. Met Gado Love You. Nieuw. Maar voor nu slechts als achtergrond. Als je hem wil horen mag je hem aanvragen. Zodat je hem na 2 uur non-stop kunt horen. Nu is het de prioriteit aan de bellers en de appers.

We doen de happy hours live op deze maandagmiddag. En u bent tot 2 uur in de gelegenheid om te bellen of te appen. Hey Blessing Bro, de groetjes vanuit het verkeer. We genieten van de happy hours. Hopelijk heb je genoten van je weekend. Flamboyant was top. Nog vele na deze. Graag een lied aan van Mercy, zien we. Ja, inderdaad, ik kon er helaas niet bij zijn. Want ik moest draaien op een feest. Mirai, ik sta even bakadatje, hè. Maar weet je, je gaat bijna aan het einde van de show, Mino, op een kaart daarin zien. Ergens was ik ook moe, hoor. Dus ik denk dat ik nou, mooi, ik heb gewoon langs gereden. Ik ben gewoon langs gereden. Dat ik wel zo. Maar belangrijk, u heeft genoten. En ik hoop dat de organisatie afgestemd is, want ze willen meer. Ik vind ook dat er meer gedaan moet worden voor de gelovigen. Ja, we hebben ook behoefte aan ontspanning. We hebben ook behoefte om een beetje eruit te gaan. Weet je, een beetje te gaan wandelen, een beetje te gaan genieten. En als er christelijke activiteiten zijn, dan hoef je niet naar een club of naar iets anders of ergens anders. Waar ze muziek afdraaien die je niet echt graag wil horen. Voor mij althans, dat speelt een hele grote rol, hoor. Want muziek die vult de atmosfeer, toch? Ja, wie zien nog een arkapokoe, jerapokoe? Vooral even de maaipleapokoe trangen. En dan kan je het niet vermijden. En wanneer bepaalde liederen storen me, het irriteert me. Mino man, dit heb ik gemaakt. Mino man, dit rustig. Terwijl even je arki gospel, dat bouwt het je op. Het voedt je op. Het vult je positief. En het is voeding voor je geest. Simpel omdat het vaak genoeg gebaseerd is op Gods woord. En Gods woord is wat we nodig hebben. De lijnen die staan open, mensen. Sommige mensen hebben nog weekend. Sommige mensen zijn met vakantie. Mensen, we hebben werk. Er is genoeg oogst om binnen te halen. Dus voel je vrij om het in de

0: lang kick this out. Blessings, my brother. Next artist mag Nathaniel Basie zijn. Ik hoop dat de organisatie luistert. Weet je, er zijn, dit is gewoon de reden waarom ik veel geld wil. De mijn organen zijn mijn guastratigo evangeliseren naar Biggie Boxo. Anonymous de. Ik wil mijn ouders gewoon op hoe noem het? Bij mijn ticket gieden zijn ding weer. Ah, is een wens. En je hebt money dat je zijn ding wat Indonesië gewoon. Laten ze gaan kijken naar het land van hun voorouders. Ik wil naar Israël gaan. Ja, ik wil als je Israël wel is. Zijn, weet je, persoonlijke verlangens. Bless you, broeder Lea. Jammer genoeg werk ik. Ik verlang naar mijn dagen buiten de stad. Ja, nog even volhouden, Sabrina. En ga werken, boy. Ga werken. Je wil eten, toch? En als je wil eten, moet je werken. Dag, one and only princess. Goedemiddag. Werk prettig, bro. God bless. En groetjes aan Aida daar. We krijgen de groetjes vanuit Self-Reliance. Ja, de groetjes terug. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de afhanghuizen. De groetjes richting de ziekenhuizen. En niet te vergeten de gevangenissen. De blessings voor de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan. En geniet keihard van de inspiratie en zegen hier via de FM 945. We groeten de mensen die kijken via TikTok. Welkom als je voor het eerst meekijkt. Aangenaam shalom aan je voor te stellen. Het is jouw eigen gospelstation, de FM 945. Well, I be constantly bleeding. Oh, is this only for a season? God zegen, broer Lea, graag Jezus naar Yunagadu. Voor ieder die afgestemd is. Felicitaties aan uw kids en alle kinderen. Groetjes uit Amsterdam. Zijn er mensen vanuit Barbados afgestemd? Laat het even weten. Of als je connecties hebt daar. Nee, dat is echt even serieus. DJ Inspiration is in september in Barbados. Dus wie weet is er gelegenheid om daar te dienen. Om daar te draaien. Dus als je iemand kent of je luistert vanuit Barbados, laat het gewoon even weten. Let go, let God van Annika, Alex Jean, Limo Blaze en 1K View. Hun former number one song. Ja, ja, goedemiddag met de studio.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Zeg het maar, broeder. Wat doe je voor ons?
1: Ik wil een lied aanvragen.
0: Oké.
1: Okay. Van Lydia. Sayogodu.
0: Van Lydia Sayogodu. Oké, okay, staat genoteerd.
1: Jawel.
0: Oké, okay, was dat hem?
1: Ik bestem het voor ieder die luistert.
0: Abu, geniet ervan, brada, en bedankt voor het bellen.
1: Dag, broeder.
0: Abu, brada, bless you. De happy hours is dik in de uitzending, mensen. We zijn live on air. Hey, bless you, bro, Johannes 3, vers 16. Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat de ieder die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Genesis 25 vers 5. Maar Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaac. Welkom erbij, Freddy O.

0: De lijnen die staan open, dus u mag bellen of appen. Het is de Happy Hours live vanuit de FM 945. Ja, goedemiddag met de Happy Hours.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Welkom, brada.
1: Ik ga je zeggen.
0: Zijn het aquí?
1: Ik ga aan jou.
0: Ja, we hebben een mooie tijd. Welkom in de Happy Hours.
1: Hi. We gaan een actie van Poku.
0: Zo'n Poku?
1: Poku voor Leki Wan Dia, mi angi voor Watra.
0: Leki Wan Dia staat genoteerd.
1: Oké, ja.
0: Dat die wani?
1: Me basta me ge alas maere.
0: Oké. Des mai arkia.
1: Ja, sai angri fa word tu.
0: Amen.
1: Ok, di safe tu. O dai o fari ari man.
0: O de mio fo yari. Minatara yar baka.
1: Oh, mina ga vakansi me fari ari
0: o. Ok. Na ya. Samogi. Ti fo yari fo sta wallu kuto, wallu kusa ye ta kito.
1: Ayo po.
0: Ya na brada.
1: Yes.
0: Geniet van je poko straks en bedankt voor het bellen.
1: Oké, thank you.
0: Abo, ja.

Yes, het is nog altijd de Happy Hours live vanuit de FM 945. Welkom voor Humble. Ay ay da Fred yo doro baka nang atra account. Di sa maka wo misa po lang amino siya account di show. Louisa Stewart groet iedereen in Suriname en ook hier in Amsterdam. Gezegende middag iedereen. Ja ja, goedemiddag, goedemiddag. Heerlijk als je ergens op tijd bent hè. Dan mis je niets toch. Ja, en if you love God, komt alles goed hoor. Want if you love God, ga je God willen behagen. Je gaat hem blij willen maken. En het gaat je, wanneer je weet dat je iets niet goed doet, ga je eraan werken. Want omdat hij loopt God, dan wil je hem niet teleurstellen. Je wilt hem niet verdrietig maken. Nee, je wilt bij hem horen, je wilt bij hem zijn. En je wilt die relatie niet verstoren. Alhoewel we dealen met heel wat. Maar dat is die liefde. Die liefde motiveert je om steeds weer de beste keuzes te maken. En steeds weer te werken aan jezelf. Mensen die lak hebben aan God en die niet van God houden, maken zich ook niet druk met waarmee ze bezig zijn. Maar if you love God, ga je sowieso, je gaat aan jezelf blijven werken. Dat is wat die liefde doet. Omdat je dicht bij hem wil zijn. Het is nog altijd de happy hour, mensen. De lijnen die staan open. Dus hoe kon hij niet? Je mag bellen of appen naar de studio. We groeten Nisha Bawani. God zegen, geliefde. Groetjes uit Kwarazan. Ik Gior Valfaka. Ego. I dejaf arki masrasteino dejaf arki misting, hè. Dus gedraag je, gedraag je. De heren me zingen deem tapaje si. Neem tegjes heeft tak nee, Leandro zing voor God, niet voor mij. Ik hoor van Uluku sapfanga Lego boy. Ik hoor van wanneer ga je een Lego voor me brengen? Nu is het de tijd, maar eentje met eieren. Je na goalie to goalie moet sapfanga. Im swift ik ding. Hij vraagt jou je lafu. Amana goalie er. En next neep sadapen, dus met brieftak nog wel Lego neep sadapen. Wine is a mocker, strong drink, is raging, and whosoever deceived thereby is not wise. Prefer 20.

Die nemen nou tak niks. We gaan niet klagen, we gaan dragen. Goed zo, broeder. Elkaar, je moet elkaars lasten dragen. We moeten elkaar voeten wassen, niet elkaar oordelen en elkaar neerhalen. Met brief taka, met brief taka, je heeft gado taka ga je. Mensen, de lijnen die staan open. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, dus kom nou, kom nou. Ja man, de Heer geeft je kracht. Je vermag alles in hem die je kracht geeft. Dus tap, tap aan je zie, daar liep even tap een keertje op. Middag allen, graag dat lied van Nami Gado. Zijn middag kracht die voor Ambegi. Bemoedig even alle luisteraars. Van zuster Maureen Derby. Oké, we checken als het

Believe van Samoa Middags, terwijl u mag bellen of appen. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om een bijdrage te leveren. Dat is hoe we de happy hours doen, mensen. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Jouw eigen gospelzender. Goedemiddag, broer Leandro. Ik wil de felicitaties sturen voor mijn zusje Shaniva. Ze is vandaag jarig. Een liedje van een verjaardag mag u kiezen. Oké, we feliciteren Shaniva. Die is vandaag jarig. En de felicitaties en zegen vanuit de happy hour. Ja, laat me het opschrijven hoor. Nothing but gospel here on this station, because we represent the kingdom of God here on the 94.5 FM. Goedemiddag, mijn brada. Kan ik een lied aanvragen van Jonathan Cycles? Thanks, mijn brada. Ja, sowieso, broer. Dus blijf hangen en geniet ervan. Goedemiddag, broer. Kunt u AUB het lied van zuster Hortense Steunvoort afdraaien? Genaamd Ik Wil U Prijzen. Eliroy van Wakayo. Je bent te stil wanneer je luistert, hoor. Wat blijf je te horen, brada? We gaan kijken als het lied in het systeem zit. Maar hij staat genoteerd. Dus Ivano, dan laten we hem zeker plaatsen.

Tim Godfrey met My Daddy. Ja, een beetje Afrikaans muziek. Moet kunnen we leven in Suriname. Hè? En dit is een van de mooie dingen uit onze cultuur. We zijn multifunctioneel. Nee, we zijn multicultureel.

0: De lijnen die staan nog steeds open, dus voel je vrij om te bellen en te appen naar de studio. God zegen broer, alle lieve luisteraars. Graag, your love is like a burning fire. Ik ben die broedernaam vergeten, moet zijn Romeo Allenberg. Ay man, nou, oru poku, dus Majiri ga kijken als het voor je is in het systeem. Hopelijk mijn vinding. Maar ay, ik heb hem inderdaad lang niet gehoord. Goedemiddag met de happy hour.
1: Goedemiddag, Rosaliandro.
0: Ja, goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Ja, ik groet alle luisteraars die naar Shalom luistert, hoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en zou je een plaatje voor me kunnen afdraaien?
0: Welk
1: niet? Boonsani Pasaya Soye.
0: Wan Boonsani?
1: Boonsani Pasaya Soye.
0: Oké.
1: Okay. Boonsani Pasaya Soye.
0: Ik heb hem genoteerd, hoe wil ik me verder?
1: Ja, die pastor van Josiwa, toch?
0: Ja.
1: Josiwa Waksaw. Oh. Ja, hij zingt het.
0: Ik ga hem opzoeken.
1: Ja. Is goed, brother.
0: Blessie. Ja, hetzelfde.
1: Oké.
0: Okay, doei. Everybody let me see you dance. Ja, Fradio heeft die tekst in het Nederlands opgestuurd. Spreuken 20 vers 1. De wijn is een spotter. De drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft is onwijs. Nee, is geen Allemtak, is Allemberg. Hij is Romeo Allemberg. Goedemiddag, shalom familie en broeder Leandro. Alle eer en glorie aan God. Felicitaties aan ieder die wat te vieren hebben. Gefeliciteerd met uw dochter. Gezegende uitzending Den Haag luistert. Mag ik dat liedje van u aanvragen voor ieder en u die afgestemd is? Uw nieuw nummer. Komt helemaal goed, zuster Sietje. De groetjes terug richting Den Haag. Ja, die zijn ook afgestemd. Ja, we feliciteren alle jarigen. Natuurlijk Mirkel en Michaela, die over zijn. Maar in het bijzonder Mirkel, die de beste is van de klas. Dat kind gaat naar de Milo, joh. Dit ging ik om Big, joh. Merkel was nog... gisteren nog was ze nog een baby in mijn hand. Dat kind gaat nu naar de Milo. En de vraag is waar en hoe en welke school. We feliciteren ook Shaniva, die is vandaag jarig. Ja, zo doen we de happy hours, mensen. We groeten, we bemoedigen, we feliciteren. Intussen is het 1:30 geworden. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk ook de gevangenissen. Smakelijk eten voor de mensen die

Brother Freddy, u aksimiti de otemi fayari. E wilt graag kadu voor me brengen toch. Oko era, oko bikam bigi spar, Brother Freddy. Olanga, omoro je spar, omoro a kadu e bigi toch. Dus bigi spar, wo wenki. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen, alle mensen die een anniversary gedenken. God bless you, bogo bogo.

0: Dat is nog steeds Happy Hours live vanuit de FM 945. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. We doen het samen live van hier. Goedemiddag met de Happy Hours.
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Met oma Afo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Hi. En ik heb een ding voor je hoor. Het is de groetjes natuurlijk eerst.
0: Oké. Okay.
1: Groetjes voor iedereen die shalom luistert. En die zo zorgen voor dat shalom.
0: Ja, ja, ik probeer het te horen.
1: Vergeet vooral de mooie dagen niet. De mooie dagen en mooie dingen niet. Mm. Want als je ze vergeet, ja?
0: Ja.
1: Komen ze nooit meer terug.
0: Mm.
1: En dan heb ik nog een paar dingen voor je.

0: we niet met donker te bezig zijn.
1: Dat we niet met?
0: We moeten in het licht zijn, toch?
1: Oh, we moeten in het licht zijn. Oh, ja, klopt.
0: Omdat zijn we toch allemaal?
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay, dat heeft meer te maken. Dat is alles goed.
1: Oké.
0: Okay. Ja? Een dankelijk was het.
1: Oké.
0: Okay. Dankelijk is wat voor danken. Zoveel dat is wat goed. Zal het lekker? Want ik heb die naam niet van die van.
1: Een danklied voor u staat genoteerd.
0: Oké, okay, maar we hebben voor alles danken. Want hij is zo lief voor ons, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Alles doet hij voor ons.
1: Ja,
0: alles.
1: Helemaal.
0: Oké.
1: Okay. Okay.
0: Doei, doei.
1: Ja hoor, fijne dag en veel luisterplezier.
0: Fijne dag ook.
1: Ja hoor, bless you.
0: Ja, bless you.
1: Ja, oma Afo, die is van de partij vandaag.

Dalay na dista open man sa Hussein med Hussein live med the happy hour. Live on the FM 945. Het is jouw eigen gospel radio. Samuel Miras, muziek uit Guyana met Yesterday's Anointing. Ja, ook vandaag wil de Heer u opnieuw anointen. Hij wilt u opnieuw salven. Met andere woorden, no wakananga oru blessi, no wakananga trasma blessi, no wakananga oru salfu, aksi gado an you want today. Daarom is het goed om elke dag opnieuw naar aan zijn voeten te zijn. Elke dag opnieuw hem op te zoeken. Als de Heer zelf die behoefte had. Jezus sabe mandu so me wondru. Jezus leek picking voor gado. Hij die zoveel autoriteit en gezag had hier op aarde. Vond het zelf nodig om zichzelf terug te trekken met God. Om tijd met God door te brengen. En als hij die de eerste is tussen ons. Onze grootste apostel. Onze grootste meester. Onze eerste leider. Ja, hij die het eerste is in alles. Ons hoofd. De Bijbel zegt, Christus is het hoofd van het lichaam. En als hij zelf het zo broodnodig vond om tijd met God alleen door te brengen. Stille tijd te hebben en te bidden. Des te meer hebben wij dat. Daar putten we onze kracht. Daar bouwen we intimiteit met God. Daar leer je God persoonlijk kennen. Ik zeg het vaak, ja, heel veel mensen hebben, of ja, ze hebben gehoord van een Leandro. Maar weet je, je gaat me pas persoonlijk kennen wanneer we persoonlijk praten. Wanneer we gemeenschap hebben, wanneer we dingen samen doen. We zitten elke dag, dan ga je weten wie ik ben. Want je kent misschien mijn naam, je kent mijn familie. Je weet wat ik allemaal doe, omdat je het hoort, ik werk op de radio. Maar mij persoonlijk kennen ga je pas weten, of je gaat me pas persoonlijk kennen als we op stap gaan, wanneer we persoonlijk praten. En zo is het ook met God. Velen horen van God. Voor vele mensen, je hoort mensen praten over God. Maar het is de bedoeling en die gelegenheid is er om hem persoonlijk te kennen. En ik wil je dat uitdagen. Ik wil je uitnodigen. Je kunt God persoonlijk kennen. Weet je, toen ik pas tot bekering kwam, dat mijn lees Bijbel van Gado etakanga desma. Dat mijn Heere getuigenis tegen mij preekje met dat Gado give a openbaring, Gado takanga mi. Dat de mijn Heere des aan hem tak Gado, maar mi wan Heere you too. If you love me like van Bijbel, tak you love me like van je loop alles ma. Dat zei de ino ma takanga mi like van je takanga de trouwen. En ik ben me gaan uitstrekken daarnaar. Ik ben het op zoek. Ik ben op zoek daarnaar gegaan. En weet je, ik kan getuigen van die tekst die zegt, God laat zich vinden door wie hem ernstig zoeken. Dus als je ontmoeting met God wilt, zoek hem. Je gaat hem vinden. En het is de beste ontmoeting die je ooit zal hebben. Het is de beste persoon die je ooit zal tegenkomen.

0: mijn stijl, maar hij doet het goed, hij is actief en hij is heel radicaal.
1: It can never be too much.
0: Dat is nogmaals Yesterday's Anointing, een hit hier op de radio.

de mensen in het verkeer. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Het is nog steeds de Happy Hours Live. En de bedoeling is dat je erbij komt. De radio staat aan. En we are here to represent the kingdom of God. Ja, als je deur nog op slot is, doe het open voor God. De Heer zegt, ah, ik klop aan de deur. En indien je open maakt, kom ik naar binnen. Dus maak ruimte voor de Heer. Doe de deur open voor de Heer. Het is de beste keuze die je zal maken. There's no better choice than to accept Jesus in your heart.

0: U mag nog bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokoes aan te vragen. Dit is Jay Music met Is Je Deur.
1: Is je deur nog alsof, is je deur?
0: Ja, one and only princess. Nogmaals, we doen alleen gospel. Waarom had je die vraag al gesteld? Maar we doen alleen gospel. Ook als gospel DJ draai ik alleen gospel. Dus als je gospelmuziek nodig hebt, je hebt een gospel DJ nodig, mag je altijd contact opnemen. Wel, groeten Erna. Of in elk geval, Erna laat groeten. Dag Erna, welkom erbij. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen en al de mensen die iets te vieren hebben. Shanifa die is vandaag jarig en wordt gefeliciteerd vanuit de happy hour. Popse, ja, groetjes. Nogmaals ook de felicitatie voor al de kinderen die over zijn. Nou, nou, nou, Erna. Waarom heb je mijn oren morgen hier, hè? Ja, voor de mensen daar is het tante Erna. Maar voor mij is het nog steeds zusje Erna. Erna moet, eigenlijk moet ik zeggen Ernatje. Want Erna is ook kort, toch? Erna laat me denken aan... oh, nou, gefeliciteerd, one and only princess. Erna doet me denken aan... ik was een keertje gaan voetballen. En we speelden tegen een paar brandweermannen. En volgens mij was die inspecteur van die brandweermannen tussen ze. En weet je, die inspecteur praat tot een bepaalde toon, toch? Met gezag op... hoe noem je het? Met gezag praat hij tot zijn onderdanige. Dus dat, minangama kooi, want voetbal is een contactsport. Dus ik kwam even met hem in contact. En hij sprak met een echt een commanderen, gezaghebbende toon tot me. En mijn luka man aan mij denkt, ik zie zang man dit. Mijn pasref deed dat zo dan gabi. Dus toen zei ik die man van meneer, rust. Na de onderdanigen zijn daar en dan gaat de brandweer maar in takso. Aro dan gabi. Want mijn naga jou zijn nog steeds mannen. You throw me up to you up to you. Je gaat niet zo tot me praten. Aro je pot pretty in mijn nyang. En je pot nyai mi pretty. Dus je gaat niet praten tot me alsof je mijn vader bent. Nee, dat is wanneer je op die kazerne bent, weet je, op het werk. En je hebt onderdanige, kan je zo tot je onderdanige praten. Ik zou dat niet doen hoor. Dat is niet wat de heer mij leert. Maar weet je, zo is het eenmaal. En soms maken mannen gretig daarvan gebruik. Maar die mannen met een bepaalde... Hou rekening. Hou rekening wanneer je op straat bent. Vooral de scooter, je abitu toch. Vooral die verkeeractie. Natuurlijk de goede die nagesproken. Dan praten die mannen tot je alsof je een crimineel bent. Weet je, ze de tak boengur van je. Ik heb je herinnerd, maar dat meneer is een verkeersactie, hè. Je hebt niet met criminelen te maken. Dus praat gewoon als een mens. Je moet ook respect, met respect kunnen praten. Niet omdat je politieagent bent of een bepaalde gezagautoriteit hebt, dat je daarvan misbruik maakt. Nee, want je autoriteit heeft een plaats. Het heeft een gebied waar het werkt. Aan Euroko Alassé. Het evangelie van Lucas 6:36. Wees dan barmhartig gelijk ook uw vader barmhartig is. Lucas 6 vers 36. Dit is Kenya Domini. Met Mekke Sani terwijl de lijnen openstaan, mensen. Goedemiddag, broeder. Graag die nieuwe pokoe van Marjorie voor alle jarigen. Blessie. Ja, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen, mensen. Mag tot 2 uur. Dus u bent nog in de gelegenheid. Straks om 2 uur krijgt u de verplichtingen.

Voel je vrij? Je weet dat de Heer, wat de Heer voor je betekent? Ja, niemand anders dan jij alleen weet dat. Dus als je God wil eren, doe dat maar.

Blessings en de felicitaties voor alle mensen die jarig zijn. We denken aan de anniversaries. Shaniva is vandaag jarig, dus de felicitaties vanuit de happy hour. Miracle met het behalen van beste van de klas. En natuurlijk ook Michaela die over is. Ja, niet te vergeten Malakai. Malakai is over als stoutste van de klas. Nou, hey, aboy jongen, aboy jongen.

Ja, ik heb een appje hier binnen gehad, maar is die voor de uitzending? Nee, we gaan het ook dooruit laten, ja. Nothing but gospel here on the 94.5 FM. Sapsa, Freddy. Welkom, Ibra, too fast for you. Ja, er is een vraag hier. Als ik lief was toen ik klein was. Eerlijk gezegd, lagere school was ik lief. Heel erg lief. Akwai begin dim guateko. Ja, toen ik op de technische school zat, dan kreeg je meer ruimte, toch? Dan had je meer vrijheid. Dus daar begon die kwai echt naar boven te komen. Je kwam ook in contact met andere kwaaien, jongens. Maar op de lagere school was ik rustig, hè. Ik was zo lief. Mijn moeder heeft me verteld dat de juffrouw van de tweede klas heeft gehuild dat ik over ben gegaan. Dus is dat die ab wan lief boy in de klas die nog een boy abaragweet ook. Zo lief was ik. Ja, en als ik terugdenk naar wie ik technische school was, dan was ik dan dat was al kopsa, jongen. Van zo'n lieve jongen naar zo'n kwaaie jongen. Maar die jongen van me, een man vanaf kleuterschool. Die jongen moest op de eerste dag al van de school, moest hij al naar kantoor. Hij rende door die klas heen, luisterde niet naar je vrouw. Dus eerste dag al werd ik opgeroepen. Ja, is niet grappig, maar nu kan je wel erom lachen, hoor. Omdat, je gaat hem met geduld moeten aanpakken. Je gaat tot die jongen moeten praten. Maar aan de andere kant is hij onbewust bezig, weet je. Hij gaat voor het eerst naar school. Dus opvoeden is echt een kunst en je gaat echt tijd erin moeten stoppen. Je gaat erin moeten investeren. Daar gaat het om. Je moet je kinderen vormen. Je moet ze, je noemt het onderwijzen, je moet ze corrigeren. De Bijbel zegt, je moet je kind de roede niet onthouden. Wanneer je ze een tik moet geven, dan moet je ze een tik geven. Wanneer je ze moet aanspreken, moet je ze aanspreken. Daarvoor ben je ouders, om ze de weg te wijzen, om ze te vormen.

ja, geniet ervan, brada, geniet ervan. Dat is de bedoeling. May God bless you. Trouwens, ik geniet ook van die aanwezigheid van de Heer, hoor. Alla Lisa, met doe programma, ja, me ervara salvo. Me ervara presentief masra. Gewoon is onbeschrijfelijk. De dingen die ik zeg worden niet uit mijn duim gezogen. Gewoon omdat je weet van waar die woorden komen. Je weet van waar die uitspraken komen. Ik kan het niet verklaren, maar ik weet van waar het komt. En daarom is het een voorrecht als je mag werken voor de koning der koningen. De lijnen die staan open, mensen. We hebben nog 9 minuten. U mag nog 9 minuten gebruik maken van de uitzending. En bellen of appen naar de studio. Welkom als je net erbij bent of voor het eerst meekijkt of luistert.

să o prată e rover ei, să zită over le adro. Mama se cu jalea, mi s-a bate să ebe coaiete. Was in the dat te cu tei. Ia mă preis, God, weet je, ik haal me verleden vaak aan om God groot te maken. Niet om het goed te praten, maar om te getuigen wat God in mijn leven heeft gedaan. Dat hij een rokkenjager heeft gemaakt tot een getrouwde man. Dat hij, weet je, een doelloze man heeft gemaakt tot iemand met een doel. Dat hij inhoud aan mijn leven heeft gegeven. En dat hij me bewust heeft gemaakt van mijn waarde, van mijn identiteit in hem. Er is sprake van toen en nu. Net zoals de Bijbel zegt, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Lucas 11 vers 25. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Oké, ik denk dat die tekst niet compleet is, brada. Want Nosomelukutakmasamelija is waarschijnlijk een stuk van een complete zin. Maar in elk geval, u mag hem even checken. Lucas 11 vers 25.

De lijnen die staan nog steeds open, dus voel je vrij om de happy hour met ons te doen. De nummers staan genoteerd. 422-650. 422-650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358.

0: Intussen staan de lijnen open, dus u bent in de gelegenheid om de happy hours met ons te doen. Goedemiddag met de happy hours.
1: Dank u, Leandro.
0: Ja, goedemiddag. Wie hebben we aan de lijn?
1: El Rosadia,
0: welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Wat ga je doen? Zeg het maar.
1: Ik wil mijn moeder feliciteren. Ze is vandaag jarig.
0: Oké, en hoe heet mama weer?
1: Rosanna. Ja, briljant.
0: Je mag haar feliciteren.
1: Ik wil haar feliciteren met dat ze door moet gaan in het leven.
0: Oké.
1: Okay. En dat ze vielen naar die ze mag hebben.
0: Geweldig. Welke pokoe kan ik voor mama doen?
1: You do this one from an nurse Chino.
0: We do this one?
1: Ja.
0: Oké, ik hoop dat het in het systeem is, maar ik heb hem genoteerd.
1: Dank u wel.
0: Gefeliciteerd met mama en tot de volgende keer.
1: Dank u.
0: Abon. Ja, hetzelfde. Yes, en daar hebben we nog een jarige erbij. De felicitaties namens Il Rosadia. Speciaal voor mama Rosanna, die vandaag ook jarig is. Mag natuurlijk tot 2 uur. U mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Hey, de blessings vanuit het verkeer, broer. We genieten van de uitzending. Groetjes aan alle luisteraars. En ook de blessings voor de collega's daar. Ja, goedemiddag.

Yes, en dat is Omema, de remix gedaan door J-Music. Ik wilde mijn pokoe doen op de achtergrond. Kom, Miluko, ik ga vinden even snel. Intussen mag u nog... we hebben nog ietsje minder dan 4 minuten. Ongeveer 3 minuten. Nog 3 minuten en minder. Want we moeten nog formeel groeten. Dus als je nog wat wil doen... Mag dat. Deze pokoe is mijn pokoe momenteel, boy. Mijn pokoe, ja, boy. Jacobus 4, vers 14 tot 15... Gij die niet weet wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zou zeggen, indien de Heer wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Jacobus 4 vers 14 tot 15. Met andere woorden, niemand heeft zekerheid over het leven. Je bent afhankelijk van wat je krijgt. En dat die oppo. Mano, je bepaalt dat niet. Niet jij beslist hoe lang je leeft en wanneer je niet meer bent. Je wordt verrast daarmee.

We willen nogmaals de felicitaties doen. Shanifa is vandaag jarig. We hebben net ook mama Rosanna erbij. Als jarige, de felicitaties. Miracle ook met dat ze als beste over is van de klas. En natuurlijk ook de overige mensen die wat te vieren hebben.

Ja så lej sina firif bägge så lej sagele kan ego. Mat feit is dat je de Heere niet verlaat. Dat je vasthoudt. Omdat ik leef van Mario Casanpaviro. Louis, als je het alsjeblieft kunt appen. En als je die link hebt, is het nog beter. Want als we hem niet hebben, kunnen we hem meteen downloaden. Verzoek hoor.

0: Mens och vakan som ett indröjt. Ja, dapim ofer, dapim och maktans dong, Fredio, dapim ofer. Ja, bedankt. Ik denk niet dat we dit in het systeem hebben, dus we gaan hem alsnog plaatsen. Dus vanaf morgen kunt u hem daar aanvragen. Mensen, we moeten eruit, de tijd zit erop. Het is bijna 2 uur met nog enkele seconden. Dat wil dus zeggen dat ik nog formeel moet groeten om deze editie van de Happy Hours af te sluiten. We mochten vanaf 1 uur samen radio maken. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor jouw aanwezigheid en je bijdrage. Morgen zijn we er weer. En dan doen we het natuurlijk tot eer van Christus. That is what we represent here on the station. Nogmaals de felicitaties voor Shaniva en Mama Rosanna. En Miracle met het overgaan als beste. Nou, we hebben het gehad voor wat betreft deze maandag van 10 augustus 2026. Namens Gamfoetje Shadow mocht ik vandaag de Happy Hour doen. Ik ben Leandro Martensowicjo. Bedankt voor uw aandacht. Blijf genieten en enjoy the songs. Tot morgen. Love you. Bye bye. And stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schöns Center en Schöns Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schöns Center en Schöns Music.
3: Boy, mi wa klara ozo. Mala san op prijs. Plus abit chepko smara. Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. To lees me tegen, pap. Verfi. Na een nieuw merk, en een verfi die GU, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een verfi, ja. Verfi, by Historex.
5: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
6: Zranazani, Naskip, Naviu.
7: You sabi zana syphilis? Nou een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi asiki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. No no de tatra eshi bere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. So langa you siwan soro go one thing nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni. Wear you condom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga dempatna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed eenvoudig via de MyTelesuur app. Telesuur.

oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Al moet ik nu lijden, ik weet, hij zal me belonen. Het leven hier is voor even, ga straks voor eeuwig bij hem wonen. No more sorrow en pain.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar één adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zrana Zani, Naskip, Navju.

Jesus. Every time. Worship with Jesus.

0: Dit is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om het huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navio.
4: Tell your survivor, tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
5: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Goedemorgen, Happy Kids. Ik ben zuster Jolanda. Hoe gaat het met jullie? Ik geloof dat het heel goed gaat met jullie. Blijf er gezellig bij. Nodig heel snel een vriendje uit om mee te luisteren. Of vertel ze later dat wij het programma herhalen om 5 uur 's middags. Happy Kids, we gaan de Heere God samen loven en blij maken deze week. Ik ga de vertelling doen. We hebben Happy Kid Tanja erbij, die deze week onze Bijbeltekst gaat aanleren. Jullie luisteren mee en doen mee en wij gaan samen bidden. Tanja, ga je even groeten?
1: Goedemorgen, Happy Kids. Ik ben Tanja Commissie. Ik ben heel happy om erbij te zijn.
0: Happy Kids, de vertelling van deze week gaat over Netipa Wiro. Netipa Wiro was de eerste Javaanse evangelist in Suriname. Hij was een heel lieve en respectvolle man die jaren als evangelist heeft mogen werken voor de evangelische broedergemeente, de EBG. Netipa Wiro was een Javaan. Hij kwam vanuit Indonesië naar Suriname. Hij woonde tot zijn 25ste jaar in Indonesië. Zijn vader was een schoenmaker. Netipa Wiro was een Mohammedaan. Mohammedanen zijn islamieten en hun kerk heet een moskee. Happy Kids. In Indonesië ging Netipa Wiro naar een school waar alleen Mohammedaanse kinderen zaten die later een Mohammedaanse priester wilden worden. Als je geen priester wilde worden, mocht je de school niet bezoeken. Netipa Wiro was opzichter op een plantage. Hij was dus de baas daar. Op een dag zei iemand tegen Netipa Wiro: "Hey, wil je naar een ander land gaan? Ik ga alles voor je regelen en daar ga je heel goed verdienen." Netipa Wiro vond dat geweldig en de persoon had ook alles geregeld. En Netipa Wiro vertrok met een van de stoomboten naar Suriname. Op zo'n stoomboot waren er honderden Javanen die allemaal naar Suriname kwamen. De reis was niet makkelijk, Happy Kids. Netipa Wiro baalde van, want het was niet aan hem verteld dat de reis weken zou duren. Eindelijk, na lang reizen, kwamen ze aan in Suriname. Ze zagen de palmbomen van Paramaribo. Netipa Wiro die bleef wel niet lang in Paramaribo. Hij bleef in Nikeri. In Nikeri bleef hij op een plantage. Elk gezin bleef in een piepklein woning met 1 kamer. Het was heel hard werken. Eind van de maand was het voor hem echt inkopen doen en lekker chillen en dobbelen. Een kansspel is dat. Tegenwoordig heb je in Suriname Suribet. Bij Suribet is het echt je take your kans, je pot your money. Als je wint, heb je geluk. Als je verliest, ben je een loser. Soms speelde Netipa Wiro met alle geld dat hij verdiende. Niet goed, hè, Happy Kids? Doe niet mee met kansspelen. Op een middag was Netipa Wiro op bezoek bij een vriend. De vriend kwam ook samen met hem vanuit Indonesië. Ze spraken over alles en nog wat. Terwijl ze zo tori spraken, zag Netipa Wiro dat zijn vriend een sigaret rolde. En dat deed hij niet met sigarettenpapier. Happy Kids, hij rolde zijn sigaret met een plaatje uit een boek. En dat boek was in het Javaans geschreven. Netipa Wiro vond dat niet goed. Hij zei gelijk aan zijn vriend met een luide stem: "Jij weet zeker niet te lezen, hè? Hoe kan je dit boek scheuren? Er zijn al heel weinig boeken in Suriname die in het Javaans zijn geschreven." Maar de vriend zei: "Jij weet niet om welk boek het gaat. anders zou je niet zo reageren. Je zou het helemaal niet erg vinden. Het is een boek van de christenen. Er zijn ook plaatjes van Jezus en de profeten in. Ben jij niet bang? Je weet toch dat we niet met de christenen mogen bemoeien? Niti Pavero was stil van wat zijn vriend allemaal zei. Hij zat er echt mee. Het kostte geld. En we hebben heel weinig boeken in Suriname in onze eigen taal. Ook al gaat het over christenen. Waarom scheur je het? Dat dacht Niti Pavero in zichzelf. Happy Kids, wil jij weten wat er verder gebeurde? Kom morgen weer gezellig bij. We gaan nu de Bijbeltekst van de week aanleren. Luister heel goed en aandachtig.
1: Happy Kids, de Bijbeltekst van de week is gehaald uit Marcus 1 vers 15. Luister mee en doe mee. We gaan het 2 keer herhalen. Bekeert u en geloof het evangelie. Marcus 1 vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Marcus 1 vers 15. Nogmaals, bekeert u en geloof het evangelie. Marcus 1 vers 15.
0: Gaan we samen bidden, happy kids? Ga eerbiedig staan of zitten. Trouwe God in de hemel, dank u wel voor deze mooie dag. Dank u wel voor alle happy kids. Ik bid dat u ze zegent. Ik bid dat u ze wijsheid schenkt. Ik bid dat ze oplettend zijn in alles wat ze doen, ook op school. Ik bid dat u ze helpt om nu al keuzes te maken. Ik bid, Heer Vader, dat ze beseffen dat uw woord het licht der wereld is. Vader, ik bid dat uw woord ook een lamp voor hun is. Vader, ik bid dat ze nu al weten wat het verschil is tussen goed en kwaad. Help ze, Vader, om nee te zeggen als hun vrienden verkeerd zijn. Maak ze wijs en verstandig. In Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids. Jullie mogen genieten van de gospelliedjes. Tot morgen. Vergeet niet, vertel een vriendje over Niti Pavero en nodig ze uit om morgen ook mee te luisteren. Doei! Tot morgen!

0: pojmiła Klara Ozu. Mala sa obopreis. Prečo by všetko smala? A my sú ku kvalitej toh.
1: Ej, brúr, to stresiu ede ino jere. Historex abu a new ferfi. Ferfi.
0: He?
1: Ferfi.
0: Ferfi? Da sa adati.
1: Ferfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegik, ba. Ferfi. Na a new meret, en a ferfi dizi. Di you na fordelek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig, Tori, voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: weer. Zeker voor jou.
1: Ja, hey. Appel Sketchers, dat maakt ieder blij. Mm. Het is de favoriete snack nu bij mij thuis. Die Appel Sketchers.
0: Ketchup with Dappels Ketchup.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
3: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de MyTelesuur app. Telesuur, keeping us in touch.
4: Ah, wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
5: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
6: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. Doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
4: Radio Shalom. Wie?

Goedenavond, hemelse God en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. De drie in één. Amen. And bless the Lord, all you angels who excel in strength, who doing his commandment, hearken to the voice of his word. Amen, broeders en zusters, met dit mooie gebed heet ik jullie allemaal welkom bij dit mooie programma Come Out of Babylon and Flee. Sprint to Mount Zion, no time to lose, niet dralen, no hesitate. Vandaag, broeders en zusters, vanavond gaan we praten over Jesus, the all-important one. Jesus, the all-important one. En wie zijn wij? Wat moeten wij doen? Wie zijn wij? Wat moeten wij doen? Jesus, the all-important one. We represent Christ on earth. That's our main duty. Nothing more, nothing less. We represent Christ on earth. Geen mens, geen pastor, geen apostel. Maar we represent Christ on earth. Wij willen zichtbare hulp hebben. Een mens in de plaats van Jezus. Een pastor in de plaats van Jezus. Een foto in de plaats van Jezus. Een systeem in de plaats van Jezus. Het gaat niet werken, broers en zusters. In de long run komen in problemen. Het is Jezus en Jezus alleen. Jezus en Jezus alleen. We zullen een paar teksten lezen. Psalm, die bekende tekst, die wij kennen door en door. Het is Jezus en Jezus alleen, niet het woord van de mens. Iedereen komt met zijn woorden, zijn preek, allerlei toestanden. En deze woorden zonder een tekst, zonder bijbelse dekking, moeten we niet naar deze dingen luisteren, overboord gooien. We luisteren gewoon, die dingen bouwen ons geloof niet op. Het brengt ons in verwarring. Wij hebben nodig de waarheid. Gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid is Jezus. En de waarheid zal u vrijmaken. Dat is Jezus. Geen mens kan u genezen. Kan u vrijmaken. Geen apostel, geen pastor, niemand. Ze doen zich voor als Jezus. Maar ze zijn geen Jezus. Wij willen zeggen, er zullen valse christenen komen. Christenen komen. Deze mensen, ze zijn bang om zeg maar te gaan naar Azië met het evangelie. Laat staan aan het kruis te gaan. Als je wilt doen als Jezus, begin naar het kruis te gaan. Laat ze je stenigen. Laat ze je ophangen. Het is Jezus die voor ons zonde gestorven heeft. En bouwt uw geloof op Jezus. Bouwt uw geloof in Gods woord. Bouwt uw geloof op Jezus. Altijd moet u Jezus aanroepen. Vandaag roept u een mens aan. Morgen is hij niet meer. Dan moet u gaan zoeken naar een andere mens. Die is er niet meer. Dan zoeken we naar een andere mens. Maar Jezus is altijd daar. Altijd daar. Altijd. In, vooral in moeilijke tijden. Het is Jezus. Wanneer dingen goed gaan, wil iedereen lijden. Maar wanneer de dingen rot begint te worden, hard zwaar, dan je ziet niemand. En dan bent u teleurgesteld en je gaat de gemeente verlaten. Misschien heb je gelijk. Maar we moeten leren op Jezus te gaan vertrouwen. Is een proces. Dat komt door de Bijbel te lezen. Door de Bijbel te lezen, dag en nacht. God dienen is dag en nacht. Is onze hele leven. We are chosen people. Dat betekent we zijn apart gezet. Apart zijn we gezet. We kunnen niet alle overal gaan. We kunnen niet onze tijd verspillen aan waardeloze dingen. Dingen die geen inhoud hebben, zou je kunnen zeggen. Feestjes, al die dingen, allemaal geld vergooien. Het is Gods woord onderzoeken. Gods wil doen. Evangeliseren. Vergeven. Want nu op dit moment, vijandschap is behoorlijk groot in de gemeente. Het lijkt als alles goed gaat. Het lijkt zo. De buitenkant. Het lijkt wel zo. Maar in de praktijk. Mensen blokkeren is aan de orde van de dag. En dit soort mensen komen in de dienst. Die jumpen, die bang, halleluja, die prijzen matra. Ze mogen het doen. Maar in de long run
gaat men een dure prijs betalen. In Psalm, we zullen lezen daar wie wij zijn. Jesus, the all-important one. We represent Christ on earth. Niet een mens, niet een kerk, niet een pastor. Maar tegenwoordig, we hebben meer geloof in een pastor. Mijn geestelijke vader, mijn pastor. Mijn koffering, mijn pastor. Er is maar één koffering. En dat is de Heilige Geest. Maar één koffering. Iedereen heeft koffie nodig. Zelf je pastor heeft ook koffering nodig. Zelf je apostel heeft ook koffie nodig. En er is maar één koffering. En dat is de Heilige Geest. Die zondigt niet. De Heilige Geest, alle wijsheid daar. Die kan je vertrouwen. Elk moment, elk uur van de dag, 's avonds, je kan op die koffering rekenen. Overal waar je bent. Je pastor is beperkt. Je apostel is beperkt. Maar de Heilige Geest niet. Onbeperkt. Omnipresent. David, die man of God, die man die God heeft gebruikt, weet je dat al te goed. Het was Jezus en Jezus alleen. Hier zegt een bekende tekst, we gaan hier alles lezen. Men kent Gods woord, men leest over Gods woord, maar doen wij Gods woord wel? De Bijbel legt de nadruk op horen en doen. Horen en doen. Iedereen praat over God. Iedereen bidt. Iedereen praat over God. God, maar hoeveel doen Gods wil? Hoeveel gehoorzaam God? Dat is de vraag. Dus Gods woord kennen is niet genoeg. Het doen, daders moeten we zijn. Psalm 1 vers 1 zegt, welzalig de man. Zalig betekent blessie. Die niet wandelt in de raad der goddelozen. Een goddeloos iemand is iemand die God kent, maar hij leeft niet naar Gods standaard. Want iedereen praat over God, toch? Okay? Of God is in zijn mond. Maar hij leeft niet naar Gods standaard. Hij leeft. Je kan zeggen, hij is een woorder der woord. Dus je kan zeggen, zonder God, je moet alles geven om God. Alles geven, 100%. Dan bent u wel in Gods oog. Het is niet hoeveel wij geven aan God, maar hoeveel God van ons heeft gevraagd. Big different. Niet hoeveel u geeft, wat heeft God aan u gevraagd. Dat moet u geven. Als God u 10 vraagt, geef geen 5. You are in big trouble. Daar gaat het om. Die niet wandelen in de raad der goddelozen. Betekent raden buiten Gods woord. Doen als mensen die God niet kennen. En natuurlijk is het een probleem. Want dit soort mensen ga je verkeerde adviezen geven. Zeker weten. En soms komen met mooie woorden soms. En in de long run worden we belazerd. Jaren worden we belazerd. Ze leiden ons verkeerd. Verkeerd adviezen. Verkeerd. Raad der goddelozen kan ook betekenen doen als hun. Doen als de wereld. Als ik bepaalde advertentie lees, christelijke advertentie en zo, je ziet bijna geen verschil. Verandering betekent verandering. Als we zeggen, mensen moeten zich bekeren, veranderen. Maar waar is de verandering? Iemand leeft een bepaalde levensstijl. Hij doet A, hij doet B, hij doet C. Jij komt bij die man, zegt je moet je bekeren. Maar jij doet ook A, B en C. Die man gaat niet komen, want hij ziet geen verandering. Hij wil weten over welke verandering heeft hij wat. Gaat hij je misschien vragen? Hij gaat niet tot bekering komen. Men wil zien naar die verandering. Dan komt men tot bekering. Dus als wij doen als de wereld. Je hebt iets, je hebt een concert, noem maar op. Alles lijkt op de wereld. Inloop. A. Start. B. Kaarten. In het begin komt zo'n kaart, later duurder. Precies als de wereld. Hoe verwachten wij dat de wereld tot bekering zullen komen? Wij gaan een dure prijs betalen. We blijven het zeggen. Het evangelie, de metika-evangelie, voor zelfverrijking, in make money, in belazersma, met heel wat concerten, met heel wat campagne. Het gaat alles om geld, niet om Jezus. Geld is op de voorgrond en dat is een kwalijke zaak. Stoppen jullie ermee. Jezus is gestorven voor ons. Hij heeft niets gevraagd aan ons om te betalen. Integendeel heeft hij voor ons betaald. En wij kunnen Jezus niet nemen. Misbruiken om rijk te gaan worden. Mensen mess with Jesus. Mensen hebben
Mensen, men mocht God, maar sambi een smart garo. Ze kwamen in grote problemen. De Titanic, die bouw op de Titanic. In plaats dat hij God gaat danken dat ik een zo'n schip heeft gemaakt, zei die man, even God can sink the ship. De ship sink. Andere mensen hebben gezegd, ik geloof niet in Jezus. Anderen zeggen, onze band, onze muziekband is populairder dan Jezus. Al deze mensen kwamen in grote problemen. Grote problemen. Neem, kom niet aan de eer van Jezus. Wij zeggen, we doen dingen, alles gaat goed, mooi. God is een God van genade en liefde. Hij geeft ons tijd, net als Isabel. Hij geeft ons tijd. Maar wanneer het tijd is, dan is het klaar dat je kan roepen. Je kan slaan. Net als de dag van Noach. Je kan roepen. Je kan slaan. Maak open. Nee, too late. Esau. Too late. Te laat zal het antwoord zijn voor dit soort mensen die weten bliksemschoen. Maar ze gaan door. Te laat zal het antwoord zijn voor dit soort mensen. Welzalig de man, de vrouw ook, die niet staat op de weg der zondaars, not zit in de kring der spotten. Zitten betekenen met hun akkoord gaan. Het hoeft niet eigenlijk te gaan zitten. Je kan staan en praten zitten. Als je eens bent, we vormen iets. Ik ben met je mee. We vormen iets. Vers 2 zegt, maar aan des Heeren woord zijn welgevallen heeft om lopgado, moet van Gods woord houden. Een man in Nikeri, voordat die man die sopie drinkt, die man zoen die fles eerst aan mijn bosabatara, dan mij drinken een sopie naar Nikeri. Ik heb een Nikeri gewoond, aan mijn loba sopie, aan mijn baya sopie, aan mijn opa sopie aan toe, aan mijn bosabatara, eerst zoenen, dan drink hij. Zo allemaal loop aan shopping. Allemaal tijd aan shopping. Zo wij ook. Wat zouden wij niet moeten doen aan Gods woord? Maar aan des Heeren woord welgevallen heeft. Het moet een lust zijn. Het moet een drang zijn om naar Gods woord te gaan. Om Gods woord te lezen. En diens wet. De wet is de Bijbel, de woord van God. De wetten van Mozes, de wet. Overpeins bij dag en bij nacht. Over en weer, over en over. Net als je examen gaat maken, je leest, je gaat weer lezen. Je leest, over en weer, weer checken. En zo, overpeinzen. Je hebt het al gelezen, je gaat checken. Heb je goed gelezen? Ja. Vers 3, want hij is als een boom geplant aan water. Tot hier voorlopig. Die broer en zuster, wie wij zijn, wat moeten wij doen? Jesus, the all important one. En wij gaan straks nog een bepaalde paar teksten lezen in Ezekiel. Daar zien wij dat river. En de betekenis en wat wij moeten doen. Jezus is niet meer op aarde. Wij zijn nu aan de beurt. En wij moeten geen potje maken van het evangelie, als wat nu aan het gebeuren is. Het evangelie van liefst een kraak. En vele mensen hebben weinig meer geloof in het evangelie. Vele van ons, we geven het evangelie schande. We geven het evangelie schande. En we horen soms, je hoort van organisatie, dit organisatie. Maar waar zijn ze? Wat is het doel van organisatie? Bepaalde organisatie. Ik kan zeggen, het is een papieren tijger. Wanneer iemand iets doet in een organisatie, men praat vaak, zo'n organisatie heeft dat gedaan. Als het goed gaat met mijn broer, zal het ook goed gaan met mij. Als het goed gaat met een kind, zal die moeder blij zijn. Kind gaat dingen doen. Die moeder kan ziek worden. Die moeder kan niet zien dat haar kind zo lijdt. De kind is in de gevangenis. Die moeder voelt zich niet goed. Zo gaat het ook. Wanneer je moeite maakt. Aan de ene kant maak je moeite. En aan de andere kant heb je grappenmakers. Die het evangelie te schande zet. Is een kwalijke zaak. En er zijn dit soort mensen.
die komen proclameren. Dit jaar is dat, dit jaar is dat. Ik zeg altijd, doe geen valse proclamatie. We moeten weten, is alleen maar mensen belasteren. Men moet nu een keertje ophouden met dit soort proclamatie. Kijk wat gebeurt in het land, in de wereld. Men heeft heel wat dingen geproclameerd. Dat zijn valse proclamaties. De Bijbel zegt nadrukkelijk. Kijk de Bijbel nadrukkelijk. Daarom moeten wij houden aan de Bijbel. Wij proclameren om mensen zoet te houden. En zijn kwalijke zaken moeten we niet mee ophouden. Pastor, die man zei proclameer. Moeten we nu een keertje ophouden. Zeg die mensen de waarheid. Als men zegt, als veiligheidsmannen zeggen, het is veilig in het land. Mensen gaan met hun kostbare dingen op straat lopen en ze worden beroofd. En zo zijn wij. Het is tijd om te bidden. Het is een tijd van heiliging. Dat is de tijd waarin wij nu leven. De gemeente zit vol met zonde. Vol met zonde. De gemeente zit vol met leugen. Vol met oplichter. Dat is de gemeente van nu. Je kan zeggen, blessie, mooie gemeente. Mooie dat. Mooie auto wordt geparkeerd. Maar nee. God kan je echt doorbreken. God kan je doorbreken. We hebben gezegd, teken als tekenen zullen de gelovigen volgen. Not the other way around. Maar we rennen achter tekenen. We rennen achter tekenen. Jezus zegt, ga. Ga. We moeten gaan. Jezus ging langs. En hij genas allen die door de duivel overweldigd waren. Allen. Want vaak, ziekte komt soms vaak door demonen. Het komt door ook je levensstijl wat je eet. Maar demonen is ook daar, die ziekte kan veroorzaken. Tijdens COVID, waar waren al die geweldige mannen gods? Gemeenten waren gesloten, dik. Legen op gevangenissen. Wanneer iets goed gaat, wil iedereen lijden. Men komt als grote mannen gods, dat ding is rustig mooi. Maar wanneer er strijd is, zie je ze niet. Dus als het ware, dit soort mensen, je hebt de schapen in de steeg gelaten. We hebben leiders nodig. Die zich moeten tonen in tijden van hardship, in moeilijke dagen, in moeilijke situaties. Dan hebben we leiders nodig, dan moeten ze komen. Een vrouw heeft een man nodig wanneer ze het moeilijk heeft. Die kinderen hebben een man nodig, een vlagger nodig. Wanneer ze het moeilijk hebben, geen eten, geen drinken of noem maar op. Dan moet de vader zich tonen. Ik ben de vader. De pastor moet zich tonen aan de gemeenteleden. Wanneer die leden geen geld heeft genoeg om huur te betalen. Kinderen moeten naar school. Dan moet je te tonen als pastor. Dan moet je komen als pastor tonen. Ik ben hier voor je. Wat kan ik je helpen? Laat me je helpen. Bidden. Laat me gaan tot de Heer. Maar je ziet ze niet. Als er noden zijn. Dit soort mensen, pastor, kan je typeren als valse pastor, valse apostel. Hoe wat ze ook doen. Real. Moet be real zijn. Real. Als een boom geplant aan waterstromen. Een waterstroming is niets anders dan the everlasting word of Jesus. Everlasting word of Jesus. De Bijbel is een geestelijk boek. Openbaring of Ezekiel. We gaan lezen in Ezekiel. De Bijbel is een geestelijk boek. En als je de geest niet hebt, moet waakzaam loop takken, moet waakzaam if you naar je, moet waakzaam loop takken en zo. En daar zullen we zien daar in het boek van Ezekiel 47. De profeten waarbij uitstek het kanaal die God gebruikt om te spreken. Profeten zijn meer gevoelig voor geestelijke dingen. Als een profeet ergens komt, een real profeet, ze weet precies wat daar gaande is. Maar net wat ik zeg, een real profeet gaat niet kan zitten werken met mensen. Een real profeet met mensen samenwerken en je weet, dit soort mensen, hun leven is een puinhoop. Een real profeet, nee, kom vrede aan jou. Er zijn dikke die mannen en dikke die vrouwen. Een profeet, God zelf roept een profeet en naar Galsrevi, salva profeet. En alleen een profeet kan een profeet corrigeren. Toen dat je profeet kan corrigeren,
met praten. Ik heb het al gezegd, er is maar één koffering en dat is de Heilige Geest. Maar je kan zeggen, en de Bijbel zegt, twee of drie profeten moeten het woord voeren. Twee of drie. En de andere profeten moeten het beoordelen. Beoordelen. Die andere profeten moeten beoordelen. We kunnen praten van een company of prophet. Een vereniging van profeten. Net als Elia en Elisa. Die profeten waren op de hoogte. Dat God iets zou doen. Want God doet niets. Hij gaat het altijd aan zijn profeten openbaren. En in de Bijbel, al die profeten waren Joden. Allemaal waren Joden. Bepaalde zijn geboren in ballingschap, bepaalde profeten. Maar dit zijn die heilige gestalten van God. Die God zegt, raak mij gestalten niet aan. En doe mij profeten geen kwaad. Het zijn deze profeten in de Bijbel. Aan die man, aan die dames, ik kan niet profetessen en zo. Ik profiteer wel door allemaal iets, maar nee. Niet over deze mensen, over die Joden profeten in de Bijbel. En broers en zuster, we leven in the time of the second coming of our Lord Jesus Christ, our suffering Lord. Vaak we willen alleen maar blessing, maar willen niet lijden. Maar de Bijbel zegt, door veel verdrukkingen zullen wij het koninkrijk beërven. Al die mannen gods moeten strijden, moeten lijden om het evangelie. Zijn wij beter dan hun? Helemaal niet. Die apostelen, David, Mozes, Abraham moet een reis maken. Hij moet zijn vader reis laten en gaan. Het was niet eenvoudig, maar aan het eind van de rit word je beloond. Wordt hij beloond. En ze zijn ook beloond. Ezekiel 47. De profeet daar schrijft. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Er stroomde water om.

Voorstellen van het huis was op het oosten. Dit is naar Bijbeltoren, dat je profeet praat hier. Ik herhaal, toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit. Water onder de drempel van het huis uit. Je zou je afvragen, hoe kan dat mogelijk? Bij God wel. Bij God wel, bij ons niet. Daarom moet men niet met onze verstand in gaan beredeneren. Bij God wel. Het waar, ja, want de voorzijde van het huis, die voorzijde van het huis, open door, was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis. Onder drempel, rechterzijkant. Noburia, kalma, Noburia, Noburia. Van het huis vandaan, ten zuiden, oosten, zuiden. En hij leidde mij naar de Noordpool. Oost, Zuid, Noordpool. En hij voerde mij toen buiten naar de buitenste poort. Naar de poort die op het oosten uitzag. Het begon bij het oosten. Noord, Zuid, kom terug. Kom terug naar het oosten. De Bijbel is een geestelijk boek. Dingen zijn voor niet zomaar geschreven. In het oosten, daar borrelde het water op uit de rechterkant als een fontein. Hij draait oosten, rechter, terug oosten, weer, hij borrelt. Je stek ergens in Johannes, het wakker moet zijn als een fontein. Dingen zullen zich herhalen. In de Bijbel zullen zich herhalen. Net als Jezus terugkomt, net als de tijd van Noach. Dingen zullen zich herhalen. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten, oosten kwam weer. Dat vind ik dat bij jou ook oosten. Met een meesnoer, hij begint naar oosten, in zijn hand. Met hem mat hij 1000 el en deed hij mij door het water gaan. Onder de drempel, waterbol, ik moet door het water gaan. Noburia, dit is een mooi woord van God, hier is heel mooi. Het water reikte tot aan de enkel. We gaan niet alles lezen. We gaan vers 6 lezen. Toen zeide hij tot mij. Heb gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van het beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Niet weinig, veel. Vers 8 zegt, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, oosten. Daar waar God zijn werk begint, in het oosten. Oosten komt vaak voor. Het begint altijd bij Gods woord, begint bij God. Ik ben het begin, zegt Jezus. Vers 9 zegt, en alle levende wezen die er wemelen, zullen leven overal waar de beek komt. En er zal zeer veel vis zijn. Remember, Jezus zegt aan de apostelen, ik zal die vissen van mensen maken. Vers 9 zegt, en alle levende wezen die er wemelen, zullen leven, hoe dan? Waar waren ze dan niet dood? Die vissen waren ze dan niet dood. Als ze een leefde, zou dan niet weer herleven worden. Maar hier praat over geestelijk dode mensen. Die herleefd moet worden. We lezen verder. En alle levende wezen die er wemelen, zullen leven overal waar de beek komt. En er zal zeer veel vis zijn. Dan wordt het water der zee gezond. Het water der zee wordt gezond. Het begon onder een beekhuis. En het water stroom naar de zee, die vissen. En het water werd gezond. De zee, ik heb het al gezegd in een andere uitzending. De zee betekent de world of Christianity. Valse religie. Valse leer. Zoutloos. Geen smaak. Het water is zout. Je kan het niet drinken. Je kan het niet gebruiken. Misschien kan je met ermee baden, maar ja, is het niet goed.
Als het goed was, zou het niet gezond worden. Helemaal niet goed. Je kan niet ermee drinken, je kan niet ermee doen. Zoutwater is de leer, is het Babylon-systeem, de base

0: in the sea. But water strewn from hots from under the temple, not the sea. We kan ook zeggen een rivier zou ik ook kunnen zeggen. Er staat niet daar geschreven, maar we kunnen zeggen een rivier, een beek, een stromen van het zee naar de zee. En Jezus op aarde kwam met het woord, het levende woord. Het is wij nu die nu leven, die het woord hebben van leven, moeten gaan naar de mensen met die valse leer, die ze niet kunnen gebruiken, en we moeten ze een leven gezond maken door het woord van God. Dat is onze taak. Een river kan je zien als een paarster. Ik zal die vissers van mensen maken. Vissers van mensen maken. De river kan je zien daar als een paarster. Ga dan heen. Maak al de volken tot mijn discipelen. Geef ze het woord. Ik ben het zout der aarde. Zout der aarde. Niet van de zee. Zout der aarde. Maak die mensen gezond door de gezonde leer. Maak ze gezond door de gezonde leer. Ik stuur u, ga. Vers 10 zegt: vissers zullen er langs staan, van Engedi tot Engklein. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. De netten hier is niet die netten die de vissers mij gebruiken. De netten hier is het woord van God. De netten hier is het woord van God. Die je moet geven aan de mensen. Maar je moet spreiden. Dat je het dat je vrienden net en zo. Het zijn het woord van God. Die je moet geven aan de mensen. Dat ze als ze het nemen, horen. Dan is het als medicijn voor hun. En het water. Wanneer het woord komt ergens. Net als wij waren. We hebben het evangelie gehoord. Aangenomen. En ons leven is kleur. Is er mooi geworden. We zijn gezond geworden. We zijn een gereinigd, zo gaat het. De net is het woord van God. Prijs God. Als men zegt, broeder, zet ik af van de boek, dan kom een keertje, dan wil ik live, dan wil ik bestuderen. Misschien heb je gelijk. Ik ben net al die zuster van vrouwen vandaag. Als ze iets zegt die niet goed is, die corrigeert. Ik heb grote waardering voor zo'n zuster. Hoeveel mensen. Hoeveel pastors zou dat doen? Misschien niet één. Maar als je een fout maakt, kan je gewoon corrigeren. En van zulke mensen houdt Jezus. Eerlijke mensen. Van zulke mensen houdt Jezus. We kunnen deze zuster van vrouw vandaag stellen als voorbeeld. Als je moeite hebt om te vergeven, ga bij je zuster om je te helpen. Van die vrouw vandaag. Prijs God. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden. De zee. De zee is de world of Christianity. Je kan een christen zijn. Je kan naar de kerk gaan. Maar je hebt niet de juiste woord. Niet de juiste woord. Het evangelie. Je bent verwikkeld. Je bent onder valse leerstellingen. En daarnaast zal je ook leven. En de vissen erin van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee. Zoals de vissen van de grote zee. Vers 12 zegt, langs de beek zullen op haar oever, het begon aan de drempel, komt tot een beek en tot een zee. Dus voor die bron, we zijn vervuld met Gods woord en we stroom, we gaan. We stroom, gaan naar de zee, waar die mensen zijn die het woord nodig hebben. Het zuivere woord nodig hebben. Ze zijn ziek. Ze zijn gebonden. En ze krijgen het woord. Net als Ezekiel daar ergens die doosbeenderen. Men heeft tot hen gesproken, geprofiteerd, het woord gegeven. En ze stonden op en ze werden een groot leger. Zo gaat die dingen. Gods woord herhaalt zich vaker. Soms zegt Jezus, ik ben het zout der aarde. Soms zegt hij, ik ben het licht der wereld. Soms zegt hij, ik ben het brood des levens. Maar het is al, het gaat om Jezus en om Jezus alleen. Vers 12 zegt, langs de beek zullen op haar oever aan weerszijde, dus de beek aan weerszijde, allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwerkt. Vruchtbomen, een vruchtboom kan je zien als een paarster. Hij zegt, ik ben de wijnstok, gij zij de ranken. Mensen komen, of je gaat, je geeft die mensen het woord, het levende woord. De Bijbel is een geestelijk boek. Een paaster. De Bijbel noemt de paaster een engel. Een vruchtboom, een broom, een vruchtboom. Wie geen vrucht draagt, Jezus zegt, wie geen vrucht draagt aan mij, zal ik afhouden. Wie geen vrucht draagt, een tak, een boom, ook kapot aan tak is aan negen vrucht toe. Jezus, als je geen vrucht draagt, ongehoorzaam, dan gaat God je niet letterlijk kappen aan de kant zetten. Elk man zullen zij vrucht dragen. Elk man, opdat het water uit het heiligdom komt. We beginnen uit onder een beek. We zijn heiligdom. Het water die wij geven aan de mens is de everlasting word of Jesus. The everlasting word of Jesus. We gaan even naar Openbaring. We hebben veel tijd nodig. Een zuster zegt, broer, je hebt voor mij een dag nodig om die dingen uit te leggen. Dat ding is zo interessant. Ik was op Paralaas. En dacht, broer, je moet weer komen. En we moeten een dag maken en je blijft de hele dag hier. We gaan koken, we gaan dit en dat en doen. Meteen dacht ik, we zullen zien. Openbaring 21 zegt daar ook een mooie tekst. Vers 13. We gaan ook niet alles lezen. Het Nieuw Jeruzalem. We weten, er komt een Nieuw Jeruzalem. Er komt een nieuwe aarde. Een nieuwe hemel. Vers 13 zegt. En we gaan weer naar het oosten. Zie je daar? Godswerk begint in het oosten. Naar het oosten waren drie poorten. Naar het oosten. Naar het noorden, drie poorten. Naar het zuiden, drie poorten. Naar het westen, drie poorten. Oosten. En de muur der stad had 12 fundamenten. De muur had 12 fundamenten. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen des Lam. Geen bisschop. 12 apostelen des Lam. Het zijn deze apostelen die Jezus zelf heeft uitgekozen. Judas is komen weg te vallen. Deze mensen gingen de hele weg door met Jezus. Tot het einde. Jezus heeft die mensen zelf geroepen. Kom achter mij. Ik zal die vruchten van mensen maken. En ze waren met Jezus door dun en dik. Met Jezus. Ze waren altijd met Jezus. En Jezus heeft in deze apostelen beloond. Zo de beste plaatsen in de hemel zijn al bezet. Die 12 stammen Israël. Die 12 apostelen. 12 is een goddelijke taal. En zo. Het oosten. Daar begint Gods werk. Openbaring 22 gaan we door. Vers 1 en 2. Openbaring 22 vers 1 en 2 zegt. En hij toonde mij een rivier. Zie je daar? Is dit in één lijn. David zegt. Hij is als een stroom. Een beek. En hier zegt Johannes de apostel. God werkt David. Hij praat over die river, over die bomen. Ezekiel ook. En deze apostel Johannes ook. Zie je, de profeten zijn op één lijn. Op één lijn. Maar tegenwoordig, alle mensen hebben een uitleg. Is het Babylon? Die is dat. Nee, is Babylon. Vers, Openbaring 22, vers 1 zegt. En hij toonde mij een rivier van water des levens. Helder als kristal. Dat betekent helder. Niets is verborgen daar. Niets is verborgen. Open en bloot. Niets is verborgen. Helder. Schoon. Helder. Ontspringen uit de troon van God en van het Lam. River, we praten hier over goddelijke dingen. Wanneer we de Bijbel lezen, dan aardse dingen. Enkelijk zijn ze gewoon zeggen, waardoor we geen zeggen. Ach, we moeten vergelijken wat hemige dingen en aardse dingen. Enkelijk moeten we aardse dingen haten, zoals Paulus zegt. Alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schadigen, zegt Paulus. Al die dingen heb ik om Christus wil. Mensen vechten tegenwoordig achter aardse dingen. Men rent als aardse dingen. Die dingen kunnen we ons misschien naar de hel brengen als we niet oppassen. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Hebzucht, liegen, men moet liegen, allerlei dingen, toestanden. We denken niet aan hemelse dingen. We denken niet aan God. En vers 2 zegt, midden op haar straat. De Bijbel gaat zeggen, die andere tekst zegt een beek. Aan weerszijde van de beek, hier praat over straat. De Bijbel is een geestelijk boek. Is een geestelijk boek. Is een geestelijk boek. Midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des leven. Denk maar in het paradijs. Dingen zullen zich herhalen. Wie de Bijbel niet willen geloven, voorzichtig. Ik geloof in de Bijbel. Ik weet niet van u. En ik zeg u, als je twijfelt, kies liever voor de Bijbel dan je dat je twijfelt. Dan kan je zeggen dit, dat, al die dingen. Kies voor de Bijbel. Dan zit je goed. Prijs, broers en zusters. Maar vers 2 zegt, midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier. Midden op straat. Weerszijde van de rivier. Staat het geboomte des leven. Dat 12 maal vrucht draagt. 12 maal vrucht draagt. Allemaal rivier zeggen vrucht dragen. Vrucht dragen. David, Ezekiel, allemaal. Het gaat om dezelfde persoon, Jezus. En niets, vers 3 zegt, en niets vervloekt zal er meer zijn. Niets vervloekt zal er meer zijn. Vervloekt wil zeggen alles buiten Jezus. Alles wat Babylon geeft. De duivel kan je ook een mooie auto geven hoor. De duivel kan je ook een mooi huis geven hoor. De duivel kan je ook geld geven hoor. Weet men dat niet? Vraag maar aan Judas. De duivel kan je ook dingen geven. En we noemen het zegeningen. Een groot huis, een Prado. We noemen het de zegeningen. Maar hoe komt hij dan aan? Is het eerlijk geld? Is het honest money? Is het eerlijk geld? Veel mensen zeggen dit, maar van waar? In de long run. Mijn broeder heeft me gebeld, we moesten iemand gaan bezoeken. We moeten ergens gaan. En die persoon begon te praten. We luisterden daar met dat broeder Miku Arti, want we zeggen die persoon willen praten. En die persoon zegt, als ik een kans had weer in mijn leven, ik zou alles anders doen. Mensen hebben me, als het ware, bedonderd, belazerd, in de steeg gelaten. Ik had mijn geloof gezet op mensen. Ik dacht dat ik het zou maken. Ze komen met mooie adviezen. En zit u weer hier ben. Mensen te doen. Door de mens. Ik had geloof in de mens. En soms waren er mensen dik bij mij. Mensen die ik niet had verwacht. Ik ben dit nu. Ik ben zo. Zo, broers en zusters. Er komt een tijd waar alles ons zal teleurstellen. Alles zal ons teleurstellen. Alles. En Jezus zal de enige hoop zijn. Ook voor die pastor. Als je hoop zet in een pastor, in een kerk, je komt belazerd uit. We moeten leren. En niet alle pastoren willen mensen leren te groeien, omdat men heeft voordeel eraan. Wanneer je bepaalde dingen niet weten, pastor heeft voordeel eraan. Ze gaan hier wat dingen prediken, ze gaan het geld prediken, uit je zak prediken. Het gaat vaak om geld. Ze gaan een paar dingen prediken, mooie dingen doen. Maar je moet groeien. Ben je in een gemeente, jaar in, jaar uit, de gemeente brengt je no peace, is dus tijd om te bedanken. Laat de pastor alleen daar. En zijn vrouw alleen daar. Tegenwoordig. Die vrouw van die pastor wordt een first lady genoemd. Is dat Bijbels? De Bijbel zegt, wie de eerste wil zijn, moet allerdienaar zijn. Wie de eerste wil zijn, moet allerdienaar zijn. Bent u de eerste? Bent u allerdienaar? Helemaal niet. Helemaal niet. Want bepaalde paarse vrouwen, niet allemaal, niet allemaal, niet allemaal. Ik ken bepaalde paarse vrouwen met takkie jongen. Een paarse vrouw net takkie, een Franse vrouw net takkie. Heel aardige paarse, maar je hebt bepaalde paarse vrouwen. Ze gaan verschrikkelijk tekeer in de gemeente. Mensen worden beledigd zo in de gemeente door de paarse vrouw. Ze hebben geen genade. Als je een kleine fout maakt, als je bij de paarse vrouw gaat of zo, je maakt een kleine fout, je wordt beledigd. Dat zijn de paarse vrouwen die hebben. En ze noemen zichzelf zelf First Lady. Ik ben niet hier gekomen. Ik ben gekomen omdat wij zijn in een geestelijke strijd. En we moeten weten, als we niet weten wat gebeurt rondom ons, kan we niet kunnen strijden. En de duivel gaat ons tackelen. De duivel gaat de spotmensen met ons drijven. We moeten weten hoe we moeten strijden. Zelf in je huis moet je alert zijn ook. Zelf in je huis moet je alert zijn ook. Iemand gaat weg uit huis. Hij komt terug uit huis. Hij komt terug thuis. Hij gaat lekker uit huis. Die persoon gaat lekker uit huis. Hij komt terug. En probleem later. Die vrouw begint veel te slapen. Die vrouw begint moe te worden. Als abnormaal moe. Ze gaat naar de dokter. Vrouw, probleem. Dan ga je dingen in je eigen huis. Soms is het gevaar. Een heel lieve vrouw. Heel lieve vrouw. Een buitenvrouw. Ze is ziek geworden. We moeten alert zijn. We zijn zuster. Deze tijd waarin wij leven. Het is Jezus. En Jezus alleen. Voorzichtig in je huis. Soms dingen gebeuren. We zeggen, maar mijn zang. Ik had het niet verwacht van die persoon. Echt waar. Ik had het niet verwacht. Amandu Soan Sani. Mooi. Hoe dan? We bidden niet genoeg. We moeten geestelijk inzicht hebben. In de materie, broers en zusters. God is goed. Een strijd of war is onvermijdelijk. Gemeentes die nu samenwerken misschien. Om te tonen dat, kijk, we hebben eenheid. We hebben een grote massa. Want samenwerken met een aantal gemeenten. Er komen heel wat mensen daar. Dus wat mooi mannen komen binnen. Wat moet je maar ook komen binnen? Zullen niet langer samen kunnen werken? Of wat is een echt duivelse gemeente? Ik ben vaak naar Amerika. Ben in contact met Afrika. Wat nu in Afrika gebeurt daar. Die mensen daar zijn dronken aan titel. Die mensen zijn oplichters. Vooral wanneer die mensen campagne hebben. Mensen worden gewoon gestoten om te vallen.
1: Het is 7:00.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with Doubles Ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirocheet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

Les

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip, altijd vers.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wasuma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu you no dry dry en teki dresi

0: Het is 8:00.
1: Goed nieuws voor alle kerken in Suriname. Profiteer nu van de special church sale bij Schunks Center en Schunks Music. Ontvang maar liefst 40% korting op muziekinstrumenten, accessoires, microfoons en geluidssystemen. Of u nu uw worship team wilt uitbreiden of uw geluid wilt verbeteren, dit is het moment. Because every worship experience deserves great sound. Kom vandaag nog langs bij Schunks Center en Schunks Music.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSTS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Je hebt niet dingen aan besteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone ding. Dat ben ik wel haast niet, joh. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
6: Lord, I'm grateful.

gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest gezond toe, dan je skin gode echte gezond toe.

0: Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zo rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.
1: Eenheid! Eenheid! So many smaitaka bra eenheid! Alle soorten tori voor eenheid, je jere! Smaitaki eenheid, we moet er one! Trouw one for the one! Trouw een singia bra de eenheid! Eenheid, eenheid, eenheid! A trauma cliché, a trauma gewoon, tak taki. Want eenheid, not there. I not there. Bad. I not there. We see in the politieke arena, people like talk and break up the eenheid, maar eenheid not there. In politiek partij, smaak kari voor eenheid, maar eenheid not there. En ook in de geestelijke wereld, in kerken, jammer, helaas, helaas! Biggie Dumri, voorganger, apostel, bishop, dokter, anders. De men preekt op de eenheid. We moeten één zijn, we moeten in eenheid bidden, we moeten één zijn. Maar het is ver van hun. Het is gewoon een traditiepreek. Het is gewoon een traditiecliché. Voor preek op de eenheid. Maar je net doet nooit. Je net toon eenheid schreefie. Voor je eigen schreefie. Eenheid not there. How many preek voor eenheid je put in praktijk? How many taktaki voor eenheid je pas toe in je eigen libby? How many lazy you proberen voor trakte eenheid? Met elkaar als medearbeiders van God. Of als mede-collega's van elkaar. Of van als mede wie dan ook je bent van wie. Zelf in gezinnen. Eenheid nog de. Voor uw gezin nog heb je eenheid. Een liefde tussen man en vrouw aan de eenheid. En die eenheid nog de gezin. Gezin nog de gezond. Gezinnen go achteruit. Want ching ego dusa de wanima oso pe eenheid no de. Stref in wan kondre. In wan kondre if eenheid no de tussen regering en people. Dan alle soorten verdeelheid go de. Alle soort man ego play de egi basi. En verdeelheid go de. De eenheid no de in wat kondre, a kondre no man go snel vooruit. De eenheid no de in wat kondre, a kondre no man go vooruit. Want welzijn en welvaart en vooruitgang no man bewerkstelligen om de twee draak de in wat kondre. Maar if alle man put schouder aan schouder, hart in hart, hand in hand, gedachte met gedachte, en we vormen één vuist. Kondre gonna fessi. People gonna fessi. En dan, we allemaal go sabi. Dat we allemaal abi een bijdrage verleverd, want we allemaal de belangrijke schakels. In een ketting. Zo daarom, eenheid is zo belangrijk in deze tijd. Eenheid is nodig om vooruit te komen. Eenheid in een kondre. Eenheid moet de. In de politiek, in de regering, in een kondre, in de people, in alle sectoren en aspecten van een kondre. Samenleving, eenheid moet de. Zodat een kondre kan verder en kan een visie. Eenheid. Is belangrijk. Eenheid is nodig. Praat niet alleen over eenheid. Zing niet alleen over eenheid. Mediteer niet alleen over eenheid. Hou geen seminar alleen over eenheid. Maar pas het toe in je leven. Maar if je brie man, hij pleeg basie in wat kondre. En if je brie man, hij doet geweldig in wat kondre. En if je man denkt dat je dat denkt, hij bepaalt. Dan eenheid nego de. En wie dan ook samen met de regering, samen, hand in hand, hart met hart, gedachte met gedachte. We putting samen, we bonden erom. Want tenminste we weten, is voor ons eigen best, is voor ons eigen voordeel, is de opbouw van het land waarin we wonen, waarin we leven. En is de opbouw van een plaats om het goed te maken voor onszelf, ons nakomelingen. Dat we ze bonden erom in eenheid, want eenheid is nodig. En in de naam van Jezus, ik bestraf en ik jaag weg de geest van verdeelheid. In de naam van Jezus, ik verdrijf de geest van verdeelheid. De geest van manipulatie, de geest van biggie bassie zijn en biggie bassie spelen en so many bassie in wat kondre. Ivan boto abitu kaptein aboto nego go. Tu bassie no kende wan osho. Daarom we allemaal moeten dat we zijn belangrijke schakels. We zijn belangrijke mensen allemaal. En we hebben elkaar hard nodig. En we moeten met elkaar samen optrekken. In respect. In respect. Zodat de eenheid kan zijn. Want de Bijbel zegt, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegen. Lees het. Psalm 133, vele predikanten, vele bischoppen en apostelen, dokter, anders. Ze weten niet wat eenheid is. De mij takken bij eenheid, de mij zingen bij eenheid, de mij hoor seminaren bij eenheid. Maar ze bewerkstelligen eenheid niet, want ze mij saai tweedrag. De mij steeds maar op, teken maar kandra, de mij brokken trouwen, de mij brokken de mede predikanten, de mij brokken de mede broeders en zusters, de mij brokken de egisma in de egikondre. Va eenheid God dan. Soma moet je voorbeeld dan. If we schreefie, no man gee voorbeeld, maar we takka bra eenheid, dan we na awari domri. Sai takki no nyang foru miti, maar a foru vrede en we mofo. Dan we na awari domri, dan we na heikelaars, dan we na leukenaars. If we sing a bra eenheid, en takki a bra eenheid, maar we soet fire, en we tjaar twee draag, en verdeelheid. Dat we nog sabbies aan de eenheid. Want eenheid, waar eenheid is, daar gebiedt God zijn zegeningen. Waar eenheid is, daar is het verhoren van Jezus gebed. Waar Jezus heeft gebeden dat we één zouden zijn. Zodat Gontapuk en Sabi, we nou waarachtige, waardige discipelen van hem. Nou, we are for blessed kondre, we are for begging the kondre, we are for ondersteun the kondre, we are for adviseer the kondre, we are for tanopuna gamakandre the kondre, want we moeten de eenheid bewerkstelligen en een steun zijn voor elkaar, een steun zijn voor het land en niet een obstakel of een stap in de weg zijn voor de progressie van ons leven en voor Suriname. Ik spreek de eenheid van God in Suriname. Ik verbreek en bestraf alle tweedracht, alle verdeelheid. Ik spreek de eenheid, de geest van eenheid in de naam van Jezus, in alle harten, in landen, volk, in Jezus Christus naam. De eenheid neemt over in Suriname. De kracht van God raakt u nu aan. Ik spreek de bevrijdende kracht van God voor Suriname. Ik spreek herstel en genezing voor land en volk. In Jezus Christus naam. Ontvang het. En ervaar waarachtige, goddelijke eenheid. Land en volk. Ervaar Gods eenheid. Leef in eenheid. Straal eenheid. En doe alles wat u kan. Om de eenheid te behouden. Ter opbouw van deze natie. Van uw gezinnen. En van uw nakomelingen. De Heer gebiedt zijn zegeningen. Waar de eenheid is. Ik spreek eenheid voor Suriname. Voor landenvolk. Voor gezinnen. En voor alle delen van de maatschappij. In Jezus Christus naam. Halleluja. Amen. En nou mee Kario. Mee nodig je uit. Kom gratis ervaren Gods aanraking. Gratis gebed, zegeningen, willen niet uw geld. We zijn niet uit op geld. We zijn hier om u te zegenen en het land tot zegen te maken. Het land is een gezegend land. Weer te herstellen in Jezus' naam. Dit huis bidt voor u en bidt voor deze natie. Halleluja. Amen. Amen. God bless you. Namaste, Shanti. Salam.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een

0: Expand for your blessing. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur. Expand for your blessing.
1: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Great news for churches across Suriname. Take advantage of the special church sale at Schunk Center and Schunk's Music. Enjoy an incredible 40% discount on musical instruments, accessories, microphones, and sound systems. Whether you're upgrading your worship band or enhancing your church's sound, now is the perfect time, because every worship experience deserves great sound. Visit Schunk's Center and Schunk's Music today.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
7: Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
8: Is echt een aanrader.
9: Jij moet het ook proberen.
10: Connect met je mensen. Deel data en bel te goed. Eenvoudig via de MyTelesuur app. Telesuur, keeping us in touch.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.